0: Fuck, how about Percy for you?
1: Well, I'll bet he's there.

0: Now, first of all,
1: the last bit is that.

Chocolate.

て土壌子だの船子だのくれなんだくれ。

On the journey, Halifax invocation and the mountain dub. Beginnen deden we met Hisaya Morishige. En hij oreerde het nummer Oraga Utasa. En verder gaan we nu met een nummertje uit Nederland. Want ja, dat doen we ook.

sun is shifting. I'm drifting on out.

I got more lies.

MDC3. MDC3. MDC3. Mag ik het driemaal zeggen? Met Running Blaze. Daarvoor was het beurt aan het Nederlandse het. Of het. Met het nummer Ken je nagaan. Want als ik jou niet had, dan had ik pech gehad.

Albert Long en de Dixie Stompers du Hot Club de Belgique met de Doo-Doo Blues. Iets, ik schat, uit de jaren 40. En zijn we nu aanbeland aan de, jawel, de wekelijkse Ware Borg. En Borg speelt vandaag, heeft hij doorgestuurd, het nummer. Verdorie toch, dit is Borg.

A Missionary Mammy Sample met This May Be The Last Time. Waar hebben we dat nog gehoord? We zijn in blijde verwachting, in afwachting van de komst van de Sweet Lady Ash voor onze striptrip van de week. In afwachting daarvan gaan we verder met Tomo Katsurada met Dream of the Egg.

0: Dat was nog Nick Salomon van de Bivis Frans, maar nu solo met de Dark Field. Ja, we laten ons niet meer langer in spanning zitten. En ik ga u ook niet langer meer in spanning laten zitten, want eindelijk is ze gearriveerd. De ravissante Lady Hush met de strip trip van de week. Lady Hush, waar ga je het vandaag over hebben? Shoot.
1: Hallo. Vandaag gaan we het hebben over de grote Enki Bilal. Bilal, voor menigen misschien wel gekend. Een Franse striptekenaar. Zijn roots liggen in Joegoslavië, maar hij verhuisde met zijn familie al op jonge leeftijd naar Parijs, waar hij nog steeds woont en werkt. Ja, we hebben ook veel vriendjes dat daar fan van zijn. Hè. Dat is eigenlijk echt wel een hele grote in stripland. Op 14-jarige leeftijd ontmoet hij René Goscinny, de scenarist van onder meer Asterix en Lucky Luke. En die moedigt hem aan om zijn tekentalent verder te ontwikkelen. Later werkt hij ook nog samen met Pierre Christin, waarmee hij enkele baanbrekende science fiction strips maakt voor hij aan zijn solo carrière start. Bilal staat vooral bekend om zijn unieke grafische tekenstijl en futuristische verhaallijnen. Ik ben ook redelijk ondersteboven eigenlijk van zijn kenmerkende, surrealistische toch wel kleurgebruik. Dat zijn veel coole blauwtinten, maar soms ook fel rood in combinatie met grauwe grijstinten die naadloos aansluiten op de thema's die hij in zijn werk verkent, zoals technologie, politiek en de menselijke conditie. Zijn strips voelen koud en zijn absoluut dystopisch, maar voor mij van een onaardse schoonheid. Ik ben hier niet alleen in, want hij ontving in 1987 al de prestigieuze prijs voor Prix de la Ville d'Angoulême en hij mocht in 2012 op uitnodiging zijn schilderijen tentoonstellen in het Louvre. Onlangs kwam het lang verwachte deel 4 uit van de reeks Buck, waarin hij ons doet nadenken over de potentiële gevaren van een overmatige afhankelijkheid van het digitale. Hij startte de reeks in 2017. Het verhaal speelt zich af in 2041, wanneer een wereldwijde computerstoring alle digitale gegevens wist, waardoor de planeet in een totale chaos wordt gestort. Slechts één man, de enige overlevende astronaut van een maanmissie, lijkt alle verloren kennis in zich te dragen en wordt zo de meest gezochte man ter wereld. Hij wordt opgejaagd door overheden en multinationals en verzetsgroepen en probeert in contact te blijven met zijn dochter. Bilal maakte onlangs zijn opwachting op het stripfestival in Kortrijk, waar hij zijn Buck nummer 4 kwam signeren. Hij blijft een invloedrijk figuur in zowel de stripwereld als de hedendaagse kunst met een oeuvre dat zich onderscheidt door zijn thema's en een ongeëvenaard unieke visuele stijl. Een lust voor mijn en overduidelijk menig ander oog. Ik kijk alvast uit naar het vijfde en laatste deel van Buck.
0: Lady Hush, dank u wel. Dat was fantastisch.
1: Dank u wel. Met plezier.
0: Oei, wat gebeurt er nu?

Radio Centraal in de vroege ochtend, thuisreis tot 12 uur. Komt eraan vandaag thuisreis naar Boedapest, een omgeving in Hongarije, derde en laatste deel van deze trip. Met Hongaarse treingeluiden die u op de achtergrond momenteel hoort, Hungarian Steam Locomotives, opgenomen door Zsolt Károly. In 1983 uitgebracht op LP door Hungaraton, het staatslabel van Hongarije tijdens de communistische tijd. Of een van de staatslabels, wel degelijk, dacht ik, ja. Verder enkele composities van Laszlo Sári. Dit staat trouwens ook op een cd van Laszlo Sári, Locomotive Symphony. Dit staat als bronmateriaal. Laszlo heeft hier een compositie uit gedistilleerd. En ik heb een andere cd ook bij, met werk van Laszlo Sári, de Hongaarse componist, inmiddels 86 jaar, uit zijn cd Dance Music uit 2003. Enkele tracks uit de compilatie The Rough Guide to Hungarian Music uit 2002. Er is filmmuziek uit de soundtrack van The Brutalist uit... Oh ja. Even een mededeling. The Brutalist uit 2024. Filmmuziek gecomponeerd door Daniel Bloomberg. Regie Brady Corbett, die film. Verder doorheen de uitzending 4 liter van Urbanus uit zijn CD One. Ja. Ja. Ja, het lijken wel belangrijke dienstmededelingen, dus ik kan, er niet toch zomaar doorheen praten. Ja, 4 liederen van Urbanus uit zijn cd One True T uit 2013. Urbanus die momenteel aan een afscheidstournee bezig is. Hij is 76, wordt binnenkort 77 en heeft voor het laatst opgetreden in Antwerpen in de Stadsschouwburg, eerder deze maand. Is ook heel wat Hongaarse muziek. Een keuze uit volgende cd's. Het debuutalbum van Egi Kis Erzi Zene. Kis Erzi is de naam van een zangeres. En het kan vertaald worden als een Kis Erzi muziek. Album uit 1998. Verder elektronische muziek van Laszlo Dubrovay uit een compilatie-cd met elektronisch werk van hem, verschenen op staalplaat in 1994. Gemakkelijker het naam van het label te vermelden dan de titels van de werken, want dat is eigenlijk de titel van de cd. De muziek voor dans uit de cd Tickmeyer Formatio, Wilhelm Dances, 1992. Dat staat er dan in Romeinse cijfers bij. Ik moest het even ontcijferen en het is inderdaad 1992. Dat is ook het jaar waarin de cd verscheen. Met muziek voor een dansvoorstelling van Jozef Nagy, een choreograaf en danser van Hongaarse origine die vanuit Frankrijk werkt. Stefan Kovács Tickmeyer maakt ook deel uit van het trio Contrast. Trio Contrast. Ik heb een album bij van het trio Contrast. From Dionysian Sound Sparks to the Silence of Passing. Uit 2017. En er is Tudo Sok, te vertalen als wetenschappers. Uit hun cd Nee Agiat as Agiat. Dat kan vertaald worden als je hersenen werken niet goed. Een album uit 1993. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast in het derde uur lees ik 4 gedichten voor van Miklós Radnóti, een Hongaarse dichter met Joodse roots, die in 1944 tijdens een dwangmars werd doodgeschoten en in een massagraf gedumpt. Op 35-jarige leeftijd. Zowat anderhalf jaar later werd zijn lichaam gevonden in dat massagraf met in een jaszak het notitieboekje waarin hij zijn laatste gedichten noteerde. Hij werkte als dwangarbeider in de kopermijn van Bor in Servië. De gedichten zijn in het Nederlands vertaald en verschenen in de bundel Miklós Radnóti, het schriftje uit Bor, verschenen in 2021. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal 3 nieuwe films bespreken. The Sheep Detectives, gemakkelijker zo uit te spreken dan de
titel die hier gebruikt wordt in het Nederlands. B, of jij moet een beetje beter proberen te blaten als een schaap, neem ik aan. B, het mysterie van de wei. Ja, bon. Geregisseerd door Kyle Balda. Verder Histoire Parallèle, geregisseerd door Asghar Farhadi. En Obsession, geregisseerd door Curry Barker. In de tentoonstellingsrubriek in het tweede uur praat ik over de drie nieuwe tentoonstellingen in het FOMU, het Fotomuseum van Antwerpen. Carrie Mae Weems, The Heart of the Matter. Diane Severin Nguyen, If Revolution is a Sickness. En Families, de nieuwe collectiepresentatie, een tentoonstelling met als curator Anne Ruigt, die nog een hele tijd te zien is in het FOMU, die collectiepresentatie. Die andere zijn tijdelijk, ik zal straks de einddata geven. Zo, dat is zijn de ingrediënten van Thuisreis vandaag. Ik heb ook toch wat andere treingeluiden, omdat die meer als achtergrond kunnen dienen. Dit komt nog wel voor in de loop van de uitzending. Deze stoomlocomotieven. Maar ik zoek nu even naar de speellijst om te zien welke knop ik moet indrukken. Ja, dat is deze. Ja, het is. Heb ik een verkeerde CD in de CD-speler gestoken? Ik hoop het niet, maar ik denk het wel. Ja. Ga ik nog even live veranderen.

Ik heb er Urbanus reeds in zitten. Maar die moet even plaats... kan je zeggen plaats, wijken? Ja, misschien. Het is allemaal simultaan vertaald vanuit het Hongaars vandaag. Het is Hungarian Music. The Rough Guide to Hungarian Music. Een aantal interessante stukken. Ja. Geen alledaagse namen om uit te spreken ook. Maar er komt er één. Ik zal een poging wagen. Laszlo, ja, die naam komt meer voor in de uitzending vandaag ook. Laszlo Hortobágy en Irene Lovas met Pava.

Nu, de brutalist. Komt eraan. Een deel uit de soundtrack voor The Brutalist, uit 2024. Een lange film, herinner ik mij ook, met een pauze. De soundtrack is ook een dubbel cd, dus ik heb er al in de voorbije trips naar Hongarije aandacht aan besteed. Film geregisseerd door Brady Corbett, muziek gecomponeerd door Daniel Bloomberg, een Brit uit Londen. Zoek even de cover, want er spelen heel wat interessante mensen mee, interessante muzici mee op die soundtrack. De samenvatting van die film kan zijn, inderdaad, na de Tweede Wereldoorlog, een architect van Hongaars-Joodse origine, ook betrokken bij het Bauhaus, dat was ook problematisch voor de nazi's. Laszlo Tóth, de rol van Adrian Brody, die migreert naar de USA. Dat is kort samengevat. Zijn vrouw komt later en dergelijke. Dus ja, bon, dat is toch een invalshoek die ik kon vermelden hier. Even kijken, dus de track die ik heb klaarstaan is inderdaad een solostuk door Evan Parker. Ja. Ook nog in de periode van het Free Music Festival. Evan Parker, een van de vele gasten die daar zijn gepasseerd. En ik heb ook een interview met hem gedaan, herinner ik me. Ik heb tijdens live-uitzending van Radio Centraal heel veel interviews gedaan en Evan Parker was er mijn zin ook bij. Even kijken of het de klank, Marble, gaat hier. Ja, zo is het.

Dit was Tunnel uit de soundtrack voor The Brutalist. Daarvoor Urbanus met De Gas wordt afgesloten. One True Tea, album uit 2013 met een belangrijke inbreng van Jean Blouten die het album produceerde en ook heel wat instrumenten bespeelde op dat album. De film. Ja, ik heb het hier. Moeilijk uitspreekbare titel in het Nederlands, uitgebracht hier onder B. Het mysterie van de wei. Geregisseerd door Karel Balda, scenario Craig Marderin, of Mazin, ik heb het hier zelf opgeschreven. De bron voor het scenario is een roman, in het Duits verschenen oorspronkelijk. Glen Kill, Ein Schafskrimi, uit 2005 van Leonie Swan. Is zeer succesvol, die roman, vertaald in minstens 26 talen, waaronder ook het Nederlands. In het Nederlands is de schapen van Glen Kill. Wat is er werkelijk gebeurd die morgen, of die regenachtige morgen, zo is het verschenen. Dan is er de Engelse titel van het boek is Three Bags Full, A Sheep Detective Story. Dat leunt ook meer aan bij de Sheep Detectives. Dat is eigenlijk de Engelse titel waaronder de film is uitgebracht. De Nederlandse titel vind ik moeilijker. Ja. Ik heb trouwens ook de originele versie gezien. En ja, dus ik word vaker de originele versie vertoond dan de gedubde versie in het Nederlands. Ja. Dan hebben we hier cinematografie George Steele. En het gaat om acteurs en actrices en schapen. Die schapen zijn computergegenereerde beelden. CGI, kan je het ook zo in het Nederlands zeggen, neem ik aan. Ja, dus, maar dat in tijden van artificiële intelligentie en intelligentie die artificieel is, kan je zeggen, zijn die mogelijkheden toegenomen, ook officieel en in het openbaar kunnen we zeggen. Dus ook in de film, in de filmzaal. Dus dat werkt eigenlijk heel goed, maar die schapen die praten onderling. Er zijn natuurlijk acteurs die dan de stemmen en van de schapen en schapinnen, kunnen we zeggen misschien, vertolken. Wat acteurs betreft, Hugh Jackman als George Hardy, een schaapsherder op het platteland ergens in Engeland. Hij heeft een bijzondere benadering, want hij leest misdaadverhalen voor aan zijn schapen op het einde van de dag. Wat hij niet weet is dat die schapen die verhalen onderling bespreken en ook dus horen wat hij zegt en verstaan wat hij zegt en onderling bespreken. Dat is ook in het Engels wat betreft de film natuurlijk. Wat hebben we nog hier? Emma Thompson als Lydia Harbat, advocaat. Dan de plaatselijke politieagent Nicolas Joseph Brown, een opmerkelijke rol ook eigenlijk. Ja. Maar dus het Engelse platteland, bijzondere schaapsherder kan je zeggen. En het gegeven is, er is een dramatische ontwikkeling. En zullen we het zo samenvatten. En de schapen gaan zelf op onderzoek uit mee, want ja, die plaatselijke politieagent die heeft weinig ervaring, zullen we zeggen. Hij gaat wel toch zijn belangrijkere rol gaan spelen. Maar in het begin hebben ze dan niet zozeer die schapen die denken van wat gaat hier gebeuren. Ze zijn nog wel nooit van hun wei geweest. Dus van hun wei over straat stappen, dat is al niet evident. Het is wel goed aan elkaar. Je hebt ook de term winterlam, is belangrijk. Want een winterlam, dat is een outcast, kan je dan ook zeggen, neem ik aan in het Engels. Iemand die er niet bij hoort. Hè. Dat is een heel klein winterlammetje. Het heeft ook wat gespiekeld eigenlijk ook. Het thema winterlam krijgt ook nog een ruimere context in het gebeuren. Dus dat is het. Vond ik het wel geslaagde combinatie. En ik prefereer de Engelse titel, The Sheep Detectives, dan die B, Het Mysterie van de Wei. Maar als u wilt gaan bekijken, dan is het wel even kijken naar B met vier E's en een accent graaf. Het Mysterie van de Wei. Geregisseerd door Kyle Balda. De soundtrack voor The Brutalist. Daar heb ik nu uit klaarstaan. Construction, met onder meer Sophie Agnel, Axel Dörner, John Tilbury.
Zo'n namen die in eerste instantie bij mij een associatie oproepen. Ja, inderdaad, met dat Free Music Festival. Ook wel. Dus, bon. Even kijken dat de juiste knop klaar staat. Ja. Laat zich leiden als een schaap, momenteel, kun je stellen? Of ja, dat is een ongelukkige uitdrukking, toch? Nee, nee. Ik bedoel die cd-speler. Soms begint die uit eigen beweging te spelen en dergelijke.

0: Egikis.
1: Ja, verkeerde schuif, ja, dank u. Egikis Erzizene. Een groep uit Hongarije. Ik heb hier hun debuutalbum bij me. Kis Erzi, een zangeres. Het zijn vier namen. Twee namen komen terug bij Campek Dolores. Gabi Kenderezi en Xaba Ajnossi. Ik heb hem een paar keer uitgesproken. Ook in de context Xaba van Control Xoport, controlegroep. Dus ja, alternatieve muziek uit Budapest. Verscheen dit, nog één naam moet ik dan proberen uit te spreken. Tamas Gzex, zoiets, ja. Uitgebracht door Baia Music in Budapest, een aantal jaar geleden, 1998. Dat label is niet meer actief, maar de cd's zijn er nog. En ik zal nu twee stukken laten horen. Ja, samen 5 minuten. En dan komt een traditionele muziekgroep uit Tura. Ja, als u zich afvraagt waar Wil Tura vandaan komt, Tura is een klein dorp, ongeveer 30 kilometer van Budapest. Ja, zo, ja, zo doen we dat. Egikis Erzizene, die komen eerst.

Een traditionele muziekgroep uit Tura, het dorp Tura, zoals ik zei, ongeveer 30 kilometer van Budapest. De film Histoire Parallèle, een nieuwe film van Asghar Farhadi, bekende Iraanse cineast, die ook het scenario schreef, samen met zijn broer, Sayed Farhadi. En dat, niet altijd, dat moet je wel even, moest ik wel even zoeken naar de precieze relatie tussen die twee Farhadis en zijn broers. Het scenario gebaseerd op het scenario van Krzysztof Kieslowski en Krzysztof Piesiewicz voor de Poolse televisiefilm Decaloog 6 uit 1988. Dus dat was nog tijdens de communistische tijd. In 1989 begonnen de, wat genoemd wordt, de eerste vrije verkiezingen. Dus ja, bon. Dus dat is de basis voor de film. Deze film, Histoire Parallèle, speelt zich af in Parijs. Cinematografie Guillaume Tefontaine. Vertolkingen Isabelle Huppert als Sylvie, een schrijfster, die met een met een gespecialiseerde verrekijker een appartement aan de overkant bekijkt, begluurt om inspiratie op te doen voor haar roman. In dat appartement wordt gewerkt door Nita, rol van Virginie Efira, de Belgisch-Franse actrice. Ze heeft beide nationaliteiten. Vincent Cassel als Pierre. En Pierre Ninet als Christophe. Ook twee broers, dus Pierre en Christophe. En wat ze doen, ze maken geluiden bij films. Dus ja, en terwijl de schrijfster Sylvie vanuit de overkant wel ziet wat ze daar aan het doen zijn bij momenten, maar niet hoort wat ze zeggen onder elkaar. Maar ze schrijft daar dus een verhaal rond, waarbij dan de vermelde personen onder een andere naam opduiken. Nita wordt Anna, Pierre Nicolas en Christophe Theo. En er zijn een aantal verwikkelingen. Er is ook nog, wie duikt er ook nog op? Dat is Adam, rol van Adam Bessa, die op een of andere manier via de dochter van Sylvie assistent wordt van Sylvie. En het scenario dat Sylvie na haar gesprek met de uitgeefster Céline, vertolkt door Catherine Deneuve, die niet zo enthousiast is over wat ze daar heeft te berde gebracht. Ze gooit dat min of meer weg of ze stopt dat weg. En Adam gaat dat dan nemen en lezen en wil Nita verleiden, neem ik aan, is dan de term. Wil indruk maken op Nita. Maar toch krijgt ze dat te lezen, dus die Nita. En ja, allerlei verwikkelingen in die richting. Ben ik nu nog iets vergeten? Dus dat in de film eigenlijk ook de personages, bedacht door Sylvie, dingen gaan doen. En ook dat dan de echte personen waarop het gebaseerd is, gaan doen. Het is een heel verwikkeling tussen, hoe noemen we dat dan, realiteit en fictie. Zo kunnen we dat toch wel zeggen, denk ik. Interessant, hè? Dus wel interessante vertolkingen ook. En bon, ja, voilà. Histoire Parallèle, geregisseerd door Asghar Farhadi. De Brutalist, aangekomen bij de volgende stuk. Op, wat is het stuk? Heroin is het? Onder meer ook Axel Deurner, Daniel Bloomberg zelf, piano en harmonica, Sophie Janiel, Robin Hayward en nog een paar andere. Dus een ruimere bezetting bij deze track, Heroin, uit The Brutalist.

Ja, wat nu, wat eraan komt is Laszlo Sari Dance Music CD, uitgebracht in 2003 door Budapest Music Center Records. Ja, ik ben er geweest. Dat was een concertruimte toen ik er was. En wat me opviel was, het was eigenlijk... het was nog niet open eigenlijk. Ik kon daar wel binnenkomen via. En ook dat label is daar gevestigd. En ik herinner mij de geweldig goede geur van voeding die ze daar aan het bereiden waren. Maar ja, ik heb dat niet gegeten. Ik ben doorgegaan en weet ik waar. Maar bon, dat is me bijgebleven. Maar wat ik ook wil zeggen is, wat er nu op de achtergrond hoort, dat is niet... Dat komt niet uit die andere cd van Laszlo Sari, Locomotive Symphony. Ik heb nu iets dat is zo ontspannende geluiden. Als u wil ontspannen of als u... wil in slaap geraken, dan zijn er zo dingen te vinden, zoals treingeluiden. Als u moeite hebt om bij deze uitzending in slaap te vallen, dan kunnen die geluiden een bijdrage leveren. Of ook als u zich probeert of wil ontspannen. Dus dat is het idee. Als ik de treingeluiden meer op de voorgrond breng, dan zal ik die Laszlo Sari CD gebruiken met die Hongaarse stoomlocomotieven die in 1983 op LP werden uitgebracht. Ja, maar nu dus wat er nu aankomt, uit Dance Music van Laszlo Sari, is het stuk... Souvenir. Ja, Souvenir met Laszlo Sari zelf aan de piano. Zo is het. Een souvenir, een geur van voeding. Dat is dan het souvenir dat ik onder meer heb meegebracht uit het Budapest Music Center. Enkele jaren geleden ook alweer.

De film Obsession. Regie en scenario Curry Barker, cinematografie Taylor Clemons, muziek Rock Burwell. Vertolking, ik heb er twee genoteerd. Michael Johnston als Baron Bear Bailey, werkt in een muziekwinkel, ergens in de USA. Indy Navarrete als Nikki Freeman, collega van Bear, en ook een jeugdvriendin. En hij is er verliefd op of voelt zich aangetrokken, maar kan het niet uitspreken. En ja, dus is wat gespannen in die context. Wat gebeurt er? Er wordt ergens in een winkel een mysterieus product verkocht, One Wish Willow. En door dat te breken en één wens te doen, die wens zal dan doorgaan. En hij doet het, Bear doet de wens dat Nikki van me houdt, meer dan om het even wie in de wereld. Ja, maar dat heeft meteen consequenties, want ja, ze stond op het punt om binnen, hij had haar een lift gegeven, maar ze stond op het punt binnen te gaan in haar woning, maar hij heeft dat dan net gedaan. Die wens uitgesproken en zij komt al terug en wil dan toch wel met hem mee naar huis en dergelijke. Dus er zijn veranderingen, maar die gaan, het is eigenlijk een bovennatuurlijke thriller, kan je in eerste instantie zeggen. Thriller die evolueert in horrorrichting. Horrorelementen die opduiken, maar dat is niet heel de film. Dat is van thriller, bovennatuurlijke thriller, naar richting horror. Want de consequenties worden steeds groter. De verwikkelingen, die zijn er ook al vanaf het begin al wel bij, in de zin dat er elektronische muziek, als ze samen in bed liggen, een beetje onwennig voor die Bear, want wat gebeurt hier toch eigenlijk? Is dat wel echt die wens en noem maar op? Dan gaat er elektronische muziek overheen. Dus dat is een beetje onheilspellend, mag je dat noemen, denk ik. Dit eigenlijk. Ja. En dan, die wens, kan je die ongedaan maken, is een vraag. En ja, hoe ver kan het gaan? Dat is eigenlijk de teneur van het gebeuren. Obsession. Nieuwe film van Curry Barker. Ja. Nog die soundtrack voor The Brutalist. Wat staat er klaar? Nu is Search Party. Ja, namen die ik al heb vermeld. Sophie Jael, Axel Dörner, Hilary Jeffery nog niet, maar die speelt hier ook mee. Robin Hayward, Daniel Bloomberg en nog een paar anderen. The Brutalist.

Ik heb het album van Urbanus, One True Tea, nog even bij de hand genomen hier. Het hoesboekje, de cd staat klaar. Zetpilkaar komt eraan met vocalen van Isolde Lassoen. Ik heb Urbanus vermeld, Jean Blout, die naast productie en heel wat instrumenten ook nog de arrangementen voor zijn rekening nam. Wie meespeelt op alle stukken zijn Niels de Kaster, Hans Wolters en Mark Bonne. Toch ook even melding maken van de fanfare. Met onder meer Jeroen Kamerlink en Sybren Kamerlink. Jeroen Kamerlink, toch, de zanger van Fleddy Melkuli, die vorige week in uitzending kwamen. Ja, met hun Helgië Redux. Zo, ja. Zetpilkaar, Urbanus, One True Tea. Uitroepteken.

Ja, even kijken. Nieuwe tentoonstellingen, 3 nieuwe tentoonstellingen in het FOMU, het Fotomuseum van Antwerpen. Zal ik het nu over hebben? Carrie May Weems, The Heart of the Matter. Nog te zien daar tot 23 augustus. Met een Afro-Amerikaanse kunstenares. Carrie May Weems, geboren in 1953. Foto's te zien, een video-installatie. De termen die daar rond aan worden aangewend. Gender, macht en herinnering is eigenlijk de term. Dus komt ook vaak zelf in beeld. Carrie May Weems. Een aantal zwart-wit foto's zijn er te zien, een reeks. Het is de eerste overzicht tentoonstelling in België van deze kunstenares. Ja, dus dat is kort samenvatten. Als u dan de website, neem ik aan, raadpleegt van het FOMU, ziet u ook wel een beeld, aangezien ik dus het beschrijven van al die beelden is niet evident. Dan komen we bij Diane Severin Nguyen. Dat is een kunstenares uit de USA met Vietnamese roots. Er is een grote scherm met een, noem je dat dan, een videoclip toch, neem ik aan, de term, popmuziek. En de installatie If Revolution is a Sickness. Dus dat is wat wordt gezongen en gedanst. En aan de muur zijn ook nog een aantal beelden. Ik twijfelde even over de exacte aard van de beelden. Of ik bedoel, het zijn niet gewoon foto's, maar het zijn afdrukken van weet ik veel. Dus dan, er staat een technische term onder. Een aantal kleurrijke beelden, zo is de term. Maar wat de video betreft, daar wordt een lied gezongen en er ligt, de tekst van het lied ligt eigenlijk ter beschikking. Ik heb een paar dingen genoteerd. Dus het Engelse origineel en het de Nederlandse vertaling ligt erbij. Dan hoort u zaken dan, zoals als revolutie een ziekte is, dan wil ik ziek, ziek, ziek zijn. Iets in die aard. Dit is het einde van de geschiedenis. Had jouw eenzaamheid een naam? Was de vrijheid de pijn waard? Dat zijn ruime tekst. Die in een dans... Ja, popmuziek is eigenlijk ook wel de term. Ze zoekt het. De combinatie tussen populaire cultuur, dus het element popmuziek duikt daar wel op. Overwegend jonge vrouwen die daar dan in beeld komen. Ik dacht even wel een man. Een man ook, neem ik aan, maar de meerderheid zijn vrouwen. En ik heb dat thema ook nog even bekeken in de context van het Fotomuseum en de museumwereld in Antwerpen in het algemeen. Daar ga ik zo meteen even bij stilstaan. Maar hier dus, die video, die grote deel van de tentoonstelling is, kan je zeggen. Komen we bij families. Dat is een... de collectiepresentatie in het FOMU. Dit loopt bijvoorbeeld al. Diane Severin Nguyen loopt nog tot 7 juni. Families, dat is een nieuwe collectiepresentatie tot 23 mei 2027. Curator van die tentoonstelling is Anne Ruigt. Is hoofd tentoonstellingen van het FOMU momenteel. Er zijn 10 teksten geschreven door auteur Ninja Weijers. In de context van families. Er zijn ook in de collectie van het FOMU zijn familiebeelden opgedoken en weet ik veel. Er ligt ook een brochure die u mag meenemen. Als u die dan leest van wat eigenlijk de betekenis is. Maar het gaat eigenlijk ook om, onder meer over families en familiefoto's. Dat zijn toch wel, neem ik aan, termen die je kan gebruiken. Ja. Historische fotoalbums, onder meer ook hedendaagse kunstenaars, met interpretaties van het familiebeeld. Zo ja. Maar ik beloof dat even stil te staan bij... heb ik dat eigenlijk... Hoe gaat het eigenlijk? Ja, ik heb het kunnen noteren hier. Dus ik zei dus in het Fotomuseum zijn nu 2 tentoonstellingen met een vrouwelijke kunstenaar die centraal staat. En de familietentoonstelling ook door dan een curator, die ook een vrouw, dus hoofd tentoonstelling in het FOMU, met teksten van een auteur, een vrouw, Ninja Weijers. En ik bedacht elk jaar de directrice van het FOMU vandaag is een vrouw.
Ook in het, als je het team bekijkt, daar is, zijn vrouwen absoluut in de meerderheid. Dat kan je zeker ook zeggen. Dus dat is ook in de recente tentoonstelling in het FOMU, komen vrouwen extra veel naar voren. In degene die uit de kunstenaars en zoiets. Dus ik heb even bekeken, hoe zit het nu eigenlijk in de museumwereld in Antwerpen? En blijkt dat de grote meerderheid van musea door vrouwen geleid wordt. Dus de term directeur, ik weet niet in welke mate de term directrice opnieuw kan ingevoerd worden, omdat het misschien door de term directeur niet zo heel duidelijk is. Maar ik heb even opgezocht welke musea in Antwerpen worden door vrouwen geleid. Waarvan is de vrouw directeur of directrice? Het FOMU, Museum aan de Stroom, het MAS, Red Star Line Museum, KMSKA, Middelheim Museum, Museum Plantijn Moretus, Modemuseum, Letterenhuis, Diva Diamant Museum. Dat zijn zo alle grote musea. Het MUCA, daar is momenteel een waarnemend algemeen en zakelijk directeur. Een in eerste plaats vrouwelijke minister is daar nog bij betrokken bij de discussie, zal het MUCA een museum blijven? Maar aangezien er een waarnemend directeur is, bestaat de kans dat ook een vrouw wordt aangesteld als directrice van het MUCA, als het nog een museum is. Dat is niet onmogelijk. In het Rubenshuis is de directeur, dat is een man, op non-actief gezet. Er loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Dus de kans bestaat ook dat in het Rubenshuis ook een vrouw wordt benoemd tot directrice. En dat betekent dat alle musea in Antwerpen geleid worden door een directrice. Dus toch een overweging om de term directrice opnieuw in te voeren. Nu, het gaat dan over de museumwereld. Nu, een bericht over de magistratuur. Ook opvallend. De rechterlijke macht in België. Momenteel zijn 2 op 3 magistraten een vrouw. Dus een magistrate, neem ik aan. Meervoud magistraten, magistraat mannelijk, magistrate vrouwelijk, magistraten meervoud. Dus, en de evolutie in die richting is dat het binnen enkele jaren 3 op 4 magistraten een vrouw zullen zijn. Dat is een blijkbaar onafwendbare evolutie. En de vraag is, dat is natuurlijk zeer ingrijpend. Dat je kan afvragen van, wat is daar de betekenis van? Wat is de... Ik kan daar eventueel ook een beetje kritisch tegenover staan, omdat weet ik veel. Dus het lijkt een evolutie die quasi ongemerkt gebeurt. Dat is onder meer ook door de term directeur in te voegen, dat je niet weet dat alle directeurs bijna directrices zijn. En dat je dus magistraten, dat je niet weet dat het allemaal magistrates zijn, zo maar zeggen dan, om een ander soort meervoud in te voeren. Dus dat is eigenlijk een ontwikkeling waar ik mij wel vragen bij stel. Hoe kan je je als slachtoffer voelen, je dan veiliger? Bij vaderke staat, moederke rechtsstaat, voel je je daar dan veiliger bij? Het is ook een heel persoonlijke bezorgdheid die ik persoonlijk heb, omdat ik met een aantal zaken te maken krijg in de criminele sfeer. Het gaat dus door... Vrouwen spelen daar een belangrijke rol in. Ja. Ik kan dus eigenlijk maar hopen dat niet dat er een extra laag make-up over het gebeuren gaat en dat alles lijkt goed te gaan op een of andere manier. Maar dat is niet het geval. Met de hoogtechnologische criminaliteit die langzaamaan maar zeker steeds verder evolueert, zijn er voldoende vrouwelijke ingenieurs die daar dan een kijk op hebben om dat te ontrafelen? Dat zijn toch veel vragen die... Er is hier zoiets als Vrouwendag of Vrouwenweek, maar dat thema is eigenlijk niet aan bod gekomen. Dat 3 op 4 magistraten binnenkort een vrouw zijn. En die directrices van die musea, dat is ook niet meteen opgemerkt, denk ik. Sowieso, dingen worden niet opgemerkt, neem ik aan, op een of andere manier. Om een of andere reden. Wat een beeld hang ik nu op. Hè. Dus fotografie en een beeld ophangen, dat is toch een beetje... wat we doen, maar dat wordt natuurlijk allemaal verdraaid, weet ik veel. Het FOMU, het Fotomuseum van Antwerpen.

Ja, en de magistratuur, rechterlijke macht, dat zijn ja, rechters, onderzoeksrechters. En weet ik veel. Ik ben nog een beetje aan het nadenken, terwijl die trein probeert mij in slaap te wiegen. En te zeggen, ja, alles klinkt wel mooi en dergelijke, en ontspan u. Maar die termen blijven maar doorrazen. Een beetje dansen, dat lijkt mij een optie. Tikemaer Formatio Wilhelm Dances. En dan staat hier een heleboel Romeinse cijfers. En dat is 1992. En dat is het jaar dat deze cd verscheen. Op het label Aria Megacorp in Groot-Brittannië. Tikemaer Formatio verwijst naar Stefan Kovacs Tikemaer. Geboren in Novi Sad in 1963 in een Hongaarse minderheid. Deze muziek werd gemaakt voor een voorstelling van Jozef Nagy. Dat is een choreograaf en danser van Hongaarse origine die vanuit Frankrijk werkt. Ja, dus dit ensemble is ook herhaaldelijk in de single geweest in Antwerpen. Jozef Nagy bedoel ik. Met inderdaad Tikemaer Formatio er ook bij. Ik heb dit niet gezien, maar ben wel op de hoogte gesteld dat ze geweest zijn. En ik zal nu wat muziek laten horen, even kijken. Ja, Styx. Wat ga ik doen? Ja, momenteel is het de ontspannende treingeluiden, maar ik zal die stoomlocomotieven naar voren halen om ja, toch een beetje door dat kader te schetsen van ja, zoiets, ik heb zoiets, ja, het voelt goed aan, de combinatie. Maar ja, Stiekemaier, ik moest nog een foutje maken. Je ziet, ja, er allerlei dingen hangen in de lucht. Reacties op mijn observaties. Nee, het zijn eigenlijk gewoon observaties. Hè? Styx. Tikemaer Formatio. Wilhelm Dances, 1992.

U hoorde net Tudo Sok te vertalen als wetenschappers. Groep opgericht in Servië, of destijds Joegoslavië was dat nog, in 1986. Maar nog steeds actief, vanuit Budapest nu. Al heel lang, een heel lange traditie, Tudo Sok. Het album heeft als titel, het niet verscheen in 1993. Het is Ne Agiat Az Agiat. Uitroepteken, de vertaling daarvan. Je hersenen werken niet goed. Dat is een mogelijke vertaling. En het titelstuk uit dat album komt er nu aan. Tudo Sok.

Ja. Inmiddels aangekomen in het centrum van Boedapest. Bij de vorige twee delen van deze trip naar Boedapest in Hongarije, Boedapest en omgeving in Hongarije, de dichter Miklós Radnóti. Bij vorige gelegenheden las ik gedichten voor aan standbeelden, ja, twee standbeelden van, met ter nagedachtenis aan Miklós Radnóti, een Hongaarse dichter met Joodse roots, die in 1944 werd doodgeschoten tijdens een dwangmars en in een massagraf werd gedumpt. Er zijn vertalingen verschenen in het Nederlands van gedichten van hem. En vandaag heb ik bij het schriftje uit Bor. In Bor stond, ik weet het niet precies, er was een kopermijn alleszins. En daar werd Miklós Radnóti te werk gesteld als dwangarbeider. Naar het einde van de oorlog toe, toen er moest gevlucht worden, kunnen we stellen. Werd er een dwangmars ingelegd. En Miklós Radnóti met nog enkele duizenden anderen gingen in die dwangmars richting Hongarije. En werd daar in Hongarije geëxecuteerd en in een massagraf gedumpt. Terwijl anderhalf jaar later ongeveer werd zijn lichaam gevonden in een massagraf. En in een jaszak zat een notitieboekje met zijn laatste gedichten. Opgetekend dus tijdens die, dat werk als dwangarbeider en ook die iemand die in een dwangmars meestapte. Het schriftje uit Bor, uitgebracht enkele jaren geleden, moet even de gegevens bekijken, vertaald in het Nederlands door, waar heb ik het staan, Arjan van Nimwegen en Orsolia Retelighi. Verschenen bij uitgeverij van Oorschot in Amsterdam in 2021. En ja, na twee standbeelden is nu de bedoeling het een herdenkingsplaat te bereiken. Herdenkingsplaat die staat, en daar heb, ja, ik heb daar wel een adres van. Kan ik even opzoeken, maar is moeilijk uitspreekbaar voor mij. Het is Hongaars. Pozsonyi út 1. Als herkenningspunt in de omgeving is de Budapest Jazz Club. En dat is niet het Budapest Music Center waar ik voordien over sprak. Interessant label daar gevestigd. Ook lekkere keuken heb ik mogen ruiken. Het souvenir was geur aan voeding die daar werd gemaakt. De Budapest Jazz Club is iets anders. Daar ben ik niet geweest trouwens. Maar is een herkenningspunt in de omgeving van die gedenkplaat. Er is trouwens ook een Radnóti Miklós Laan in Boedapest. Een van die standbeelden staat aan die laan, in de buurt van die laan. Die laan die mondt uit ergens in de Donau, dacht ik wel, ja. Zo, dat schriftje uit Bor, daar ga ik dus nu gedichten uit voorlezen. Ik heb een muzikaal intermezzo door Laszlo Sári uit zijn Dance Music CD. Dat wordt Slow and Brisk. Dat ga ik in twee keer brengen. Ik ga vier gedichten voorlezen.

Eerst één, dan een muzikaal intermezzo. Dan twee, nog een muzikaal intermezzo en dan nog één. Zoiets. Dat is het schema. Ja, heb ik alle gegevens herhaald. Dus Miklos Radnoti, 1944, op 35-jarige leeftijd. Doodgeschoten en in een massagraf geworpen. Dat zijn de belangrijke gegevens. Bij vorige uitzendingen heb ik ook vroegere gedichten voorgelezen. Met er ook een keuze uit zijn gedichten, een bloemlezing uit zijn poëzie is verschenen. En daar heb ik bij de vorige uitzendingen gebruik van gemaakt. Maar nu dus uit het schriftje uit Bor. Wortel. Door de wortel jaagt een kracht. Hij zuigt grond met regen mee. Dromen droomt hij, wit als sneeuw. En arglistig vecht de wortel zich naar boven, kruipt en klauwt, armen sterk als kabeltouw. Wormen slapen op zijn arm, wormen rusten op zijn been. Wormenwereld om hem heen. Maar de wortel die alleen voor zijn bladertakken leeft en niets om de wereld geeft, voedt ze zorgzaam, lest hun dorst, zendt het goede wat hun smaakt, al het wat zoet en hemels smaakt. Wortel ben ook ik geworden, rondom wormen. Mijn verblijf waar ik deze regels schrijf. Wortel, ik die bloesem was. Zwarte aarde is mijn last. Mijn lot is vervuld. Vandaag jankt boven mijn hoofd de zaag. Lager Heidenau in de bergen boven Zagubica, 8 augustus 1944.

Het cimbalon klonk net. Cimbalon bespeeld door Ildikó Vekkonyi. Een compositie van Laszlo Sári. Slow and brisk. Verder, ja, de cyclus. Moet even kijken wat ik hier. Ja, de cyclus Razglednica. Ik probeer nu, ja, wat breek ik? Ik probeer een term te lezen die in, die betekent aanzichtkaart in het Servisch. Ja, Servisch, daar, zoals ik zei, Servië, daar is de kopermijn van Bor, was daar gelegen, waar Miklós Radnóti werd te werk gesteld. Maar het is een term die ook aanzichtkaart betekent in het Kroatisch en het Sloveens. Dus ja, ik ga het gewoon uitspreken zoals het hier staat, min of meer fonetisch. Razglenica, met een z, Razglenica. Ja, nee. Razglednica. Moet struikelen, dat, ja, dat kan allemaal, kunnen we stellen. Ja, die cyclus, ik zal 3 van de 4 gedichten uit die cyclus voorlezen. Eerst 2. Razglednica. Uit Bulgarije rolt doffe kanonnendonder. Kaatst op de bergrug. Aarzelt, ploft tegen de grond. Mens, beest, kar, geest. Een kluwen. De weg is opgestaan, steigert en hinnikt. Manen slierten langs de maan. En toch, te midden van die waanzin, ben jij blijvend. Diep in mijn wezen, als een stralend licht en zwijgend. Een engel, roerloos bij de neergang, vol ontzag. Een kever die zijn graf zoekt in een rotte stam. 30 augustus 1944 in de bergen. Ja, het is toch nu muziek en dan nog 2 gedichten.

Ja, nog twee gedichten uit de cyclus. Razglednica. Razglednica 3. De ossen snuiten, kwijlen bloedig slijm. De mannen plassen bloed en staan te stinken. In haveloze kluitjes opgehoopt. Boven ons dreunt de gruwel van de dood. Mohacs, 24 oktober 1944. Komen we bij het laatste gedicht dat Miklos Radnoti schreef. Razglednica 4. Ik stortte naast hem. Zijn lijf rolde, strak al, een gespannen snaar. Nekschot. Dus zo wordt jouw einde, fluisterde het in mij. Lig stil, geduld nu. Daaruit bloeit de dood. Der springt nog auf, klonk boven mij. Bloedmodder stolde op mijn oren. Sint Kirali Zabadja, 31 oktober 1944. De exacte datum van overlijden van Miklos Radnoti is niet bekend. Er wordt gesteld begin november 1944. Wat ik nu heb klaarstaan is een track uit een cd van Trio Contrast. From Dionysian Sound Sparks to the Silence of Passing. Uitgebracht door het Budapest Music Center op Budapest Music Center Records in 2017. Met Stefan Kovács-Tickemeyer, piano, prepared piano, harmonium en keyboards. István Gresko, tenor en sopraansaxofoons, basklarinet en fluit. En Sylvester Miklos, drums en percussie. Deutsch, Sirato, te vertalen als, dacht ik wel, klaaglied of klaagzang. Duurt 11 minuten. Ik zal het in twee keer doen met Urbanus tussendoor. Dus hoe kunnen we dat wel brengen? Trio Contrast.

Egikis Erzizene, daar hoorde u net iets van. Daarvoor Tudo Sok. Wat Tudo Sok betreft, penst, Pinat Palinkat, heeft iets met geld te maken, dacht ik. Penst. Een cd die ik ook heb vermeld, maar niet bij heb. Ik heb het doosje hier voor me, maar de cd zit in mijn cd-speler. Laszlo Dubrovay, elektronisch werk gemaakt voor de Hongaarse openbare omroep in de elektronische studio. Helaas zal ik dat niet ten gehore kunnen brengen. Ik zal nu de aankondiging doen van Thuisreis volgende week. En dan nog Tudo Sok, Egikis Erzizene en Stoomlokken.

Ah, ja, zo meteen kom ik dan. Oké, thuisreis naar Waterloo, een stad in Waals-Brabant, België. Thuisreis naar Waterloo en omgeving, met een ruime selectie uit de soundtrack van Nino Rota, voor de film Waterloo uit 1970. De film is een co-productie van de Sovjet-Unie en Italië. Geregisseerd door Sergei Bondarchuk, geboren in Oekraïne. De film werd ook trouwens gedeeltelijk opgenomen, gefilmd in Oekraïne. Daar werd een specifiek slagveld voor aangelegd, voor dat deel van de film. Gefilmd in de Sovjet-Unie. Gefilmd naar een verhaal van H.E.A.L. Craig, gebaseerd op de slag bij Waterloo. Die slag ging door op 18 juni 1815. In de film onder meer Rod Steiger als Napoleon I, Christopher Plummer als veldmaarschalk Arthur Wellesley, de hertog van Wellington, en Orson Welles als koning Lodewijk XVIII. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur lees ik enkele fragmenten voor uit de brochure Waterloo, 18 juni 1815, wandelgids van het slagveld. Gepubliceerd in 1974, die brochure. Er is muziek van en met twee muzici-componisten uit Waterloo en omgeving. Henri Pousseur, hij woonde in Waterloo lange tijd tot aan zijn dood in 2009, op 79-jarige leeftijd. En Jean-Michel van Schouwburg, een vocale kunstenaar geboren in Braine-l'Alleud, eigen Brakel, in 1955. Ik breng een selectie uit Paysage Planetaire uit 2004. Drie cd's met etno-elektro-akoestische muziek van Henri Pousseur. Breng ook enkele liederen uit Dichter Liebes Reigentraum uit 1993, een cyclus liederen door Henri Pousseur op muziek gezette gedichten van de Duitse dichter Heinrich Heine. Compositie voor sopraan, zijn dochter Marianne Pousseur, bariton, twee pianos, kamerkoor en filharmonisch orkest. Ik breng ook enkele werken van Henri Pousseur uit zijn cd's Electronic Works en Electronic Experimental and Microtonal 1953 tot 1999. Jean-Michel van Schouwburg in duo met Sabu Toyozumi uit de dubbel CD Sabu Toyozumi Kosai Yuyio uit 2012. En Jean-Michel van Schouwburg als het trio Sverdrup Balance met Yoko Miura en Lawrence Casserly. Enkele tracks uit hun CD Arcturus uit 2020. Verder een deel van de derde symfonie van Ludwig van Beethoven. Opus 55, Eroica, uit 1804. Uitvoering door het Symfonisch Orkest van Tokio, met als dirigent Shiyuki Murakata. Een opname uit 1986. Dus heel wat Japanse inbreng toch, muzikaal. In Thuisreis volgende week. Wat heb ik ook nog even kijken? Doorheen deze thuisreis vier liederen uit de compilatieserie Te Gek 2 uit 2006 van de VZW Sint-Annendaal Grauwzusters uit Diest. Liederen van Spinvis, Johannes Paulus III, Mauro Pavlovski en het Zesde Metaal. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur in deze thuisreis naar Waterloo en omgeving in Waals-Brabant, België. Zo, ja, wat heb ik... Ik heb het al gezegd eigenlijk, ja. Wat ga ik doen? Nog wat treingeluiden met Tudosok en Egikis Erzizene als afwisseling. Zo.

Thank you.

Ja, het is weer donderdag en dan nemen we een rendezvous. Hè. Welkom in de muziekdoos op Radio Centraal 106.7, oftewel DAB+, kanaal 10A, hersens en ritme, ofwel via de streaming die u vindt op www.radiocentraal.be. Het was weer het Eurovisie Songfestival vorige week en ik heb er niet in gezien, maar ik wou even terug de gouden tijd dat de Belgische inzending zijn gouden tijd ver verrood was. Pas de deux met Rendezvous, oftewel een productie van Walter Verdun. 18e plaats hebben ze gehaald in 1983. En Walter Verdun is nog steeds bezig en die is heel consequent. Er is een nieuw album uit met allemaal mixen, remixen. Maar daar gaan we straks even op terugkomen. We pakken eerst het originele nummer van vorig jaar, 1 april, uitgebracht op het album Invisible. Dat is vooral het album Ping Pong van Walter Verdun en wij luisteren daar naar Minimalize, Walter Verdun.

0: minimalize your max. Just minimalize your culture. Just minimalize your audience. Just minimalize your art. Just minimalize. Just minimalize.
1: Ja, we zullen het dus duidelijk met wat minder moeten doen. Hè? Minimalize. Walter Verdun, vorig jaar de 1 april uitgebracht. En zoals ik al de zust liet horen, deze was dus een album Pingpong waar het een nummer op stond. En nu, enkele dagen geleden, heeft hem een nieuw album uitgebracht. Minimalize, met allemaal... remixen door allemaal verschillende van dus ditzelfde nummer. We gaan dat nu niet op u loslaten. We houden dat even in beraad. Dat komt straks wel op het moment dat het hier ons allemaal een beetje te veel gaat worden. Dan kunnen we het terug wat minimaliseren. We gaan naar Muslim Girls, een album Unfinished Mosque noemt het album, en ik kan er twee nummertjes achter elkaar van draaien. Het eerste is Arab Skin en daarna op aansluitend Days and Nights in No Man's Land. Muslim Girls.

Ja, Muslim Girls van Unfinished Mosquée, pardon, was dat eerst Arab Skin en daarna Days and Nights in No Man's Land. Dan heb ik er hier eentje klaar van Orit Simoni, een splinternieuwe over de cirkel die eindeloos is en over dat er altijd half volle en half lege glazen zullen zijn. En daar zullen we het moeten mee doen. Orit Simoni. Over...

daar iets een kleine hindernis. Ja, de Ken gaat dan ondertussen iets zeggen. Ja, Ken. Het is goed, hè. Ja, zeg het maar. Ah, je stikt... Jammer, ik kan hier geen tien dingen tegelijkertijd doen. Dus... Ondanks het feit dat hier geen... Dat, het is hier nog niet over. Ik doe een nieuwe poging om Orit hier met over te laten horen...

En dan waren ze dus nogmaals Los Santos, Taj Mahal, David Hidalgo, Gary Halemaugh en Sonny Lim, Sitting Here in Limbo. Ja, wie weet er nog wat dat er hem te wachten staat. En dat allemaal onder het dekentje van de duisternis. Undercover of the night. The Rolling Stones.

keep an eye on our side.

0: Wow.
1: Yeah.
0: That's real Rolling Stones. Rhythm, guitar work, drums, the words, the whole thing is totally in the moment and threatening, menacing, and something they rarely do anymore. I doubt the new album's got that, but you can always hope. But that song sums it up for some people nowadays.
1: Okay. Dan gaan we verder met de... Oh, er is hier een probleem met... Ja. U bent dus, zoals u hoort, bent u op Radio Centraal 106.7. Want daar gebeurt af en toe iets... Hier roept af en toe iets mis, dus ja. Ik heb er hier een van Reckless Eric, samen met Amy Rigby. Dat was van de vorige termijn dat Trump verkozen weer in Amerika. En dan hebben ze een album gebracht, uitgebracht bedoel ik, Rock Trump Out, volume 3. En wij draaien daarvan Vote That Fucker Out, Reckless Eric en Amy Rigby.

Son of Dave was dat met Rotten Donnie. Over wie zou die dat dimmen? Ik heb er hier nog een nieuwe. Hij is al een paar weken ouder, denk ik. Van Triggerfinger. Geronimo. Triggerfinger. Dat was een Indianerschef die ze dan gevangen hebben. En die hebben ze dan rondgereden in zo'n soort voerwagen, als ik het goed voor hem, om hem belachelijk te maken. De manier waarop dat ze tegenwoordig de mensen van de flotilla ook hebben gepakt en dan allemaal te schande gezet hebben en nooit gemokt hebben en weet ik wat. Bah, Geronimo, Triggerfinger. Come on.

0: Ja, zeg het maar, kind.
1: Well, that's my song for Keith Richards.
0: Een piratensong.
1: Yeah, it's called The Winking Tongue.
0: Uh-huh.
1: Or it's called...
0: Cartoon Keith.
1: Or it's called Kiff the Riff, or whatever.
0: Yeah.
1: But a song for the winking tongues of this planet. The righteous winking tongues.
0: Mm-hmm. Ik kan nog even naar nog een nieuw nummer. Zie ik het hier terug. Vind. Allee. Een nieuw nummerke van Fish and Scale. En dat nummertje dat heet Letter from Paulus, Fish and Scale.

En dat was Scaradice, oftewel de Christophe Wijnands. Ook een splinternieuwe nummertje, Axial Tilt. I think I'm twaffelen. Ja, de nieuwste van Mauro Pavlovski. Wacht, hè. Ja. De nieuwste van Mauro Pavlovski. Dat is een single die je noemt Maintained Love. En er staan 4 nummers op die single, dus we draaien er 2 van. We beginnen met Maintained Love. Mauro Pavlovski.

En daar was hem dan nog eens Mauro Pawlowski met No Neutral Expression. Dan is het misschien nu wel tijd om naar het beloofde album te gaan van de Walter Verduin met al de remixen van zijn nummer Minimalize. Dus het album dat heet Minimalize Your Reworks. En we luisteren naar de versie van, want er stond er 12 op. Welke had ik hierna gekozen? De Lego Welt. Lego Welt en Walter Verduin. Minimalize Lego Welt Provoder 808 Rework.

Arbeid adelt samen met Parka Paraplu van hun album AA, uitroepteken PKPP. En dat nummer, dat was autocorrect. En zo zijn we dan bij de hallucinerende AI aan beland. Ben Solly, Algorithmic Whispers, Ben Solly.

Oké, en hier is nogmaals live in Villa 65. De X met een nummer van Lennart Nijg en Boudewijn de Groot, meneer de president.

Dat was Herman Brood samen met die ex, met meneer de president, u wel bekend, van Boudewijn de Groot. Nina Hagen, die heeft hier een nummertje. Mensen zijn compatibel. Nina Hagen.

Home to Us, nieuwe singeltje van Paul McCartney, samen met Ringo Starr van het te komen album The Boys of Dungeon Lane. Dat komt ergens volgende maand uit of zoiets. Ah nee, de 29e mei komt die plaat uit. Dan hebben we nog 4 minuten voor hier een statement te maken. Ja, ja, Arno, ik heb gezien dat je er al zei. 3 minuten nog. Oei, oei, oei, dat is niet veel niet meer. Laat ons maar gewoon dan... ja... iets zoeken dat geen 3 minuten duurt, of dat juist 3 minuten duurt. Morphine met Thursday, dat was de doos tot in de draai, hier is Morphine.

0: Goedenavond, dit is Radio Centraal en het is leuk, we zijn met twee. Dag Mart.
1: Ja, al lang geleden.
0: Wacht hè. Ik heb iets gecheckt, jij zou op de rode micro moeten zitten. En dan zou ik jou nu moeten horen.
1: Ik kan ondertussen
0: ook
1: in een foldertje duiken.
0: Niet nodig, want de GitLab heeft iets veranderd. Ze hebben dat ook al lang voor het aangekondigd met hun inlogsysteem. En ik, op het toestel waar ik de teksten binnenhaal, of het toestel waar de teksten door de Webgang-redactie geschreven worden, is nog niet aan de nieuwe werkwijze aangepast. Dus het uploaden en downloaden werkt even niet.
1: Maar je publiceert wel op de website.
0: Ja, dus ik ga beginnen met de tune en dan kunnen we ons organiseren hier.
1: Oei. En de website dat is webgang.radiocentraal.be.
0: Oei, dat is raar. De tune klinkt uit de luidsprekers van de laptop in plaats van uit... dat is niet goed. Dat is niet goed.
1: Maar dat is dus webgang.radiocentraal.be.
0: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
2: 55. Vierde. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste.
3: The divided operating system has fewer total connections.
4: In de donkere achtergrondkamertjes op de lobbygroep door te drukken.
5: The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
6: 129. 127.
4: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopolie. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
6: 123.
7: Ja, Unix of Linux?
6: 121.
8: Oh ja, dit wordt niet te technisch.
9: 120.
8: Dus 119. Het is meestal doen, maar...
9: 118.
8: 117. Nee, maar je hebt niet technisch, je hebt net technisch genoeg, maar je hebt te technisch.
10: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
9: 113. 112.
11: Ja, es geht so langsam voran.
12: Open document format.
13: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
11: Was passiert da?
14: It depends on what you consider useful.
15: Please raise your hands if you cannot hear me.
6: 101.
9: 100. 99. 98.
15: What does free software mean?
9: 97.
16: Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
17: It's always newer, it's larger, it has more packages.
9: 92.
18: Hello, I'm Delphine Levedel and the project is called 90. Women in Mozilla.
17: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
18: Ja, nu nog niet.
6: 85.
18: Yes, it's from the last DevConf in Extremadura, Spain.
19: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
9: 80. 79. 78.
17: Snap, it's a different system.
9: 77.
18: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van gestaan.
9: 75.
18: Maar ja,
9: 74.
18: Dat ligt aan mij.
9: 73.
2: Alles is gebackupt, ja.
9: 72.
0: Enable firmware.
17: No.
18: Functie sys add remove heet dat, die is toevoegen, verwijderen. En dan heb je echt een speeltuin van programma's dat je allemaal kunt downloaden.
7: Vandaag was de install party en zo, het is de D-Day, dat je moet hier zijn.
19: De console. Het zijn eigenlijk vooral toestellen die je plaatst. Dat is standaard in de boekjes en daar staat een story van bijvoorbeeld is een gewoon ID-device. Dat is een gewoon ID-console. In de BIOS ziet het eruit die gewoon staat. primary hard disk. En dan heb je dus
18: een
19: contactflash van 4 gigabyte.
18: Die
19: kun je
18: gewoon
19: partitioneren als je gewoon
18: ziet. Dat is perfect
19: met beeld dat je er een server mee gebruikt. Het voordeel is dat je gewoon een server
18: gebruikt.
19: Dat is natuurlijk wel een besparing.
18: Vooral als je kleiner bent.
19: Voor heel veel artikels is het een voordeel van je hard disk. Wij gebruiken onder andere bijvoorbeeld zo'n stukjes zoals dit hier.
6: 21.
9: 20. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12, 11,
6: 10,
9: 9,
6: 8,
9: 7,
6: 6,
9: 5,
0: get your freedom.
6: 4,
15: freedom 3, freedom 2, freedom 1, freedom 0.
0: Zo, goedenavond dus, inderdaad. We hebben veel misschien vandaag op het programma. Ik weet niet, we hebben een paar...
1: Veel?
0: Ja. Nee? Nee? Goed, we zullen het er eens over hebben. Ga ik je ondervragen wat je gedaan hebt de laatste tijd en vice versa misschien. En we beginnen met het e-nieuws van 6 na 6. Goedenavond, dus in het e-nieuws van 6 na 6 zitten we... Ja, super op tijd. En daarin hebben we de volgende onderwerpen. Vergissing.
1: Een GitHub gekraakt.

0: Vergissing. Google heeft per vergissing code gepost om de Chromium webbrowser bug te testen. Meer bepaald toont die code aan hoe misbruik gemaakt kan worden van een bug in de Chromium code. Lyra Rebane is gespecialiseerd in websiteveiligheid en had het probleem in 2022 ontdekt en gemeld aan de makers van Chromium. De Chromium Engine wordt gebruikt in verschillende browsers, dus de impact was mogelijk groot. Chrome, Edge, Brave, Opera, Vivaldi, Arc zijn gewoon een aantal browsers die gebouwd zijn op de Chromium code. Lyra Rebane zag de testcode voor de testen van de bug en zette haar bugmelding, die ze oorspronkelijk gedaan op een security meldsite, zette haar bugmelding dan publiek. Dus ze doet die melding eerst private, hè, en op het moment dat dan de bug is gefixt, dan wordt die melding publiek, maar dan kun je wel zien wie de eer had van die bug ontdekt te hebben. Maar even later bleek echter dat die bug helemaal niet was opgelost. En met als gevolg de volgende commentaren en reacties. Oh no, I just realized this is not actually properly fixed. It still works. En dan even later, even worse. Edge no longer even marks the download menu pop-up. So it's completely silent. GSRCE that keeps running even after you close the browser. All from just visiting a single website once. Issue set to private again. Hopefully it'll get fixed properly this time. Dus, probleem, ik zal even proberen samen te vatten. Nog erger, Edge, dus dat is een van die browsers die ik code gebruikt. Nu laat zelfs het downloadmenu niet meer zien, zodat het volledig in stilte gebeurt in de achtergrond. En het blijft ook nog actief nadat je de browser hebt gesloten. En dat allemaal door één keer een website te bezoeken. Ik heb de issue terug op private gezet en hopelijk geraakt het deze keer wel fatsoenlijk gerepareerd. Dat waren zo de commentaren, zo de stapjes die je dan zo zag, wat je daar zag gebeuren op die site. De voorbeeldcode was dus ook weggehaald door Google. En de bugmelding werd terug private gezet. Maar ondertussen was er natuurlijk al die kennis wel verspreid op internet. Wat er dan gebeurt als je hebt van die sites met geschiedenis, websitegeschiedenis, en dan kan je daar oude versies van sites opvragen en zo. Dus dan kan je daar zo'n dingen nog zien. En natuurlijk, web wordt de hele tijd ook afgehaald en gemirrored op allerlei manieren. Dat was op die melding was op de InfoSec Exchange. Dat is zo'n site waar veiligheidsproblemen worden. Mensen die voor belangrijke systemen verantwoordelijk zijn, die gebruiken dat als informatiebron om te weten welke systemen ze moeten patchen. Hè. Patchen is correcties op de software doorvoeren.
1: GitHub gekraakt. Er is iemand binnengeraakt op de internetrepositories van GitHub. Daarvoor werd gebruik gemaakt van malware, die door een niet vermoedende werknemer van GitHub werd gebruikt.
0: Dat noemen ze een supply chain attack, hè? Zo'n dingen. Hè? Als je voor GitHub, misschien wat context nodig ook voor de luisteraars.
1: GitHub. Ja, ik weet niet. Ja. GitHub, ja, wij zaten dus straks nog in een sessie om GitHub te upgraden. Wat altijd toch wel, het is een beest. GitLab eigenlijk. Ja, wij hebben GitLab eigenlijk. De fork van het. Ja. Code repository.
0: Ik weet niet of het een fork is of een apart project.
1: Hij is echt.
0: Je hebt eigenlijk. Je hebt, GitLab en GitHub zijn woorden die samengesteld zijn uit Git en dan iets nog daarnaast.
1: Mm-hmm.
0: En Git is één ding, maar dat staat los. Dat is een open source door Linus Torvalds geschreven broncodebeheersysteem om online over het internet heen met mensen samen te werken aan broncode. En dan zijn er verschillende bedrijven die daar een soort website rond gebouwd hebben met allerlei diensten, zodat je via de website een login kan aanmaken enzovoort. En dan in de achtergrond draait ook die Git, dat systeem van Linus Torvalds, dat levert de diensten om dat met de broncode allemaal te kunnen doen. Dus dat is hetzelfde in al die systemen. Maar die website die er rondgebouwd worden, die diensten die er rondgebouwd worden, die zijn verschillend natuurlijk. Hè. En er zijn er nog, hè. Ik hoor tegenwoordig de naam noemen.
1: GitEA, je hebt ook... GitEA, je hebt veel lichtere, want GitLab is toch wel een heel zwaar programma om te draaien op of service te draaien op uw eigen infrastructuur moet constant geüpdate worden. Ja, vanuit
0: GitLab zelf draaien? Echt,
1: wij hebben dat draaien bij Sister Server.
0: Heel dat web echt zo...
1: Ja, wij hebben dat draaien, maar dat is echt complex. En dan moet je vrij... eigenlijk zouden dat bijna maandelijks of twee maandelijks moeten... updaten.
0: Ah.
1: Vanwege allerlei kleine vulnerabiliteiten en...
0: Want het lijkt me wel interessant om een eigen Git-server te hebben, maar ik heb die grafische interface heb ik niet nodig. Hè. Ik moet gewoon Git kunnen gebruiken.
1: GitEA weet ik dat ook. Dat is veel lichter. Daar heb ik mensen al mee horen werken. Maar het is wel zwaar.
0: Ik kan het me voorstellen, maar daar zit eigenlijk... Dus GitLab, dat is ook een bedrijf natuurlijk, dus die hebben wel... Ik vind dat GitLab wel vriendelijker is dan GitHub, omdat GitLab is vriendelijker naar open source projecten. En GitHub was vroeger, was er eerst. Maar die zijn opgekocht door Microsoft. En toen zijn heel veel mensen met hun broncode weggegaan. En Microsoft heeft dat opgekocht, omdat zoveel eigen programmeurs van Microsoft waren Git aan het gebruiken. En niet via GitHub, omdat dat een vriendelijke, gebruiksvriendelijke interface is om daarmee te beginnen als je nog niet zo in Git thuis bent. Omdat je ook via de website die code kan zien. Je kan daardoor gaan bladeren van wat is er geüpload enzovoort. Want met de gewoon command line zie je dat allemaal niet. Hè. Dat is zo meer... Maar ik ben meer een command line gebruiker. Maar Microsoft stelde vast van al onze programma's zijn dan aan het gebruiken, maar dat is gevaarlijk natuurlijk, want als daar broncode zit die voor commerciële producten dient, je kan wel kiezen om broncode niet zichtbaar te zetten, een broncodeproject, niet zichtbaar te zetten, of wel zichtbaar. En dat zijn de commerciële abonnementen dan, waar bedrijven hun broncode daarop bewerken en bijhouden en doen evolueren, maar dan natuurlijk in de niet zichtbare vorm natuurlijk. Hè.
1: Maar niet zichtbaar voor wie?
0: Niet zichtbaar voor wie?
1: Voor het publiek, hè?
0: Niet publiek zichtbaar. Terwijl met open source projecten ga je kan dat kiezen bij het maken van het project, ga je dat als wel zichtbaar zetten, als publiek zetten. Hè.
1: Mm-hmm.
0: En je kunt ook aan een open source project werken, waar je dat niet zichtbaar zet en daaraan werkt tot een bepaald niveau heeft. En het dan pas publiek zetten. En zo zijn heel veel mogelijkheden. Maar als je de betalende versie gebruikt, dan kan je veel meer fine-tunen van bijvoorbeeld mensen, logins, hè, mensen toegang geven tot het project en een onderverdeling maken van die is de coördinator van het project en die kan alleen de master tree eigenlijk... updaten en...
1: Dat is gewoon basis user management. Dat kan in GitHub, dat kan in GitLab. Die GitEA. En dan is er ook nog Forjo. En meestal wordt er vergeleken hier... Maar dat zijn dan waarschijnlijk de vrije software modellen. Maar dus GitLab wordt als architectuur monolithisch bekeken. En GitEA en die Forjo zijn microservices. En die kunnen allemaal zelf gehost worden, die hebben allemaal user management. Maar die GitEA en die Forjo zijn op gebruiken veel minder resources. En die Forjo is zelfs community driven.
0: Oh ja.
1: Die GitEA is modeler, ik weet niet wat ze daar dan juist mee bedoelen. Ik denk voor ons is dat overkill, die GitLab. Dat is zeker. En Forjo wordt hier nu aangeraden voor open source communities en organisaties. Omdat dat belangrijk is dat je transparantie hebt. Hè, dat je community ook mee kan governen of beheren en dat je samen kunt ontwikkelen. Hè.
0: Ja, ik weet het terug, de welke dat ik de laatste tijd hier en daar hoor. Codeberg.
1: Ah, maar Codeberg, dat is, ja, dat is eigenlijk ook een soort van code repository. Ja. Mm. Maar dat is Duits. Niet?
0: Ja, dat is non-profit. Dat is Duits non-profit.
1: Ja, ik dacht
0: ook,
1: dat Duits
0: vrij
1: was.
0: Community gedreven ook. En dat diensten levert voor free en open source projecten, zoals Git hosting. Hè. Want die Git, dus dat is hetgeen wat je host.
1: Ik wist niet dat ook Git hosting was. Ja,
0: en er staat bij using Forgio.
1: Ah dus ja, CD4Jo is
0: de
1: community
0: driven. Ja, ja, ja. Dus dat klopt wel.
1: Ja,
0: hè,
1: want Codeberg is dan ook maar gewoon een naam. Hè? En dan is die 4Jo de service. Hè?
0: Dus
1: maar
0: dat
1: wordt veel gebruikt.
0: Die 4Jo is dan een software eigenlijk. Die,
1: ja, want die, ik denk niet dat je die Codeberg dat je daar kunt op installeren. Hè?
0: Oh, nee, dus
1: en dat is het voordeel, denk ik wel, met GitHub, of waar dat veel mensen op belanden, is natuurlijk doordat dat gecentraliseerd is, heeft dan een gecentraliseerd zoekmodel. Dus als jij over een bepaald issue iets zoekt, is het hardware, is software, iets van code, en je typt in GitHub dat in de search in, ja, dan ga jij van alles vinden. Hè. Mm-hmm. Maar GitLab heeft niet een gecentraliseerde zoekmachine, want dat zijn gedecentraliseerde, zelfgehoste instanties. Hè.
0: Wacht, we spreken nu GitLab.
1: De GitLab is gedecentraliseerd en heeft veel...
0: GitLab? Dat weet ik, maar dat is toch ook er is toch ook een bedrijf achter.
1: Maar ja, maar wij kunnen dat toch ook installeren.
0: Ah, ja, dat is het verschil. Ja,
1: dat is het
0: probleem. GitLab is tegelijkertijd een software, maar er is een bedrijf die die software ook host en die daar ook een dienst rond hebben en dat aan bedrijven als diensten...
1: En dat is GitHub is dan gelijkaardig. Misschien is dat monolithisch. Misschien bedoelen ze dat met monolithisch.
0: Nee, maar nu snap ik wat je bedoelt. Je kan de Git Lab software downloaden, want die is ook open source, dus ze kunnen inderdaad kiezen van...
1: Ja, en wij runnen die. Dus jij kunt niet, als jij nu in GitLab gaat zoeken naar iets dat wij zo gezegd hebben geschreven,
0: natuurlijk.
1: Dat niet gefedereerd is en die content komt niet vanuit die zelfhosting en die decentralisatie samen, dan vind je dat ook niet zo rap. Hè? Dus daardoor wordt iets een bepaalde autoriteit, want iedereen gaat het daarop zetten. En bij Codeberg, het is waar, veel mensen... Gebruiken dat?
0: Ik denk dat je wel zo daar dus duidelijk een soort hiërarchie ziet. GitHub is opgekocht door Microsoft, wat al een bewezen monopoliebedrijf is. Dus veel mensen denken er wel, en veel bedrijven ook, hè, want het gaat over enerzijds onafhankelijke softwareontwikkelaars zoals wij, maar ook bedrijven, die zullen toch misschien wel twee keer nadenken. Dus die zullen misschien niet bij hun concurrent gaan hosten en dan naar iets gaan als GitLab dat wat meer open source is, want die hun software ook als open source ter beschikking stellen. En waardoor jij en ik, maar meestal zullen het organisaties zijn, dat zelf kunnen installeren en voor zichzelf draaien. Hè. En dan inderdaad... dan zoals jij zegt, gefedereerd.
1: En upgraden, heel
0: nog,
1: de tijd.
0: Dat is natuurlijk de reden waarom... dat als een dienst natuurlijk dikwijls wordt aangeboden en veel dat als een dienst nemen, omdat het wel veel werk is. Alles wat op het internet, wat op het web, wat op internet aangesloten is tegenwoordig, dat is oneindig eigenlijk. Hè. Het up-to-date houden... Omdat nu ook door het gebruik van AI... AI veel meer bugs worden ontdekt en onmiddellijk worden gebruikt om in te breken op systemen. Hè.
1: Ja, het gaat snel. Ja. Je moet constant...
0: Maar dus wat hier gebeurd was bij GitHub, hè, dus die van Microsoft, was dus iets vervelend. Want die hebben GitHub als een naar extern, als programma, als site dat gebruikt wordt door gratis of betalend. Maar die hadden intern ook een eigen GitHub intern. En die eigen GitHub intern gebruiken die voor hun eigen software en voor de interne software. Want natuurlijk gebruik je voor interne software gebruik je ook Git, hè, want dat is een enorm handige manier van softwareversies bijhouden. En op die interne Git, het probleem was dat op een of andere manier... die gebruiken ook allerlei tools intern, maar dat kunnen ook externe tools zijn die ze intern gebruiken. En via die weg was er een malware in een tool binnen gesmokkeld geraakt op hun eigen interne GitHub. Dus dat is natuurlijk... En als je dan denkt van... die beheren dan die GitHub-website waar al die software van al die andere mensen op wordt. Dus dan is het natuurlijk een mooie... insteek voor voor iemand met slechte bedoelingen. Als ze binnengeraken in de beheerders van dat systeem, hun software, dan kunnen ze natuurlijk beginnen achterpoortjes inbouwen. En bijvoorbeeld zelfs de software van die andere projecten beginnen aan te tasten. Hè. En dan wordt het natuurlijk wel... Want begin maar te zoeken. Hè. Ik heb vandaag een softwareprojectje afgeprint. Dat waren 760 bladzijden. Hè. Dus je zelfs... Ja, ik heb dan wat samengedrukt, ik heb twee kolommen afgedrukt en zo. Dan heb ik het kunnen reduceren tot 380.
1: En waarom? Omdat je dat s'avonds ziet?
0: Een hardcopy. Tijdens... In sommige omstandigheden zijn er hardcopy vereisten. En waarom te zeggen, begin daar maar in te zoeken. Begin maar eens te controleren of daar niet een of andere bit of byte veranderd is. In software.
1: Heel moeilijk. Zeg, gaan we proberen om naar die Dernier Souffle te gaan horen van Sonia Saroya en Edouard Souffrin. Maar dat waren twee mensen die ook in de tentoonstelling zaten. Oei, dat is iets anders. Dat speelt als Jennifer Walsh dan misschien. Wacht. Ben ik hier nu twee dingen tegelijkertijd aan het spelen. Dat was niet de Dernier Souffle. Zogezegd hier op 21-32 begint Jennifer Walsh, was ook iemand die in Oscillations meedeed aan het festival, een experimenteel geluidsfestival in Brussel, georganiseerd door QO2, dat is een kleine kunstenaarsgerunde organisatie. En ja, die Jennifer Walsh, daar was iedereen grote fan van. Dat duurt 5:20, maar het zit dus in een episode playlist. Dus het gaat van 21:30 tot 21:35 spelen. En het is ook iemand die veel met reflecteert rond muziek en AI, maar eigenlijk zelf ook vocalisten is. Dus toch nu eens proberen te luisteren dan? Of,
0: Ja, het staat open, het staat open.
1: Ja. Maar ik hoor wel niks, dus dat is heel raar.
0: Er juist toch wel?
1: Ja, maar ik weet niet... Als ik niks hoor, dan weet ik ook niet of dat het aan het spelen is.
0: Nee, het is niet aan het spelen.
1: Jawel, ik zie dat het aan het spelen is. Maar is het heel zacht?
0: Nee, ik hoor helemaal niks hier.
1: Ik kan niet meer doen dan dat. Het is de schuif.
0: Juist het geluid dat je er juist hoorde, herkende je wel.
1: Nee, ik hoorde dat er iets door de kopstelfoon kwam.
0: Dan kunnen we beter nog eens op een andere schaaf proberen.
1: Maar het zou nu al 1:20 bezig zijn. Ja. En dat is een Ierse vocaliste.
0: Nee, komt er niet.
1: En Oké, maar dan zitten we misschien... Oei, nu hoor ik toch niets.
0: Ja, maar dat is nog de tune van het nieuws die nog staat uit te draaien.
1: Maar zet ik dan die Dernier Souffle open? Dat gaat ook iets heel raar zijn van muziek.
0: Nu hoor ik wel iets.
1: Ja, maar dat is dus die Dernier Souffle.
0: Ja, dat andere speel je dus niet.
1: Nou, dat leek er straks wel mee.
0: Uw radio is niet kapot. Het is...
1: De laatste adem van componenten eigenlijk, van transistoren, resistoren en twee Franse geluidskunstenaars die daar eigenlijk soundscapes mee maken. Maar we zullen even luisteren misschien. Ja.

0: Ja, dat is ondertussen dan al 2 minuten 27. Ik heb het niet lang volgehouden.
1: Uw radio is niet kapot.
0: Nee, maar toch, je hebt het niet zo lang...
1: Ik vind dat er toch wel een beetje context bij nodig is als je zoiets geeft. Want als je leest... L'Archipel speelt met de musicaliteit van de ademhalingen van diodes en transistoren. Dan, als je dat leest en je luistert dan, dan hoor je wel.
0: Maar laten we dan nog eens...

0: En voor de goede luisteraar zal je ook merken dat hier de akoestische eigenschappen van verouderde elektronische componenten worden onderzocht.
1: Vanuit oude transistoren en diodes. En die gevonden zijn in sommige radio's die kapot waren. Of andere komen uit militaire stocks. Of vroeger fabrieken waar dat er speakers gemaakt werden. Allemaal bij elkaar gezocht, ook op zo vlooienmarkten. In Frankrijk, België, Denemarken en Armenië.
0: Ik vraag me ook altijd af, als je zoiets aan het maken bent en je hebt een weerstand of een condensator of zo nodig, zou ik die uit een oud toestel halen wat ik hier heb staan? Ja. Of zou ik een nieuwe component pakken? Dat is altijd zo van, want je kan die eigenschappen wel aflezen bij weerstandjes en zo.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, zo'n componenten hebben ook wel wat slijtage en veranderen ook wel van eigenschap in de loop der tijd. Dus,
1: ja, maar als ze nog werken, werken ze nog. En sommige mensen zijn er dus in getraind om er naar te luisteren, om te weten of dat ze nog werken.
0: Dus hier zoals op, een goede technieker vroeger in de garage die naar het geluid van de motor luisterde, om te zeggen, dat is er.
1: Maar dat wordt nog altijd gedaan, denk ik. Ja, en afhankelijk van wat voor auto.
0: Ik denk dat ze nu gewoon een computer aanhangen.
1: Ja, ook wel. Maar dus op kant A stonden vooral de genealogie van die componenten, gesorteerd per jaar en per site. En op kant B, die zijn vooral gemaakt met semiconductor mineralen. Dus met silicium en germanium. En die hadden een soort van installatie in IMAL. IMAL is zo'n nieuwe mediakunstencentrum in Brussel. Dan ertussen toch al meer dan 20 jaar bestaan. Als het niet langer is, want ik weet niet, onlangs hebben ze zo'n een bepaald getal gevierd. Daar hebben dan ook nog verschillende mensen op performances gedaan. Wel aangenaam om te leren kennen. En die zeiden dus dat ze al die geluiden, maar ik zou niet goed weten onder welke naam, want ik probeer het nu terug te zoeken, op Freesound hebben opgeladen. En Freesound, dat zegt u misschien wel iets?
0: Ik heb die naam al gehoord, maar ik ben niet zelf.
1: Ja, dat is zo'n een grote verzameling van vrije geluiden.
0: Niet van muziek, maar van geluiden, echt. Ja.
1: Van geluiden waar je dan muziek mee zou kunnen maken.
0: Of
1: daar zit
0: een luisterspel mee kan maken en kan je daar gaan
1: Ja, maar er staat ook wel muziek, denk ik, toch ook wel een deel op. Want ik zie de categorie muziek toch ook wel staan. Maar soms zijn dat field recordings, soms zijn dat digitale instrumenten. En daar wordt altijd heel duidelijk ook bij gezegd wat het de licentie eigenlijk is. Hè. Dus, en meestal is dat Approved for Free Cultural Works, Attribution, Creative Commons, Attribution Non-Commercial en Sampling. En toch het hoofdmoot is Approved for Free Cultural Works. Dus dat is echt in het publiek domein, als je ook voor een cultureel aspect iets aan het maken bent. En daar wordt echt veel op gedeeld. Maar ik zou niet weten hoe dat ik het nu moet opzoeken. Dit transistor sound. Maar er staan ook nog meerdere geluiden op die gelijkaardig zijn. Maar zeker wel eens de moeite om te checken of bijvoorbeeld als er een apparaat u verlaten heeft of zo, misschien zo'n soort van ruisachtige soundscape luisteren. Ja, Sonja Asaroya en Edward Soufrin. Ah, ik heb het gevonden. Freesound.org en daar noemen ze Dernier plus Souffle. Dernier plus Souffle en ze hebben 34 geluiden opgenomen. En 2 packs in totaal 1 uur en 51 minuten. En ondertussen hebben ze het ook al 864 downloads gehad. in de forumposts nog niks. Zou we daar een iets op schrijven dat we dat live hebben gespeeld op de radio? Of voor, misschien zullen we er nog eentje open doen.
0: Ja.
1: We pakken er misschien een van... ze hebben heel veel op 22 minuten 22, maar dat gaat te lang zijn. Voor de luisteraar en voor u ook, precies. We kunnen naar de OA73 diode 3 microfarad capacitor luisteren.

0: gerepeteerd?
1: Nee, plus souffle. Als je nog meer van die sonorische, sonorische dingen wilt ontmoeten. Maar dus we zullen misschien nog eerst verder gaan met het programma. Souffle, Dernier Souffle, moet ik het doorsturen dat het ook op de website kan gezet worden?
2: Na het eten.
1: Ja, en van die Jennifer Walsh had ik graag iets gehoord. Die zit daar ook in de line-up van het Oscillation Festival. Maar dat is precies moeilijk om daar een fragmentje gewoon vrij van op het internet te vinden. Blijkt precies toch meer op de proprietaire kanalen te bevinden.
2: Kan ik misschien eens nadenken of ik nog een afronde had van een onderwerp van vorige keer? Want we hebben ondertussen, spijtig dat je er niet bij was, want dat is natuurlijk wel altijd interessant om met twee te doen, wat geëxperimenteerd met DeepSeek. Ken je dat? Dat is een AI, een open source AI die je zelf kan installeren. En ik zou hem graag een keertje zelf installeren, dat heb ik nog niet gedaan. Maar we hebben die wel een programmeeropdrachtje gegeven. En dat was was toch wel een interessant trajectje. De eerste keer, ik zal het even kort samenvatten. De eerste keer was het een beetje raar. Dan gaf dat code. En als je die code dan in je programmeeromgeving plakte en op run duwde, dan gaf je onmiddellijk een foutmelding. Even kijken, wat is die fout? Ah ja, oké, je zag dan wel dat is fout en je verbetert dat. Enzovoort. Na een paar, drie, vier keer had je zoiets van, oei, hier kan ik wel lang bezig zijn om daar iets werkends van te maken. Maar die DeepSeek had ook een expert version en met die expert version en een redelijk eenvoudige vraag te stellen, kregen we dus wel een klein, eenvoudig programma dat wel werkte. En dat gewoon gekopieerd en geplakt in de programmeeromgeving en op run onmiddellijk ten einde liep zonder foutmeldingen. En bovendien ook nog een output gaf die niet perfect was, maar wel al bruikbaar. En van waar het maar twee, drie kleine edits was, om daar een bruikbare code van te maken. Dus dat was wel interessant, maar dat is dan geen groot project, dat was een kleine opdracht. En dan kan het natuurlijk zijn dat hij geluk had, want dat er ergens in broncode iets beschikbaar was dat exact dat deed wat ik gevraagd had natuurlijk. Dus
1: en dat al bestond, bedoel
2: je? Ja, want dat weet je natuurlijk niet, want dat is zo raar met zo'n AI. Je weet dat die kennis, zogezegd de kennis, die komt altijd ergens vandaan. Dus het komt altijd ergens vandaan waar het al bestaat. Of is het gecombineerd? Is het gecombineerde kennis en echt iets zelf opgebouwd? En dat doet mij dan wel afvragen hoe het met auteursrechten zit. Want ik kwam in zijn antwoord, of in haar, is, ik weet niet of DeepSeek een
1: gender heeft.
2: Ik kwam daar wel verdachte dingen tegen die ik zelfs leek te herkennen. En ik begon op den duur zo'n beetje achter mijn schouder te kijken. Zo van, oei, ben ik hier nu gewoon eigenlijk mijn eigen stukjes eigen broncode aan het lezen? Want ik had zoiets al eens gemaakt ooit en dat stond op GitLab of zo. Dus dat was publiek. En dus dan begon ik wel zo te krijgen van, ja, maar wacht eens, hoe zit dat dan met auteursrechten en zo? Want die hoest een stukje code op aan iemand die vraag stelt. En als die iemand, nu niet ik was die dat voor een radioprogramma deed, maar iemand die dat voor bijvoorbeeld commerciële software doet, terwijl ik daar een GPL-licentie bij gezet heb, maar die licentie wordt niet vermeld door die AI-bot. Trouwens, is die code, is die licentie nog van toepassing op die code? Ja. Omdat die dat niet letterlijk, die code, neemt, maar misschien,
1: maar die zit er niks van licentie bij dan?
2: Op dat moment ben ik dat niet tegengekomen, nee. Ik heb dat niet. Ik had zo die code, ik kon
1: maar
2: die uitvoeren.
1: Maar je ziet het, dus, ik ben er een maand niet in hoe rap dat we vervangen zijn door een of andere AI, als een soort van compagnon om de uren te vullen, ja. Spijtig, maar ik ben in ieder geval blij dat ik er niet bij was. Want of dat het nu open source of is, of dat het nu lokaal van in Europa is, allee, voor ons blijft er toch een groot problematisch aspect rond sociale onrechtvaardigheid.
2: Is het belangrijk om daarnaar te kijken, hè? Om dat te plaatsen en inschatten van welke richting gaat dat uit of wat voor dingen moeten we opletten en aan wat voor soort dingen moeten we, waarvoor moeten we aan de bel trekken? Op welk gebied is er bijvoorbeeld wetgevend werk nodig om mensen te beschermen of weet ik. En zo'n vragen zoals, hoe zit dat met die auteursrechten eigenlijk? Ik hoor die vraag heel weinig stellen als er over AI gesproken wordt. Alleen als het over commerciële dingen gaat.
1: Auteursrechten, denk ik dat dan... voor mij ligt echt het discours op de sociale onrechtvaardigheid, de ecologische ramp en druk, die zit op de omgeving. Ja,
2: de theorieverbruik is zo wanstaltig groot dat... maar dan spreken we over de algemene AI en dan ook... Want
1: ja, maar zelf als jij dat moet runnen, ik zou heel benieuwd zijn, maar ik denk dat dat echt wel wat resources gebruikt. En de grote bedrijven worden alleen maar groter, hè? Want uiteindelijk zeiden dan hardware... We spreken over hardwareafhankelijkheid, hè? Die je eigenlijk daarmee...
2: Terug instelt, hè? En daarom dat die grote bedrijven daar allemaal zo op springen, omdat... Ik denk, die zoeken altijd naar hoe kunnen we de klanten, en het gaat dan over bedrijven veel meer dan over gewone individuen, denk ik, afhankelijk maken van ons en hen laten een model in een model te zitten waar ze moeten blijven betalen aan ons in een abonnementsvorm.
1: Ja,
2: dus dat begint stilaan zo'n verschuiving op te leveren, waar ik me inderdaad ook zorgen over kan maken, want ik zie van, dat kan die dus, maar ik programmeer wel graag. Er zijn allerlei programmeertalen, je kan erover discussiëren, is dat een goede programmeertaal, wel of niet, of genuanceerder van voor dat tool wel en voor dat tool is beter die. En we hebben in de open source wereld een fantastisch aanbod van programmeertalen, programmeeromgevingen, van op een Arduino, Raspberry Pi, je hebt echt zoveel vrije dingen waar je mee kan aan de slag gaan. Maar als programmeren dan in handen komt van alleen de AI, bijvoorbeeld, je gebruikt een programmeertaal waar AI, want AI is voor bepaalde programmeertalen goed, waar het in getraind is, maar voor anderen dan niet. Voor een nieuwe programmeertaal niet, of voor een programmeertaal die niet
1: maar dat is een klein beetje... dat gaat altijd
2: dan
1: kijken...
2: Krijg je verdringing, hè?
1: Maar dat gaat altijd gedreven door innovatie, vernieuwing. En dat zijn misschien eigenlijk allemaal dingen die we niet nodig hebben. En nu onlangs hoorde ik rond die Paula Verhaert. Heb jij daar al van gehoord? Die heeft zo'n boek geschreven, Technologie is politiek. En dat is het gewoon. Je moet altijd politieke vragen blijven stellen rond nieuwe fenomenen die binnen de technologie opduiken. En het gaat er niet over of dat die beter of niet je code kan schrijven of sneller of je moet naar de politieke zaak daarin kijken. En dan zie je dat dat gewoon onrechtvaardig is, dat er geen inspraak is. En daar schrijft die Paula Verhaert over en gebruikt dan ook die digitale rechtvaardigheid en te zeggen, technologie is niet neutraal. En natuurlijk is het goed om met bepaalde dingen een klein beetje te experimenteren, maar bij sommige dingen weet je eigenlijk al dat als je er van weg kunt blijven, des te beter het is om er weg van te blijven, maar je weet bij heel veel dingen niet dat AI op deze moment ook wordt ingezet, eigenlijk.
2: Als je 3 letters in Google tikt, dan ben je AI aan het
1: gebruiken.
2: Dus iedereen gebruikt AI, hè?
1: Dus dat dacht ik ook.
2: Maar
1: dat is valkuilen.
2: En dat is dikwijls ook, je hebt het regelmatig al vermeld in ons programma, dat is bij dat opkomen van die AI, dat die grote bedrijven, die big tech, dat die... dat eigenlijk binnensluizen in hun bestaande programma's en in hun bestaande omgevingen en de gebruiker niet de keuze laten om dat wel of niet te gebruiken. Het sluit binnen als hulpje in kantoorprogramma's, het sluit binnen in de zoekprompt van de zoekmachine en het sluipt overal binnen. En het sluit binnen in software die gebruikt wordt door bedrijven, dus ook daar sluipt het binnen. Mm-hmm. Het is niet per se dat bedrijven gevraagd zijn, geef mij eens een AI-versie van het boekhoudprogramma dat ik al 20 jaar gebruik. De volgende versie zit AI in. En dan nog een paar versies verder moeten ze meer betalen. Meestal is het zoiets. Want al die investeringen, er is een waanzinnige bubbel nu bezig met gigantische investeringen in AI. En zoals jij zegt, het gaat ook over hardware, want dat is waar de grote investeringen gebeuren. Maar op een dag natuurlijk, het zijn concurrentiële bedrijven tegen elkaar op. Dus tegen elkaar op, dan weet je, op een dag komt het er niet uit, hè. Op een dag is er te veel geïnvesteerd ten opzichte van wat er uit kan komen van winst. En dan gaat daar ook weer een...
1: Biljarden verliezen. Ik denk toch ondertussen dat het belangrijk is om te beseffen dat ook mensen... iedereen gebruikt technologie. En je moet dan nog niet een programmeur zijn om je stem te kunnen laten.

0: maken. Hè? Door je keuze van smartphone, smartphone-systeem. Ik ben,
1: ja, en dat is ook een deel educatie ook wel. Hè? En ik denk, allee, die Paula vraagt, ik ben nu toch wel benieuwd. Ik ga dat boekje eens kopen en ook lezen. Het zou tof zijn om ze hier eens te kunnen uitnodigen eigenlijk.
0: We kunnen ook wel uit dat boekje dan iets brengen hier in het programma, als je er goede stukjes uit hebt.
1: Ja, ik denk zeker wel, want die maakt ook wel echt overzichten rond, of analyses rond de AI-boom. Hè. En ik zag ook vandaag, was er eigenlijk een soort van oproep, waarbij dat je projecten kunt indienen, ook rond die digitale rechtvaardigheid, of als je daar dan al rond werkt, om ondersteund te worden. Maar daarvoor heb ik dus mijn telefoon nodig. Want ik had dat in een berichtje op Mastodon gelezen. En misschien is het ook wel voor enkele van de luisteraars interessant om ook middelen te vinden. Ja, soms voor die projecten die dan meer rond die digitale rechtvaardigheid gaan, hè. Ja, ik scroll up en down voor de juiste informatie te vinden.
0: Dan zal ik misschien een project waar we vroeger op een bepaald moment over spraken, die ging proberen een eigen smartphone terug op de markt te brengen. Uh-huh. Als ze genoeg mensen hadden die intekenden op dat project. Ze moesten er geloof ik 2000 hebben of zoiets om het project te starten. Daar hebben we zo die teller van gevolgd, die ongelooflijk bijna minuut per minuut naar boven ging. En daaraan zie je dat als mensen keuze krijgen voor iets niet mainstream, dat ze het soms toch ook wel doen. Ondertussen hebben ze daar duizenden en duizenden, ik denk dat ze aan 10.000 zijn of zo ondertussen. Dus ze hebben veel meer bestellingen dan dat ze eigenlijk voorzien hadden. En ze werken nu met reeksen van 2000 toestellen. En elke keer starten ze een nieuwe reeks van 2000 toestellen die ze dan op de markt brengen. Die worden dan besteld. En als die 2000 besteld zijn, dan worden die in productie genomen. En dan beginnen ze aan de volgende reeks van 2000. Omdat ze niet op kunnen tegen de grote makers van smartphones. De grote merken die heel de productiecapaciteit monopoliseren. Dus zij moeten met stukjes en beetjes werken, maar met schijfjes zo. En dat lukt hun toch. En ze hebben reeks na reeks na reeks van 2000 toestellen. Waar ze elke keer dan toch weer blijkbaar een nieuwe reeks kunnen starten, een productie kunnen starten. En daar zie je ook wel dat de prijzen serieus aan het stijgen zijn. De prijzen van hardware, van geheugen.
1: Omdat dat je relatie is met de mineralen.
0: En de AI-boom. Hè,
1: ja, de mineralen die je nodig hebt om al die dingen te kunnen maken. En de exploitatie die daar ook bij hoort. En zolang dat er geopolitiek van alles verschuift, ja, ligt natuurlijk die stromen van die mineralen en andere ook strop. En ondertussen heb ik het gevonden en het zegt eigenlijk wel mooi, want dat voorbeeld van die telefoons dan. Want hier, die fund, dat noemt Weaving Liberation. Dus dat eigenlijk aan elkaar geweven moet worden, al die kleine initiatieven. Die dan rond die digitale rechtvaardigheid gaan. En het is wel heel mooi opgesteld. Dus de website is weavingliberation.org. Misschien ook wel goed om op onze website te zetten. En wordt beslist door een peer circle. En 10 mensen gaan beslissen over verschillende projecten. En je kunt tussen de 10.000 en 50.000 euro krijgen. En het is echt wel ook over voor geregistreerde en ongeregistreerde groepen, collectiviteiten, NGO's, maar ook wel
0: Europa,
1: informele.
0: Hè? Europa,
1: ja, maar ook informele groepen, echt naar grassroots movement. Als je zou het zeggen dat we met Webgang een beetje meer zouden zijn, dan zouden we bijvoorbeeld geld kunnen aanvragen voor Webgang om verder programma of literatuur aan te kopen. Dat is ook al een voorbeeld van een soort van digitale rechtvaardigheid om aan bewustwording en informatie te doen. Maar Weaving Liberation.
0: Ik zal het ook op de site zetten straks.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, die vraag, dat die vraag toch ook van onderuit komt, zie je ook bijvoorbeeld bij die smartphonebouwers, Yola, waar die eigenlijk de reden dat hij een smartphone

0: bouwen, is omdat ze eigenlijk een Linux-versie voor smartphones maken. En die Linux-versie voor smartphones willen ze geïnstalleerd krijgen op smartphones. Maar je moet dat zelf doen, want die grote merken die hebben allemaal al hun afspraken en die zitten in hun monopolies. En dus ze hebben het heel moeilijk om de mensen die software te laten gebruiken. En dat is de reden waarom ze eigenlijk wel moeten zelf een toestel gaan bouwen om de mensen de kans te geven om dan die software te gaan gebruiken.
1: En daarna aan te bieden. Ook.
0: Ja, en je ziet, want zij bieden die software aan als operating system, maar dan moet je een ander toestel kopen. Dan moet je het systeem daarvan verwijderen en zelf die software gaan installeren op je smartphone. En ik weet niet hoeveel mensen het systeem op hun computer installeren, maar waarschijnlijk een pak minder die het systeem op hun smartphone zelf installeren. Dan moet je gaan jailbreken en zo. Dus dat is niet zo, gebruiksvriendelijk natuurlijk. Dus vanuit die achtergrond. Maar dus de mensen die daarin geïnteresseerd zijn en op het forum daarvan en zo, dan zie je toch wel die vraag opkomen van ja, maar kun je niet samenwerken met Fairphone bijvoorbeeld? Hè? Omdat die een ander aspect...
1: Mensen die aan het weven zijn.
0: Ja, en ja, voilà. Dus ik zie inderdaad dat die vraag van onderuit komt, vanuit de mensen komt om combineren en...
1: Ja, als er dan al een beetje weerstand is. Ook, misschien is het wel goed om op de radio ook aan te kondigen, wij doen nog een cyberhall op 7 juni en dat is rond Reticulum.
0: Wie is wij?
1: Dat is samen met Samenschool, Joke en in Toi Toi Droom. En ja, de mensen die dat mee, want dat is self-run, dus de mensen die dat mee organiseren. En op maandagen doen wij altijd open haklab. Dat is dus in Toi Toi Droom in de Zendelingenstraat. En op die zevenste is dat dus Reticulum. Ik had er nu zo bij, maar ik weet niet, misschien is dat voor een volgende keer. En in die week daarvoor hebben we dan ook de twee personen die dat gaan geven, Chris en Knoflook, die komen dan donderdag op 5 juni mee naar de studio.
0: Naar het programma, okay.
1: Om een beetje te zien wat ze als werk doen. Dan ook nog eens de Reticulum aankondigen. En dat is natuurlijk zelfregulerend Flinta. Die letters zijn voor... gender dissident, trans, binary, cyberfeminist, biohack, trans, borg, dyke, interbi, female. al die rare letters.
0: Ik hoorde onlangs iemand zeggen van, er mogen gerust nog wat lettertjes bij komen.
1: Ja, en ik denk als je T_ cyberhall op via oooo.be kun je er op geraken en meer informatie. Want de bedoeling is wel dat mensen zich registreren. Maar dus ja, Reticulum, toch is de moeite om naar te kijken en dan die week dieper erop in te gaan.
0: Oké. Had je nog iets van geluiden klaarstaan? Of, zullen we
1: ik had die Jennifer Walsh geprobeerd, maar dat was niet zo geslaagd. We zouden ook kunnen luisteren naar die... maar dat is heel moeilijk geluid, denk ik toch ook wel. Die Jasmine Guffond. Die heeft eigenlijk een soort van... hoe zeg je dat? Voor de browser extensie, een extension gemaakt. En een plugin, eigenlijk een browser plugin. Waarbij dat internet cookies in geluid...
0: worden omgezet.
1: Ja, in geluid worden omgezet. Maar ik heb toch wel gezien dat het niet zo gemakkelijk was om het te installeren.
0: Ja, maar misschien omdat jij geen cookies toelaat van websites. Misschien heb jij er helemaal geen.
1: Ja, één al, denk ik. Maar ik denk ook dat gemaakt is, die bepaalde plugin, browser
0: voor een bepaalde browser.
1: Ja, dat was voor Chromium, denk ik. Of voor Chromium.
0: Er zit geen achterpoortje in.
1: Maar die worden ook altijd moeilijker en moeilijker en moeilijker om uw eigen plugin herkend te krijgen en gezien te worden als iets dat legitiem is om te installeren. En ik weet niet of dat die zelf ergens een opname heeft. Het klinkt eigenlijk vrij ritmisch en... ja, muzikaal bijna, omdat het zo'n constante is.
0: Muzikaal bijna. Ja.
1: Ja, voor mij is dat, alleen voor ons is dat muzikaal, maar dat hangt er ook vanaf. Dus ik weet niet hier of dat op haar website... heeft ze toch ook een stukje staan. Ik hoop niet dat ze erop praat. En dat het eigenlijk gewoon...
0: staat open.
1: Ja. Dus ze is nu gewoon aan het browsen. En ze is de Listening Back add-on aan het installeren. Zet die ook aan en gaat nu gewoon naar eender welke...

0: Het wordt dus ook omschreven, niet alleen als een sounding practice, maar ook een listening practice naar algoritmische bewaking. Internet cookies in real time. Het lijkt een soort van affectief lichaam te krijgen.
1: Ja, het zou nog fijn zijn voor een installatie eigenlijk.
0: Hè? Ja, maar meestal wordt het als installatie gepresenteerd. En toen dat ze dat... Ze heeft ooit ook een workshop gegeven in het Brusselse. En dan installeerde dat samen. En dan heb ik dat ook even op mijn computer gehad. En dan was er een tijdje dat wij dat zo browsen. Om ook gewoon te leren luisteren naar die cookies. Ja. Wanneer, wat, hoe. Maar dat was denk ik... Was het al GDPR? Dat weet ik niet meer. Maar toch... het is...

aan de aftrap vanavond The Astronauts, een punkbandje uit de UK dat vooral eind jaren 70 en begin jaren 80 actief was. Everything Stops for Baby, of ja, zoals ze in de volksmond zeggen, ja, begint eer gebezind. Nee, bezind eer gebegint. Dus als je een klein man wil beginnen, het leven is gedaan. En dat is zo'n beetje de wijsheid.

0: Welkom in Potage du Jour, aflevering 27 ondertussen op Radio Centraal. Aftrap werd gegeven door die Astronauts en als je daar naar luistert, dan denk je van, er zijn toch heel veel punkbands die nu eigenlijk in hetzelfde straatje aanwezig zijn met die muziek. Mm-hmm. Dus eigenlijk helemaal niet, hoe moet ik zeggen,
1: nu zijn ze minder speciaal dan vroeger.
0: Ja, heel, nog steeds up-to-date eigenlijk, het feit dat het al etelijke decennia geleden is. Mm-hmm. Ja, ik vind het toch wel een mooie combinatie eigenlijk, puntje met deze Telltale Hearts, een neo-garage band uit San Diego, Californië. Mm. Hun sound was vooral 60s geïnspireerd, hoorde je uiteraard. Ja. Maar in veel nummers hoor je ook nog een rhythm and blues feel door, door het gebruik van de mondharmonica, hierbij ook weer bewezen.
1: Ja.
0: Dit nummer, It Is Not Me, is daar uiteraard een mooi voorbeeld van en komt uit hun naamloze debuut uit 1985. Vermoedelijk hebben ze hun groepsnaam gebaseerd op een kort verhaal van de Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe, genaamd The Telltale Hearts.

onze favoriete Brusselaars nog eens in het programma. Ditmaal met een duidelijk door dub beïnvloed nummer. Asmari was dat met Abyssal Wandering.

0: Deze plaat origineel uitgekomen in 1981, maar ondertussen toch al tweemaal geperst. Mm-hmm. Namelijk in 2012 en 2018. Ja, die laatste heb ik dus.
1: Ja.
0: De platenspeler Lee. En ik heb het over de plaat In the Kingdom of Dub van Scientist, oftewel Hopetown Brown. In het begin was hij eigenlijk gestart als protégé van King Tubby. Okay. In Kingston, Jamaica, het kloppend hart van reggae en dubmuziek.
1: Ja.
0: En hij maakte al direct een classic in het genre. Dit was eigenlijk zijn tweede LP. Uh-huh. Hij kreeg zijn alias Scientist, niet voor niks, omdat hij zoveel kennis had eigenlijk over versterkers, luidsprekers en studioapparatuur.
1: Ja. Was
0: opgedaan dus in die studio van King Tubby. Op deze plaat werkte hij dan ook samen met de beste muzikanten uit de dubscene, waaronder Sly Dunbar op drums, Robbie Shakespeare op bas en Ansel Collins op orgel, in dit nummer lichtjes te horen.
1: Ja,
0: dat hoorde dus in het nummer 305, Spanish Town Road Dub, waarin hij het volledige muzikale potentieel van de studio uittestte in een track die lijkt alsof dat ze in één take is opgenomen.

0: Nog twee nachtjes slapen, Sis, en dan is het zover. Dan sta ik met ons Kristal in een uitverkochte reflector in Luik om naar Dave, Eugene, Edwards en de zijne te luisteren.
1: Ik ben dik jaloers.
0: Ja, heb jij geen tickets?
1: Nee.
0: Oh. Ja, 16 horsepower, dus doen een Europese reunie. Tournee in mei en juni. Ze komen ook naar de Roma, maar ook daar niks gezien.
1: Nee.
0: Ja, op ja. 31 mei en 1 juni. Maar ja, die shows zijn dus ook al hopeloos uitverkocht. De Denver Grab uit Low Estate hoorde je geproduceerd trouwens door John Parrish. Die kennen we wel van zijn vele werk met PJ Harvey. 16 horsepower met de Denver Grab.

0: Ja, Sven, in 1985 richtte Walter Salles Humara samen met Bob Roop de Silos op in New York. En eigenlijk werden ze al snel de revivalists genoemd van de country rock scene.
1: Ja.
0: Ja, de Silos, het zegt al genoeg eigenlijk. Ja. De muziek van de Silos kan je eigenlijk het best omschrijven als volgt. Je gooit in de mixer de jingle-gitaren van de Velvet Underground en R.E.M. samen. Mm-hmm. En je voegt er nog een vleugje Gram Parsons aan toe. Dat vleugje country dan.
1: Ja.
0: Ze mochten ooit op het podium staan bij David Letterman in zijn late night show.
1: Mm-hmm.
0: Maar werden nadien wel gedumpt door een platenmaatschappij RCA.
1: Oh.
0: Bob Roop deed wat muzikale projecten met House of Freaks, Gutterball, Sparkle Horse en Cracker. En Salas Humara verkaste naar Los Angeles en ging verder met de Silos.
1: Okay.
0: Maar maakte ook onder zijn eigen naam enkele soloplaten, waaronder deze. En dit is de eerste soloplaat uit 1988. Die heet Lagartisha, denk ik. Zoals het, ik weet niet of je het zo moet uitspreken. En hieruit hoorde u het nummer Cuba.

0: Timbold, Agostino Soldati en Ash Buscom. Een trio uit Melbourne met een toch jaren 60-70 aandoende sound, vind ik. Mix van krautrock, psychedelische rock, deep funk en free jazz. Wat we net draaiden wel duidelijk te horen was. Uit een recentste LP op het Soul Jazz label hoorde u de titeltrack Cosmic Seeds van Brown Spirits. En tegen het einde van mei brengt Soul Jazz Records trouwens hun eerste drie LP's opnieuw uit, maar op zeer beperkte oplagen van 500 exemplaren. Dus ze staan op mijn verlanglijstje.
1: Ja.
0: Maar of ik ze gewoon kunnen krijgen, dat is iets anders.
1: Dat is iets anders. Maar dat zou... Dat zijn ze van die platen, of van die bands eigenlijk, dat ik niet verwacht vanuit Australië. Mm-hmm. Ja, het enige wat ik van Australië ken eigenlijk, dat zijn punky bands.
0: Punky bands, ja.
1: En dit is eigenlijk toch echt zo van die beetje spacey jazz,
0: ja,
1: rock-achtige dingen.
0: Ja, ik vind het heel goed.
1: Maar... Ja, dat verrast mij enorm.
0: Ja, dus, ik vind het heel goed, ja.
1: Ik ook.

0: Eigenlijk zouden ze gerust een affiche kunnen delen met Asmari, vind
1: ja,
0: ik.
1: Ja, klopt. Want,
0: ja, ligt een beetje in dezelfde lijn.
1: Klinkt ook fantastisch.
0: Ja. 12 jaar zijn ze ondertussen bezig. Ik heb het over de Belgische band Black Flowers.
1: Mm-hmm.
0: Black Flower. Die jazz eigenlijk een beetje combineert met wat afrobeat, oriental en dub. En soms, ja, licht psychedelische dingen mee in hun muziek verwerkt.
1: Mm-hmm.
0: In 2017 brachten ze hun tweede full album uit, Artifacts. En hiermee oogden ze zelfs internationale erkenning van onder andere de BBC-DJ... Ja, is het Giles Peterson of Giles Peterson? Ja. Maar in ieder geval, het is met dubbele L, dus ik denk Giles Peterson.
1: Ja.
0: En ook de Gas Lamp Killer. Het nummer Magma dat u hoorde, komt uit hun gelijknamige plaat uit 2022. Mm-hmm. Ondertussen ook weer al 4 jaar geleden. En vorig jaar leverden ze nog de LP Kinetic af. Black Flower, echt een naam om te onthouden.

Origineel een Delta Blues klassieker van Bucca White uit 1937. Nadien heeft R.L. Burnside er zijn Mississippi Hill Country Dry aangegeven. En vanavond hoor u de versie van de kleinzoon van R.L. Burnside, Cedric Burnside, met Shake 'em On Down.

0: Ja, Sven, dit vind ik mooi.
1: Heel mooi.
0: Een vleugje naoorlogse blues van pianist Otis Penn, afkomstig uit Chicago. Ja, Chuck Berry, Muddy Waters, Buddy Guy, Big Mama Thornton en zelfs Fleetwood Mac maakten allemaal gebruik van zijn pianotalent. Want Spen kwam uit een muzikale familie. Zijn vader was Friday Ford, was een begenadigd pianist. En zijn moeder speelde gitaar bij onder andere Memphis Minnie en Bessie Smith. Dan spreek ik allemaal voor de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: Op 7-jarige leeftijd leerde hij door zelfstudie en met behulp van zijn familie piano spelen. En in zijn tienerjaren zat hij eigenlijk al in het bluescircuit, Otis Penn. In zijn 20er jaren was hij al een gerespecteerd soloartiest en ook sessiemuzikant.
1: Uh-huh.
0: In 1970 stierf, Otis Penn aan leverkanker. Hij werd begraven op het Burr Oak Cemetery in Alsip, Illinois.
1: Uh-huh.
0: Bijna 30 jaar

0: was. Was zijn graf ongemarkeerd. Tot een bluesfan eigenlijk zei van... Ja, dit kan niet. En een oproep deed eigenlijk via het tijdschrift Blues Review... om deze gewaardeerde bluespianist te eren met een grafsteen. Want zelfs dat was er niet.
1: Oei, ja.
0: Bluesliefhebbers van overal, van over heel de wereld, stuurden donaties. En pas op 6 juni 1999 werd zijn grafsteen plechtig onthuld tijdens een privéceremonie.
1: Een eerste crowdfunding eigenlijk, was er niets te doen. Ja.
0: En op de steen zijn volgende woorden gegraveerd. Othis played the deepest blues we ever heard. He'll play forever in our hearts. Otis Penn met Riverside Blues.

Cher nam haar versie van I Walk on Gilded Splinters op 1 jaar na de originele release van het album Grigri uit 1968 van de legendarische Dr. John. En als solo-artiest met een mix van New Orleans, blues, jazz en R&B, ook heel zijn leven studio-muzikant geweest, die Dr. John. En ook wat gefascineerd door de voodoo en New Orleans voodoo, wat hij ook integreerde in zijn live shows, kostuums en dit soort van die medicine doctor ceremonies op het podium en zo verder. Grigri is trouwens zijn van die amuletten die die voodoo-dokters verkopen om je te beschermen tegen het kwaad. Maar goed, dat was Dr. John. Vandaag hadden we natuurlijk Cher uit 1969, dus haar versie van dat nummer uit haar album toen, 3614 Jackson Highway.

0: Fleetwood Mac had eind jaren 60 eigenlijk al furore gemaakt als bluesband. Oprichter was gitarist Peter Green, die ook een tijdje Eric Clapton had vervangen bij John Mayall's Bluesbreakers. De band die kreeg eigenlijk Europese bekendheid met nummers als Black Magic Woman, later gecoverd nog door Santana. Ja. Need Your Love So Bad en Albatross. En daarna volgden nog Man of the World en uiteraard ook de hit Oh Well Part 1 en The Green Manalishi. Ze kozen toen definitief voor rock en power ballads en stapten dus een beetje af van de blues. In 1970 vertrok Green naar het Fleetwood Mac na een slechte LSD-trip en begon heel raar te doen.
1: Ja.
0: En als gevolg daarvan kwam de vrouw van bassist John McVie, Christine, kwam die mee in de groep. En in 1974 vestigde de overige leden zich in Californië en Mick Fleetwood vond in Lindsey Buckingham een nieuwe geschikte gitarist. Alleen, Buckingham zei van, dat is goed, maar je moet mijn lief er ook bij pakken. Stevie Nicks, met wie hij toen een muzikaal duo vormde. En dat gebeurde dus. Beide gaven Fleetwood Mac eigenlijk een nieuwe impuls. En u hoorde daarnet het instrumentale nummer Stephanie.

0: Ja. Week 23 en Scherzo in Fa Groot op Radio Centraal. Hier zijn we weer met het eerste live programma van deze inderdaad 23e week. Ja, we gaan daar met heel veel verse moed aan beginnen, vermoedelijk met veel moed. We gaan hier ook de chauffeur even opzetten, want het is wel friskes hier in de studio. Brr, een beetje bibberen. En we hebben meteen een cd ingeplucht, namelijk...
1: Say no more.

0: Ja, oh, verkeerde micro, jawel.
1: Ja.
0: Ah ja, ja nee, dat nou, is wel. Goed, ik dacht dat niet werkte, maar...
1: Alles goed.
0: Ja, ik heb deze nacht gewoon niet geslapen. Ik heb gewoon heel de nacht plotjes gelusterd.
1: Echt?
0: Ik dacht, ik kon er gewoon vergaan. Ik heb zo'n Romeins gewoon heel het weekend lang, of nog langer, ja. Ja, volgende week gaan we de muziek, hè.
1: Oké.
0: Okay. Dus het gevolg is dat ik hier ja, met kleine oogjes sta.
1: Ja, ik zie het.
0: En ik heb geen idee wat er op mijn plaat staat, maar ik heb er wel mee.
1: Oké. Okay. De spanning stijgt. Ja. Ja, altijd verrassend, een keer zo. Altijd maandag. Hoewel, het is zondag, het is maandag, wat is het? Het is pangsterend.
0: Ja, ik ben vrij slecht gezien eigenlijk.
1: Ik kan het zeggen, het is...
0: De maandag, dat is mijn vrije dag normaal. Mm-hmm. Normaal moet iedereen werken op de maandag. En dan heb je al die mensen vrij af en zitten die overal in de weg te rijden op de straat. Waarschijnlijk deze namen, als ik ergens naartoe ga, zit er overal volk.
1: Ja.
0: Terwijl ik
1: ja.
0: dat allemaal voor mijn eigen heb. En normaal is dat gewoon mijn dag. Ik, ja.
1: Compensatie. En hoe ga je dat compenseren? Ja?
0: Morgen. Dat kon ik hier niet zeggen.
1: Maar een plan heb je en het ziet er heel snot uit.
0: Ja, ik heb gisteren al een stoofpotje gemokt. Er kwam zo'n beest aanlopen.
1: En was dat een billypot dat je het gemokt?
0: Weet ik niet. Het was niet met witte ros. Ja, in haar. Ja, dat zat bij ons een nofje bij.
1: Ja, groot gelijk. Ik denk dat Billy on holiday... Ga jij het even zeggen, want we hebben een zeer oncentraalse, maar wel heel vrije radio
0: ja,
1: achter je
0: ik had dat misschien beter niet gezegd. Maar, dus ja, er werd blijkbaar een hond gezocht. Nee, het is geen hond, het is een teef. Oei, ik zit echt dicht bij de micro. Die denkt ook behalve zijn gat, vind ik eigenlijk. Wat is dat nou? Wat was er? Ah ja, iets met een teef.
1: Ja.
0: Billy.
1: Billy de Teef.
0: Billy de Teef. Is er van deur, is een beetje schichtig. En rond, wat is dat, 14:30? Ja, 14:30 bij Berchem Station. Kun je dat dan gezien of
1: we zijn gisteren,
0: verloren? Of gisteren...
1: Of zaterdag.
0: Ja, voor ons was dat gisteren, want we hebben sindsdien in Brugge slapen, denk ik. De 22e, de vrijdag, hè?
1: Ja. In ieder geval, Billy is verloren. We hebben nog geen bericht dat hij terug is. Hij is ergens verdwenen gaan lopen. En wij denken dat Billy holiday heeft genomen.
0: Ah ja.
1: Maar, ja, het zou kunnen...
0: Billy heeft Billy genomen.
1: Billy. Lekkere Billy-billetjes gegeten.
0: En als je hem gezien hebt, moet je naar de chef bellen.
1: De chef, zijn telefoonnummer staat er ook bij.
0: Dat ja, het schijnt, ja.
1: Bedoeling dat we het dan zeggen, hè.
0: 0472-860-737.
1: Dus, if you've seen Billy, call...
0: Ja, ah ja.
1: Die ja. nummer. Die nummer.
0: Ach, zie, hoor.
1: Ja. Of naar de studio.
0: Ik heb een schrikje dat je in de riool moet gaan kijken, want...
1: Ja. Ja. Alle gekheid op een stokje. We hopen allemaal dat Billy wordt...
0: Ik dacht al, dat beest dat gisteren in onze omzet.
1: Roadkill.
0: Goed, wat gingen wij doen?
1: Roemenië.
0: Roemenen, hè? Ja.
1: En het tweede nummertje van de CD, zei je net.
0: Wow. Komt geluid uit. Amai. Als je in de schuif beweegt, komt er geluid uit.
1: Die radio toch.
0: Het meeste mogen rijden waar we gaan spelen, hè?
1: Ah ja, voilà. Nieuw concept. Perfect.

0: alle twee zwaar onder indruk van haar stem, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Fantastisch,
1: ja.
0: Fantastisch, ja.
1: Het is dus twee Roemeense topmuzikanten samen, hè? Roma-muzikanten. Het is Gabi Lunke en Tony Jordake. Komt er niks door bij jou?
0: Jawel, maar ik... Ja, technisch. Ik denk dat ik alleen de rechterkant van mijn koptelefoon...
1: Ah ja, ik moet twee kabels bestellen ondertussen.
0: Oké.
1: Dat is goed. Okay. Daar verstel ik dat uit, omdat je altijd weet dat je geen meer moet bestellen.
0: Nee. Hoe heet deze fantastische vrouw die aan deze stem hangt? Even het hoesje erbij halen.
1: Gabi Lunke.
0: Ja, fantastisch.
1: Wacht eens, ik kan denken, zit ik juist?
0: Oh.
1: Ja, ja, ja, ja, Gabi Lunke. Ja, moet toepassen. Je hebt die Romeinse hebben drie A's.
0: Oké.
1: Dus je hebt een gewone A. A. En dan heb je een A met zo een boogje op dat naar boven wijst. Mm-hmm. Dat is de E. En dan heb je een A met een boogje dat eronder wijst. Uh-huh. En dat is een U. Eigenlijk is de U, dat is een beetje ten Nederlands. Het is zo, een soort van zucht. U. Maar ik kan het eigenlijk niet al doen. Ja. Ja, ja, ik spreek geen Romeins of zo. Ja, dus, ik heb alleen een beetje ingelezen in de uitspraak. Dus.
0: Ja, ja. Ja, een heel merkwaardig verhaal is dat, hoe dat die, aan dat schrift zijn gekomen. Hè. Dat was een soort nationalistische oprisping waarmee men dan zich wou losmaken van de rest en dan een eigen taal wou hebben, dat dan zelfs helemaal met eigen accenten enzovoort. Enzovoort.
1: Dat wist ik niet. Ja. Wat dat wel dingen is, de klinkers in Roemenië zijn enorm logisch eigenlijk.
0: Oh ja.
1: Bedoel, als er hier een absurde taal is voor klinkers, is het Engels.
0: Ja, klopt.
1: Die spreken elke klinker verkeerd uit en dan consistent ook.
0: Ja.
1: Maar ja, die doen wel meer dingen verkeerd. Rijden ook langs de verkeerde kant van de bal. In het geval dat ik een meester in de rond gaan rijden, jongen. Echt zot. Ja. What the fuck. Ja, ja, Engelstalige gemeenschap doen echt rare dingen soms. Echt,
0: ja, absoluut.
1: Ja, wat is met die mensen?
0: Was Napoleon daar maar overgewalst en dat het normaler weer het gaat. Dat is het enige dat ik Napoleon verwijt. Nee, nee, terug naar Roemenië, hè. Overigens, heet Van de Naald, ze hebben een Roemeense filmmaker, heeft Palme d'Or gewonnen in Cannes.
1: Oh, ja, ik ben even uit het nieuws geweest, dus ik heb niks gehoord.
0: Ja, ja, ja.
1: Vertel.
0: Nee, het is een film, hij heet Fjord. En hij, ja, je kan hem nog niet gezien hebben, tenzij dat je een journalist bent op, in Cannes, want dat wordt alleen maar aan de pers getoond natuurlijk. Maar hij zal dra in de zalen komen en het is een film die door een Roemeense regisseur is gemaakt. Hij speelt zich af in Noorwegen en het is een beetje de spanning tussen een Noorse familie die in Noorwegen gaat wonen. Ze worden bevriend, denk ik, met een Noorse familie en daar ontstaan dan spanningen uit en racistische vooroordelen enzovoort enzovoort. Maar het is wel dankzij ons programma dat Noorwegen op de kaart wordt gezet, jongeman.
1: Je bent alles over Noorwegen gezegd.
0: Sorry, het is door Roemenië.
1: Ik kon niet meer volgen, ineens zaten wij in Noorwegen en zo. Ja, sorry. Dus met dat verlinkt weekend is de maandag nog erger als gewoon.
0: Ja, absoluut.
1: Dus, algemeen niet eens Noorwegen, denk ik. Misschien de muziek, hè? Dus,
0: Noorwegië.
1: Ja, ik heb eigenlijk gewoon een stapel platten mee vandaag.
0: Ja. Oh, dat is zo'n heerlijk formaat. Dat is dat tussenformaatje.
1: Nee, dat is geen tussenformaat. Dat is het formaat van een LP, hè?
0: Ja.
1: Alleen, ja, ietsje kleiner, hè? Maar...
0: Ja.
1: Iedereen noemt dat een tussenformaat, maar dat is gewoon het formaat. Die anderen zijn gewoon te groot.
0: Ja, longplaying, dat weet ik niet of ik dat er zie op staan.
1: Nee, want in Frankrijk zeggen ze LD.
0: Ja.
1: Longue durée.
0: Juist. En ik zie een logo daaronder staan en dat doet me enorm denken aan het Franse Barclay-logo. Is dat dan
1: Riviera, soort, volgens mij is Riviera van Barclay.
0: Dat het dan misschien een ja, het is alweer een prachtige hoes met een heel merkwaardige foto van een inderdaad in een Roemeens gewaad gestoken vrouw die op een betonnen wandje zit. En daar zit een gedeprimeerd schoolkind met sandaaltjes en witte kousenbroek naast haar gedeprimeerd naar beneden te kijken. Het plaatje heet La Roumanie avec le groupe folklorique de Nikos Predesco.
1: Ja, Predesco.
0: Enregistré en Roemenië.
1: Predesco is toch een kapje onder de is, ja. Predesco.
0: Ja, Predesco. Fantastisch. En hij komt van ja, de beruchte platenzaken Van Meel in Antwerpen.
1: Ja. Ja, dit zijn, waar we nu gaan luisteren, zijn veldopnamen van Jean-Claude Chabrier. Een etnomusicoloog, zou ik dat zeggen. Dus iemand die rondtrekt voor muziek te verzamelen. Fransen zijn er nogal notoire in. Die hebben er ook heel veel dingen in uitgebracht. Dus, voor bijvoorbeeld platen qua wereldmuziek is Frankrijk. Heeft een enorme schat van het gaven gedaan.
0: Oké, okay, ja, ja.
1: En onder andere, ja, Riviera, maar... en hier staat onder Licence Arion. En Arion is ook zo een van die labels die heel bijzonder klassiek en folklore dingen zijn en allerlei dingen ook heel vaak uitgeven.
0: Ja.
1: Klassiek of vaak nog bedoelde oude stijlen voor de middeleeuwse en hofstijlen, zo, die iets minder gespeeld worden, maar die... Een beetje de voorloper van de huidige dingen zijn. En, ook heel veel inderdaad volksmuziek, een beetje gewoon het authentiek. En Riviera, dacht ik inderdaad... Ik dacht dat het geleerd was aan Barclay, ik ben het even niet zeker. Barclay is ook zo'n label dat enorm goed uitgaven heeft.
0: Ja, ik zie echt het logo en ik ken helemaal het lettertype van Barclay. Dus dat moet met elkaar te maken hebben. Hè? Ja.
1: En Barclay, ik vraag mij altijd, hij zegt altijd Barclay.
0: Barclay.
1: Ja, ik denk, dat is Barclay of zoiets. Ja. Dat is eigenlijk, dat is geen tabaksmerk, hè?
0: Ja, just. Barclay.
1: Barclay is toch tabak, hè? In het Engels zegt.
0: Vroeger waren dat een merk sigaretten.
1: Ah ja, zeker. In het Engels misschien moet het in tabak ook niet zo uitspreken.
0: Maar die Fransen hebben heerlijke uitspraken, hè? Een walkie-talkie, dat is een talkie-walkie.
1: Ja, een talkie-walkie.
0: Dat draait dan om. Miami is Miami. De Cadillac. Mercedes.
1: Dus even kijken. Kinderen die jouw plotjes hebben, artikels, dat een tracklist alleen maar op label staat.
0: Mm-hmm. Ah, oh, dan moet je met je hoofd helemaal ronddraaien.
1: Ja. Even kijken. Pakken we afstand. De Jokkel Muntenesk. Ah ja, Jokkel de Muntenesk. En dat is eigenlijk gewoon de dans van Muntenia. En Muntenia is zo meer onderaan Roemenië, Zuiden, richting Bulgarije.
0: Ah ja. Ja. Oké. Okay. Daar waar ook de hoofdstad ligt enzovoort.
1: Ja, dacht het wel. Of ernaast, dat weet ik niet meer. Well, Roemenië is vrij groot.
0: Ceausescu komt
1: ik dacht ook, als je naar het centrum van Roemenië gaat, moet je er alles kunnen bereiken, maar Boekarest is dan nog altijd 6 uur rij.
0: ja, groot land. Fuck. All right.

0: Ja, puur geneten. Puur geneten, dit.
1: Ja, rock'n'roll is mijn flauwke, zeg je deze woord.
0: Ja, ja dat is... Kleuterkjes. Ja, ja, en hij zit hier middenin, zeg. Partytime. En dan met de nodige... Ah, daar hebben we nog niet, heb ik nog niet opgezocht. Wat is de lokale drank van Roemenië?
1: Palinka, natuurlijk.
0: Ah, Palinka.
1: Heb je dat eens gedronken?
0: Nee.
1: Oh, ja, lekker echt. Ja, dingen, hè. Het pruimen, hè.
0: Juist, ik heb het wel gelezen. Ergens dat ze bekend staan voor hun pruimen soort genever. Ja, ja, ja. Ja,
1: mijn ouders zijn er... een aantal jaar geleden ingegaan en mijn moeder heeft nog altijd een flespa gevuld met Palinka van de boer.
0: Rechtstreeks van de maker van de Stoker. Ja, ja, ja. Wauw, geweldig.
1: Ja. Ja, ik kan zeggen dat je daarvan drinkt, dat is wel noepkik.
0: Dan hoor je de muziek zonder dat ze opstaat.
1: Inderdaad.
0: Ja, fantastisch. Maar je hebt al hier, ja, jammer voor de luisteraar, maar...
1: Ja, jammer voor de luisteraar, sorry luisteraar.
0: Maar de fles gaat ten eerste open en ten tweede, Jan kan mij hier de meest wonderlijke platenhoezen laten zien. Zwelgen in ouderwetsheid, maar zo mooi zijn. Dus je hebt echt een fantastische greep uit jouw verzameling inderdaad meegebracht. En... who's next? Want Tempel zit erin, in deze uitzending.
1: Ik was kijken naar een bepaald nummer wat ik zocht. Ik vond dat niet. Ineens kwam ik deze tegen terwijl ik aan het zoeken was. Hè. Je kent het echt al. De Tjirbela... Amai. Wat staat hier? Tjirba de la Belgidia. Orweer door Tony Jordake. Op de cymbalom. En wie Tony Jordake niet kent... Ja, de gigantische schat is de cultuur, dat ik even kan zeggen. Dat is, ja, dat is spijtig dat hij in Roemenië geboren was, want dan zat heel de wereld die je kind, simpel is dat. Ja, ja. Ah, eigenlijk niet spijtig. Het was heet eraan dat heel de wereld hè, kind, what the fuck.
0: Just niet op centraal. Die zijn wel wereldmuziek, maar...
1: Oh nee, geen wereldmuziek, die termen wil je niet gebruiken.
0: Nee, eigenlijk ook al.
1: Wat is dat dan weer? Dat is precies wat dat... Dat wij het centrum van de wereld zijn en alles wat er buiten zit, is wereldmuziek. Ja, dus, dat kunnen we het nog wel eens hebben, hè, over de centristische mentaliteit van ja, onze streken.
0: Ja, graag. En over semantiek kunnen we het ineens ook even. Nee, nee, wat staat er op de tafel? Nee, de CD's.
1: Kennetjes zei. We gaan er zin lusten.
0: Ja, Tony Bell.
1: Tony Jordake. Ja, als je niet weet dat dat geschreven wordt, Tony, dus T-O-N-I, en dan Jordake is I-O-R-D-A-C-H-E.
0: Oké, okay, zoals die...
1: Die zeggen geen G, maar K tegen C-H.
0: En weet je dan ook hoe dat... Wij zeggen altijd Ionescu, is dat dan juist?
1: Nee, het is Ionescu.
0: Ja, het is een soort... Eigenlijk is dat onze... Zoals Jan bijvoorbeeld, is dat gewoon die klank. Ja,
1: ja. De J is... Ja.
0: Just. Ja. Just.
1: Just. Tony Jordake.

0: Jawel.
1: Wat mij betreft is dit programma een van de hoogtepunten van onze jonge carrière tot nog toe. Fantastisch, Jan. Het zijn voor mij part allemaal diamanten op een zee van goud. Nee, echt schitterende muziek, schitterende verzameling, schitterende keuze. Wat mij noopt om alweer te smullen van die hoes die je nu vast hebt.
2: Joanna, Radu.
1: Ja.
2: Dat is geen Romani.
1: Zij is een gypsy?
2: Een Roemeense. Nee, geen Romani. Romani zijn de gypsies en de Romeinen.
1: De gypsies en de...
2: Het is wel Roemeens, natuurlijk. Maar geen Romani. Nee. Okay. Ze zingt... Romance noemen ze dat in het Roemeens. Gewoon smaaklap.
1: Okay. Maar heb ik dat nu goed begrepen? Hebben we eigenlijk de vorige nummers waar ze het dan wel allemaal... gypsies dan noemen dat?
2: Gabi Lunke, Tony Jodake, dat is een naam Romani. Dat hoort ook, de virtuositeit. Je zult dat direct horen door niet Romani. En je hoort heel duidelijk van kruisbestuiving, maar je hoort ook... Die zigeuners zijn gewoon wild, dat is het.
1: Mm-hmm. Kunnen zich niet inhouden. Fantastisch.
2: Dat vind ik fantastisch, mensen die zich niet kunnen inhouden. Dat is zo. Van ongeleide projectielen, die maken de maatschappij gewoon beter.
1: Absoluut.
2: Dingen doen die onverwachte dingen. Ongeleide projectielen, ik zou zo vast zijn aan het zeggen. Het is niet mogelijk een ongeleide projectiel, in tegendeel.
1: De wereld is een geleid...
2: Die weten heel goed wat ze doen.
1: De wereld is een geleid projectiel en dat is veel erger.
2: Je moet niet te veel leiden, dat is het wel. Gewoon laten gaan.
1: Het is gewoon een vrij projectiel.
2: Dan heb ik hier van Ioana Radu, Miedor. In Roemenië, hoe moet ik dat zeggen? Een heel populair lied. Miedor.
1: Een beetje de smartlap dan.
2: Ik noem nu smartlap, maar het is niet... het is te zeggen. Het is een goede smartlap. Okay. Het is niet beledigend bedoeld. Dat zou ik zo zeggen.

0: Ja, fantastisch, hè? Fantastisch. Nee, echt, ik heb er hier geen woorden voor. Het is ook omdat ik het misschien niet kende in mijn jeugd. Maar voor mij komt het over als een enorme invulling van heel veel wat ik hoorde. Een stuk wat er, een leeg stuk of een blank stuk wat er nog niet ingevuld was. Ja, alles is hier gewoon perfect aan, vind ik. De tempo, muzikaliteit. In dit nummer zeker viel mij enorm op. Het waanzinnige tempo, wat is het? 200 beats per minuut?
1: Ik heb het niet gemeten, maar het is vrij hoog. Ik heb de indruk, even kijken. Nee, geen 200. Ik denk rond 180.
0: Dat is het.
1: Ik denk dat we rond de 3 slagen per seconde zitten.
0: Ja. En haar stem is dan weer zo heel lang gericht, ja, eigenlijk. Ja, ja, ze zegt een zin per, oh, ik zeg maar iets, per 100 bits of zo. Fantastisch. En dan die dwingende bas die erachter zit, die contrabas. Ja. En dan het knettergekke spel op die cymbalen.
1: Ja. En de verschillende tempolagen. We hebben onlangs over gamelan gehad en dan zijn we een ding. En hier komt dat dus ook.
0: Just, ja.
1: Niet helemaal in dezelfde ding, want in die gamelan is het echt laag.
0: Ja.
1: Traag geen dingen. En hier is de bas redelijk pompend.
0: Ja, ja, maar de stem...
1: Hier is de begeleiding heel snel en de stem dan... die Duina-stijl eigenlijk, op de Roma-manier. Het solo-instrument.
0: Echt, je zou de teksten ook willen kunnen verstaan ook, hè.
1: Ja. Het trekt heel hard op Latijn.
0: Ja, heel merkwaardige taal ook, hè. Die helemaal niet Slavisch is. En, was het nu Finland of zoiets waar er nog mee...
1: Nee, dat is Hongaars.
0: Juist, dat is Hongaars.
1: Romeins is Latijn.
0: Een Romeinse taal, inderdaad. Ja.
1: Dus Roemenië is eigenlijk, het grote Romeinse Rijk, was vrij groot. Roemenië zat erbij. En dan op een gegeven moment, ik heb het eigenlijk denk vorige week al verteld. Maar toen kwam er allemaal Slaven, die dan inderdaad Joegoslavië, omdat Roemenië een soort kom ligt. Zijn die eigenlijk niet...
0: Beetje overgeslagen al.
1: Overgeslagen, ja. En is die Latijnse taal daar gewoon blijven bestaan. Maar natuurlijk met zijn eigen ontwikkeling, los van wat er in Italië en dergelijke.
0: Ja, Byzantium, hè.
1: Want onder Roemenië ligt dingen... Bulgarije, en dat is zeer Byzantijns.
0: Ja, dat is de overschot van het Romeinse Rijk eigenlijk. Je hebt het Westen, dat was het West-Romeinse Rijk, het Oost-Romeinse Rijk was dan het Byzantium eigenlijk, wat veel langer is volgehouden. Ik denk dat 1400 of zoiets heeft dat volgehouden. Hè. Wow, ja, amai. Dit is een legendarisch programma, luisteraar. Deze muziek is onbetaalbaar. Enkel op Radio Centraal, 106.7.
1: Even zeggen, dus wie dat we geluisterd hebben. Ja, ik hoorde Dirk Simbal om dingen te maar reden die het zoek aan spelen, dus die in de buurt komen. Want dat is weer al Tony Jordake.
0: Ja.
1: Ik ben eigenlijk op de CD een bepaald nummer aan het zoeken, dat ik dat niet vind. Ik kom heel de tijd andere nummers tegen. de zang is Romica Pucciano. Ook een fluweel stemmeken, hè. Echt,
0: Heb je... Ik heb hem even ingetikt. Hij is blijkbaar geboren in 1942 en overleden in 1988.
1: Daar was ik dus niet goed van, hè?
0: Nee, dat hij
1: toch. Ik was dus een plaat aan het verzamelen en er stond allemaal op, allemaal oude platen. En die treedt nog elke dag op in Boekarest. En inderdaad, ik was al een plan van een Boekarest te gaan.
0: Ja.
1: En ineens zoek ik zo recente informatie en zie ik dat hij eigenlijk al een jaar tijd is gestorven.
0: Damn. Nee, hij was...
1: Suikerziekte.
0: Hij had bijnamen van de God of the Cymbalon en de Paganini of Cymbalon. Inderdaad, dat is dan wat het cliché van Paganini zegt. Crazy guy. Wow.
1: Hij had ook dingen, heel veel complimenten gehad van jazz en klassiek muzikanten. Waar je gast. Deze hebben wij niet gezien.
0: Ja.
1: Zei hij, wat ga je hier doen?
0: Absoluut. Ja. Ja, we gaan ons inlezen. En jij had ook iets interessante suggestie daarnet tijdens de muziek. Misschien hebben we wel een kwartiertje Roemeense muziek in onze programma's gaan smokkelen in de toekomst. Of wat was jouw idee?
1: Je zal ze beter wel zeggen. Ja, okay. Mijn idee, dat mag ik niet verkondigd worden, dat ze het gevoerd worden.
0: Ja, maar je kan luisteren, als ze wel doen water te

0: Van een jonge man?
1: Ja, het is. Ja, ja.
0: Ze moeten watertanden voor op een onbekend moment, dus je moet elke keer luisteren naar het.
2: Ja, dat is een verplichting. Dat is een verplichting. Ja. Sowieso.
1: Ja. I like to expect it, but expect it.
2: Ja. Oké, okay. Man, nog. Wat heb je nog voor ons uit uw platenverzameling?
1: Maria Letreccio. Qua zangeres. Ja. Dat is fantastisch. Mm-hmm. Ik kon ze niet beschrijven, gewoon ze gewoon luisteren.
2: Ja.
1: Het is een plat, niet op een Roemeens label deze keer. Waar is hier een schijf? Want zelfs de Tsjechen had die interesse in de Roemeense muziek. Want de meeste van die Oostblok labels, die volksmuziek, was vooral van eigen bodem. Ja. Maar, zeker Suprafon. Die hebben ook series met andere landen, Hongaarse, Tsjechische, Tsjechische uiteraard. Mm. en zo verder. En die hebben hier een heel fantastische plat. Romanian Folk Songs and Dances. Heel slecht gedocumenteerd. Je weet totaal niet wie erop speelt. Ik heb dat helemaal uitgezocht al. Maar het eerste nummer is dus Maria Letreccio. De Hora Apache, als ik me goed herinner. Wacht, ik kan eens kijken.
2: We moeten weer eventjes op het label van de plaat zelf gaan kijken.
1: Nee, daar staan zelfs de nummers niet op. Maar ik weet dat het de Hora Apache is. Mm-hmm. Want die plaat is ook in verschillende andere versies uitgegeven waar dat dan wel de nummers op stonden. En gelukkig kunnen tegenwoordig dan die dingen opzoeken. En de Hora Apache is eigenlijk, de Hora is eigenlijk een rondedans, in dit geval met zang. En dat is een lied dat gaat eigenlijk over dat alle volken ooit verenigd gaan zijn en niet meer elkaar als kop inslaan.
2: Oké. Okay. Die is nog eens fantastisch, van inhoud ook nog eens. Oké, jong, luisteren.
1: Ja, je kunt het in twee woorden zeggen, maar ga ik dat zij het zingt, dat kan niemand. Okay. Buiten zij. Okay.

0: Ja. Dus opvolgend op Maria Lutterizzo met de Orapachi, de dans van de vrede, hebben we nu een Dowina Otolui in de Hora gehoord. Het is een Dowina, dus een... Oh, ik heb het vorige keer heb gezegd. Ja. Dus de Dowina opgevolgd door een sneller stuk, een Hora. Een ronde dans.
1: 134 euro is het. Een vlucht Brussel-Boekarest heen en weer, retour. 134 euro. Denk je, Jan, zijn we weg?
0: Ja. Eva, ik kom deze namiddag niet thuis.
1: Ik zal iets later thuis zijn. Nee, maar ik ben zo verlekkerd. Eigenlijk moeten we gaan opzoeken wat daar aan festivals en aan volksmuziek mooie dingen in Roemenië te gebeuren. En wie weet, lukt het wel in om daar eens een veld opnames te gaan maken daar in Roemenië.
0: Ja. Oh, ja. Eva, je moet mee, je moet er zo mee pakken.
1: Je hebt een goede reden. Goed, ik stel voor, we gaan nog één wonderstukje muziek horen en dan even ons Palestina tussendoor.
0: Ik heb een stukje van Tony Jortake gevonden dat ik aan het zoeken was, met de trompet.
1: Oké. Okay. Ja, spelen, hè.

0: Alweer Tony die we gehoord hebben. De Jordake.
1: Ja. Ik weet niet juist wie er op de trompet speelt. Dat is niet duidelijk van het CD. Nee. Maar er staat hier wel bijvoorbeeld een foto in van het ensemble. Er staat erbij een opnamesessie tijdens een huwelijk in de Pioliste. En daar staan alle muzikanten met de namen eronder. Onder andere Onbekend, een gastmuzikant. Buzepane op de accordeon. En dan hebben we hier in Costel Vasilescu op trompet. Dus misschien is het Costel Vasilescu die op de trompet zet.
0: En is het een gewone trompet? Want zo klonk me iets schiller anders dan.
1: Het zou kunnen dat er een demper in zit.
0: Ah, ja, right. Ja.
1: Ik weet het niet zeker, want dat staat hier ook niet gedocumenteerd. Ik weet zelfs niet of dat foto van dat we hier aan het bespreken zijn, dat die werkelijk van deze sessie is, want deze is een verzamel-cd. Ja, misschien ook handig om te zeggen, maar de nummers van Tony Jordake dat we tot nu toe hebben gehoord, komen allemaal van een compilatie die nog altijd te verkrijgen is. Sounds from a Bygone Age, volume 4, op Asphalt Tango Records. Die zijn vijf volumes die vijf muzikanten in het daglicht stellen. En een daarvan is Tony Jordake. Een andere is Gabi Lunke trouwens.
0: Ja, het zijn geen loze woorden wat je daarnet zei. Die, als het geen Roemeen had geweest, had hij gewoon een wereldster geweest. En had een wereld er wat beter uitgezien als we allemaal Tony Jordake hadden gekend.
1: Ik zal ineens de andere muzikanten noemen. Hè. Dus Tony Jordake op de tsambal, dus de cimbalo. En dan op de contrabas hebben we Jon Barbulea. En op een nog op accordeon, twee accordeons. Ah, vandaar, dat is ook cool, klinkt die accordeons bij die mannen. BB Serban, het viool Mythica Kiru en derde accordeon, Nico Bella. Drie accordeons.
0: Lekker. Ja, dat alleen al klinkt al, dat het niet slecht kan zijn. Hè. We hebben een beetje een traditie dat wij de Palestijnse zaak even in de schijnwerpers zetten in ons programma rond 12 uur, precies halverwege ons programma. En soms hebben we dan een bijdrage, zeker met de flotilla toen die nog kon varen. Nu ze overmeesterd is en dat de mensen daar op een vreselijke manier zijn behandeld door de fascistische regering in Israël, we gaan het maar gewoon noemen wat het is.
1: Nationistisch.
0: Ja, Israël enzovoort. Ja, we hebben wel een beetje nieuws doorgestuurd gekregen van onze redactie. En dat, er zijn dan twee itemjes. Op booking.com. staan dus nu 41 overnachtingsadressen in illegale nederzettingen, schrijft de Amerikaanse organisatie ECO in een rapport. Die organisatie wist dus een Palestijnse familie te traceren met de eigendomspapieren van het onroerend goed in de hand, maar die kan haar rechten dus gewoon niet afdwingen van via Israëlische rechtbanken. Booking.com, je kan daar dus naartoe trekken. Je kan daar dus gezellig een appartementje of een huisje huren dat daar gezet is. Je kan het gewoon niet bedenken hoe cynisch en hoe afgrijzelijk dat het daaraan toe gaat. Je kan het nalezen, ga naar rightsforum.org. En daar is Booking.com, je gaat het wel vinden. Het is een recent artikel van 17 mei is gepubliceerd. Absoluut, als je jezelf nog eens heel kwaad wil maken, de moeite om het te lezen. Als je dan kwaad blijft, wat inderdaad de bedoeling is, dat mag echt niet losgelaten worden, deze schande die daar gebeurd is, die daar gebeurt natuurlijk. Ga dan op 25 mei naar het Mediaplein, want om 7 uur 's avonds daar is er weer een betoging tegen de afgrijzelijke toestanden die daar gebeuren. Dus noteer agenda 25 mei. Om 7 uur 's avonds op het Mediaplein daar achter het station.
1: Oké. Ja, niet naar Roemenië, maar naar Palestina dan, in de Israëlische kolonie, of?
0: We zullen nog een uurtje met Roemenië doen hier in dit programma.
1: Ah, oké. Ja, cynische gezellig.
0: Voor we de wapens opnemen, een beetje moed indrinken via de muziek.
1: Dus ja, als de inhoudopgave van mijn plaat klopt, dan gaan we nu luisteren naar Kulushari, opgevolgd door het wereldbefaamde Chiokurlia.
0: Oké. Wereldbefaamd?
1: Wereldbefaamd, ja. Mm-hmm. Dus iedereen kent, hè? Als je dat nu zegt, zit iedereen hoe is dat? Maar als je dat hoort, dan ken je dat.
0: Oké.
1: Okay. Als je dat niet kent, dan...
0: Is het jouw fout?
1: Dan hebben we een tijd.
0: Ja, dan heb je geluk, want wat je nu gaat horen, een dubbelpunt. Ja,
1: het is dus een dubbeltrek. Hè. Dus, het begint met Kulushari. En dat loopt over in De Nachtegaal.
0: Oh, oké.

0: Gespeeld door Nico. Ja. Nico Stunescu.
1: Ik was er helemaal even niet bij, want ik was natuurlijk al... Ik ben aan het lezen wat de 10 beste muziekfestivals in Roemenië zijn. Helemaal.
2: Hey, dit nummer is heel goed gedocumenteerd.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Geen sommige nummers. Het is echt... je zou het kunnen zeggen, ga je jazzstandard zeggen, deze... een Roemeense Romani standaard.
1: Ja.
2: Je hebt er nog meer, zo, Ora Staccato en zo.
1: Maar dus, ja, een nachtegaal op een stuk hout met 4 snaren. Ja, ja. Formidabel, hè. En echt, het is alsof je naar een vogel gewoon hoort. De associatie met Jimi Hendrix is natuurlijk niet ver weg. Die met zijn gitaar, de vallende bommen en de metro naden enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hè. Briljant, briljant, briljant.
2: De schrijver van die nummer wordt vaak niet vermeld op de platen. Dat is iets in Roemenië... De Roma-gemeenschap ligt daar niet altijd even goed. Vooral niet bij de rechtse kringen of de extreem linkse kringen, want Ceausescu, wat is dat? Dat is ook een soort communist, weet ik wel.
1: Bij de dictators lag hem ook.
2: In ieder geval een dictator, ja. maar vaak dingen werden die nummers als traditioneel of dit en dat bestempeld. Want de muziek was natuurlijk echt wel goed. En dat werd gewoon niet altijd heel duidelijk gezegd dat soms wel, hè, niet, maar ja. Het scheelde zo'n beetje. Maar vaak worden dan die Roma-nummers die dan... Ja, echt nationaal erfgoed geworden zijn, gewoon als traditioneel bestempeld.
1: Zo sluw zijn ze.
2: Maar de schrijver is dus de grootvader van degene die we straks gaan luisteren. Dat is Grigoras Dinicu. En zijn grootvader was Angelis Dinicu. Eens even kijken. Die schreef het niet voor viool. Grigoras is een violist. Ik dacht dat het voor panfluit was. Nog een bekend instrument in Roemenië. Ergens eind... Ik dacht 1899 of de laatste helft 19e eeuw.
1: Mm-hmm.
2: Maar het is Grigoras dat het bekend heeft gemaakt.
1: Ja. En natuurlijk ook de gypsies of zigeuners of Roma, die waren dan ook niet zo georganiseerd dat die veel staat konden maken op auteursrechten enzovoort. Die speelden voor hun muziek waarschijnlijk. Dus dat was, neem ik aan, in het begin ook wel makkelijk om die gasten gewoon te bestelen zonder dat er veel...
2: Ja, nee, wacht. Ik heb me nou afgevraagd en je ziet dat ik nog moet uitzoeken, maar we zitten nu in Achtertijdse Gordijn.
1: Mm-hmm.
2: In communisme... zijn privé-initiatieven...
1: Ook al?
2: Ja, dus wat jij beschrijft is eigenlijk hoe dat hier wel kan toegaan.
1: Ja, ja.
2: En de vraag is... Ja, ik weet dat de muzikanten betaald werden, want ik kan u vertellen, bijvoorbeeld Tony Jordake, Gabi Lunke, die verdienen pakken geld.
1: Ja, ja.
2: Die hadden niet te klagen.
1: Ja.
2: En, want, Roma wordt altijd geassocieerd met armoede, maar die muzikanten in Roemenië, die hadden altijd werk. Dus echt, die werden goed gesoigneerd en waren heel geliefd op zich. Dus.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk niet dat we kunnen spreken dat Roma-muzikanten in C compleet misbruikt of zo werden.
1: Maar
2: commercieel gezien is het iets heel moeilijk. Ik heb dat nog niet uitgezocht hoe het eigenlijk zat in communisme met auteursrechten, muziek en zo verder.
1: Maar ik bedoel eigenlijk niet zozeer auteursrecht, maar het auteurschap. Het is natuurlijk makkelijk om iets traditional te noemen.
2: Dat je de naam verzwijgt. Ik spreek nu over rechten, maar het is natuurlijk, je hebt naamvermelding en credits en je hebt het commercieel aspect erachter. Zorgen dat de mensen al dan niet voor betaald worden, op welke manier.
1: En dat is anders, want ik neem aan inderdaad dat de uitvoering, wat het belangrijkste is, dat die dan wel inderdaad gecompenseerd werden en betaald werden.
2: Ik denk gewoon ook per prestatie. Ja.
1: Maar het is inderdaad het toe-eigenen, ja, er zijn er nog, slimmerikken die ook in de folk in de jaren 60, 70, die dan ook traditional, arranged by bla bla bla, maar dat eigenlijk heel bekend was wie dat was enzovoort. Ja. We hebben het ook gehad met de Balinese muziek bijvoorbeeld, de gamelan, waar ook een bepaald de traditional, terwijl goed genoeg weet was wie enzovoort, dus het is een beetje
2: het is een verschil tussen inspiratie en kopiëren.
1: Absoluut.
2: En nummers mogen gespeeld worden, maar ik de naam verzwijgen van wie. Ja. Ik zeg altijd, ik ben meer van de middeleeuwse mentaliteit, al de auteursrecht interesseert mij geen ballen. Als iemand anders speelt, dan is dat een eer voor die persoon. In de commerciële wereld is het dan gepikt, hè.
1: Ja.
2: Zeker voor de opnames is het, ja, is het muziek. Dat je gemaakt en niet door iemand anders gespeeld wordt. Dus gewoon ja, bijvoorbeeld een heel tijdelijk fenomeen natuurlijk. Maar ook wel cool is.
1: Maar het wordt pas eng als er geld mee verdiend wordt. Hè.
2: Ja,
1: als
2: ja,
1: de
2: ja,
1: platenfirma's ja, dus ja, ja, als piraten zich gedragen, als maffia zich gedragen.
2: Ja, dus is het trouw, hè. Mm. Je kunt na zoveel jaar nog dood nog verdienen. Maar soms denk ik van, ja, die metser... Dat dat huis die gemetst, waarom kan die 75 jaar na zijn dood zijn familieleden niet doen, niet omdat mensen in huis worden. Ja. Langs de andere kant is het ook een moeilijker ding natuurlijk, omdat ja, het is een vluchtig medium dat iedereen zomaar kan overpakken. Dus je kunt natuurlijk ook niet zeggen dat je het op dezelfde manier laat betalen als een baksteen natuurlijk.
1: Ja. Ja, en er valt voor mij ook te twijfelen aan het concept, moeten de kinderen tot in de eeuwigheid
2: ja,
1: blijven?
2: Ik schouw me niet voor dode muzikanten, zeker zonder nakomelingen, die dan alleen maar de grote labels hebben gegeven. Voor, als ik dan zoiets heb van, moet ik daar dan die dure special edition verkopen, of koop ik hier 10 van de onbekende groepjes?
1: Ja.
2: Ja, dan heb ik ook zoiets.
1: Absoluut, waar slaat dat op? Hè? Dat je nog geld... Ja, we moeten blijven geld geven aan een ding, maar als er niemand van de maker of van de componist daarvan profiteert...
2: Je hebt ook degene die vaak nu de dingen restaureren, die verdienen natuurlijk ook iets. Ja. Die zijn geen slaafdrijvers.
1: Ja.
2: Maar soms is het wel overdreven met die heruitgave van alle bekendste artiesten die al jaren dood zijn zonder nakomelingen, die worden dan voor €35 verkocht.
1: Nee, maar melken en melken en melken en melken. Ja, absoluut. Oké, goed. Ja. Op
2: dus we waren bij dingen. Gregoras Dinichu, ik heb hem hierbij.
1: Dat is dan de kleinzoon van de maker van. En
2: ja, ja. En ook, heeft ook Orach Staccato gecomponeerd. Dat staat niet op zijn platterum gespeeld, maar ik heb er gewoon een aantal versies van bij. Maar we gaan gewoon luisteren naar de Doina Otului. Dat is Altenia, is ook een streek. Ik dacht iets van boven midden in Roemenië, maar ik zit even niet zeker, zoek het op. En opgevolgd door Gio Curlia.
1: Okay. Let's listen.

0: Toen met mijn volgende plaat dan nog niet klaar.
1: Ja, ik ben ondertussen aan de vijfde festival. The Long Road to the Merry Cemetery. In midden augustus kun je in een paar fantastisch mooie stadjes, ja, 63 stadjes van de Maramures gaan genieten van traditionele muziek daar in Roemenië, Transylvanië zelfs. Ja, de keuze is gigantisch. Dus ook de Celebration of the Sheepfold. Dat is een pastorale viering die dan ergens in uitspraak, ja, Tjanisti gehouden wordt. Het is dan begin september. Ja, het is oneindig. De Painted Eggs Festival is er ook nog natuurlijk. Ja, het is oneindig. Het zal er ooit van komen in ons leven dat we naar Up the Mountain in Nina, dat is ook een jaarlijks volksfestival, eind van juli of begin van augustus, denk er vanaf van welk jaar, moet je naartoe gaan, staat erbij. Ja. Of we blijven bij onze scherzo in Vagrood, centraal.
2: Vakruis.
1: Vakruis. ja, Romaans kruis. En we genieten verder van de... En dat mag ook wel eens gezegd worden aan de luisteraar. Jan gaat niet iets bij elkaar zoeken op de internet of zoiets. Als Jan een programma maakt en voorbereidt, dan duikt hij in zijn belaten kast. Alles wat je hoort is eigenlijk door hem op voorhand al over de loop der jaren zijn leven verzameld. Dat mag ook wel eens gezegd worden aan de luisteraar.
2: Ben je gegrabbeld?
1: Ja.
2: Ja. Ik was hier een beetje aan het prillen, dus ik heb hier een plaat gepakt. Ik heb hier heel snel een nummer gepakt. Dus lukrake keuze van Dimitru Urkash. En die speelt op Taragot. Dat is zo, ja. Een fluit, ja. Hoe moet je het beschrijven, hè? Een Taragot. Het trekt een beetje op een homo, maar ik denk dat het een ander soort riet is. Een hobo is een dubbelriet. Ik heb nu nog het een enkel riet is, zoals de klarinet.
1: Ja, ik heb het dan bliksemsnel weer even opgezocht. Het zijn de tijden dat je kan opzoeken en dat is mooi. De taragot is een houten enkelriet blaasinstrument dat het uiterlijk heeft van een klarinet. De klank lijkt echter veel meer op die van een sopraansaxofoon. De naam van het instrument is oorspronkelijk afkomstig uit het Hongaars. Taragot is de Roemeense variant.
2: In de kant B mogen we nu een kant A luisteren. Speelt hem ook gewoon hobo.
1: Het is een hoboseksueel.
2: En ja... Eens kijken, nummer 3 gaan we luisteren en dat is... Amai. Die accentjes zijn niet zo duidelijk, hè. Mirage Kununata. Mirage Kununata. Met het Orchestra Populaire Murtisorul à Saint-Louis Universitair. Cluj-Napoca. Cluj is ook ergens, dacht ik. Richting Transylvanië.
1: Oké. Okay. Ja, ik ga er nog even dus een beetje tussen gooien van de taragot. Van de 15e tot de 18e eeuw was het een dubbelrietinstrument zonder kleppen dat wegens een rauwe toon in het leger werd gebruikt om geluidssignalen te geven. Nadat het tijdens de Rakocis opstand was gebruikt, werd het instrument door het Habsburgse monarchie verboden. Dus er hangt wel degelijk nog eens een merkwaardige geschiedenis aan.
2: Een verboden instrument. Ja,
1: wat right. Is er mooier en heerlijker dan het verboden instrument?
2: Dan gaan we toch eens luisteren naar Dimitru Urkash. Ja,
1: ongecensureerd, hier op Radio Centraal.

0: Meer de boerm zie ik dit. De herders horen hierin. Hè?
1: Ja, dit is inderdaad Roemeense boerenmuziek. Dit is geen Lăutărescu.
0: Ja, geen...
1: Lăutărescu, dat zijn de Roma-muzikanten, noemen ze daar zo. Ja.
0: Juist, en die rondtrekken en die in principe niet echt...
1: Niet altijd. Zigeuners wordt altijd rondtrekkend gezien, maar in praktijk moet eigenlijk zeggen rondtrekkend en gevestigd in verschillende landen. Mm-hmm. Omdat die vaak... Overal wordt die komen, soms vestigen ze daar. En eigen aan die gemeenschap is ook dat die heel snel de taal adapteren en de gewoontes. Mm-hmm. En daarmee ook de Roma-muziek, verschillende streken, ook overal verschillend is. Omdat die mengen dat altijd met de lokale gewoontes. Mm-hmm. Ze mm-hmm. pakken ook de taal aan en zo. Het is niet dat die, er is een eigen Roma-taal, dacht ik. We dan altijd spreken ze ook gewoon in de lokale taal. Dus.
0: Ja. De vorige keer over dat bijvoorbeeld met dat onfortuinlijke moment in de Romeinse geschiedenis toen ze zich met plezier tot het nazisme bekeerden in de Tweede Wereldoorlog, dat daarna dat de Sudetenduitsers uit die streken werden weggestuurd. Zo'n beetje van, als het zo zit, ga dan maar terug naar je Duitsland. En er kwamen heel veel huizen vrij. En daar werden dan bijvoorbeeld Roma in gevestigd. Inderdaad. Ja, ja. Maar het is meer, ik had het meer over, want we zien de hoes van de
1: gehoord. Ja.
0: En daar heb je een typische een man met een pels met lang haar, dus met schapenvacht die hij dan draagt, met een kudde dan nog eens op de achtergrond. Dus, en dat is niet typisch Roma, hè, dat zijn geen kudde.
1: Nee, dat is echt traditioneel Romeinse verhaal.
0: Ja.
1: De rurale muziek.
0: Rurale muziek, dat mooie woord.
1: Ruraal. Ik heb hier nog een nummertje klaargezet van Grigoras Dinicu, want ik wil nog wat van Dimitri spelen ook, maar ja, met platen, je kunt niet zo snel switchen van nummer. Switchen van platen, hè. En wat ik hier weer gekozen, de derde hier, ook weer een oneenkoppeling van twee nummers, en Churba Chiora Din Teix. Een Churba is een stijl en een Ora is ook een rondendans.
0: Okay. Ja.
1: En die zijn hier gekoppeld door Grigoras Dinicu.
0: Okay,
1: Dinicu, sorry.
0: En dan zijn we terug bij de gypsies aanbeland.
1: Ja, Grigoras is een Roma-familie.
0: Oké. Okay.

0: Parels, parels. Het is eigenlijk een parelketting wat we aan doen, dit programma. Ja, ik ben hier helemaal onder de indruk van. Ook weer een associatie, want zo zijn wij associatief. Ragas. Want ik kan me voorstellen dat zigeunermuzikanten niet van een papiertje spelen en het notenboek erbij nemen, maar dat het puur van de wieg wordt ingegeven en puur op families en joren.
1: Ik heb geen foto gezien van een Roma-muzikant die een blad voor zijn neus
0: heeft.
1: Ik weet dat bijvoorbeeld Tony Jordake is op zijn 4 jaar begonnen.
0: Of ja. En waarschijnlijk nog vroeger bedoel ik dat die kunnen we niet vasthouden. Ja, stokjes
1: ja, een bio's die ja, echt op zijn cimbalon beginnen spelen. Dus, ja, ja. Dus als met de paplepel. Het zijn families die muziek spelen.
0: Eigenlijk wordt dat een soort taal. Hè. Dat is zoals dat is taal, zoals je spreekt, doen zij iets, een bepaalde klank, zoals taal een klank is, maar doen zij dat met een instrument. En dat maakt het zo puur, zo anders, zo puur. En dat deed mij dan weer een beetje met de Indische ragas, denk ik. Dat is ook een enorme traditie die ook zonder bladmuziek is, maar die ook honderden liederen zijn dan, melodieën zijn, die overgebracht worden puur op gehoor, op onthouden. En dat zit ook hierin. Hè. Je hoort in stukken die telkens terugkomen, maar dan weer een nieuw stukje dat daarin komt. En dat is ja, wonderlijk. Hè.
1: Ja, inderdaad. Ook in die muziek heel erg is, je hebt zo die kledij met die patronen. En wat mij ook opvalt in die muziek is dat die eigenlijk meer het patronen als het noten is opgebouwd.
0: Juist.
1: En wij lezen noten door. En allemaal opeenvolgen van noten, maar ja, en dat waarschijnlijk is ook voor een deel inderdaad omdat hij niet van bladmuziek is begonnen. Maar patronen en variaties op patronen. Ja. En inderdaad, je vernoemt die ragas, dat is eigenlijk ook een constante, een soort van oneindige variatie vaak op bepaalde patronen. Dus je ziet er inderdaad die... Ze komen ook uit India.
0: Voilà. Heel interessant, hè? Misschien kunnen we daar ook eens een keertje op ingaan. Op die connectie, op de Indische klassieke muziek eigenlijk.
1: Zeker.
0: Gewoon echt etnografisch en geografisch op zoek gaan naar de raakpunten. Want ja, het is oneindig, hè? Het is zo mooi, de Arabische muziek ook. Die ook met pakketjes
1: in de muziek. Die zit ook mee,
0: met patronen inderdaad, zoals je zo mooi zegt. Goed. Ja, het is wel werken aan die kant van de mixtafel, want jij moet al die korte nummers allemaal maar klaar even staan. Ja,
1: natuurlijk. Wat al mee, ik heb al korter gehad.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar nu is het al maandag morgen natuurlijk. Dus ik heb nog eentje van Dumitru Furkash. Furkash.
0: Dat is onze man in het schapenvel, om het zo praktisch uit te drukken.
1: Ja, als ik het goed zie, het vijfde nummer van kant 1, dus ook op de Taragot, Krihalma.
0: Nou, kijk dan.

0: Ja. Ja, Jan ondertussen heel druk bezig met het juiste mixnummertje uit te zoeken. Ja, boenke, boenke, boenke, boenke. Het is eigenlijk gabbermuziek, hè?
1: Ja, het springt ook inderdaad. Dus je zegt inderdaad, ja, ik kan wel goed hacken, vind ik.
0: Het zou er midden in een gabberfeestje niet slecht tussen passen. Nee, gewoon midden in dit erin te gooien.
1: Ik heb er nog eentje klaarstaan van een van die zangeressen met de fluwele stemmen, waar dat we er net de Horapaci van gehoord hebben. Mm-hmm. Maria Lutheretsu. Ik heb hier een nummer opgepikt en ik ken de plaat niet zo goed van buiten, maar ik dacht, hey, Loenen, dat kan alleen maar goed klinken.
0: Oké.
1: Okay. Steeds dat we gelijk hebben.
0: Ja, zelfs jij bijna even verrast als wij luisteraars.
1: Ja. Even kijken, ja, ook het orkest even vermelden. Dus orkestre de Musique Populaire, gedirigeerd door Jonel Budistiano.
0: Oké.
1: Met ons Maria.

0: Ja.
1: Maria Letret, joh.
0: Ja, woordloos. Woordloos.
1: Ja, ik zou ook zeggen dat Maria maar spreken, want het klinkt veel beter.
0: Mm-hmm. Dan wij. Stel je voor dat je presenteert in een stem die de zangeres nabootst. Fantastisch concept voor een programma. Ja, ken je niet genoeg. Voor mij is het een openbaring. Dus

0: Oh, ik heb al een paar keer naar de...
1: Ah, ja, kijk, kijk, kijk. Het is begin jaren 60, want ze zetten er altijd NI, een soort industriële code, een industriële standaard waarin ze moeten voldoen, die om de paar jaar wordt vernieuwd. En die code die eindigt dan ook met de versie. En dat is het jaartal. En hier is dat 60.
0: Okay.
1: Dus dat wil zeggen dat het tussen 1960 en de volgende standaard is gemaakt.
0: Juist.
1: Dus meestal zit er enkele jaren tussen. Dus,
0: juist.
1: Althans, deze persing. Het zou kunnen zijn dat die heel veel in die platen, die bleven echt heel lange relatie in veel verschillende versies. Dus zou kunnen,
0: Misschien iets minder oplagen, maar als het uitverkocht was in vraag, dan op, dan de volgende persing enzovoort.
1: En die Gigoras Dinicho, die plaat, is ook op Elektrecord. En dat is een compilatie van 78 toeropnames met... de meeste van zijn opnames zijn nog van 78 toertijd. En die werden dan ook op zo'n mono-LP gegeven.
0: 1878?
1: Nee, dat van 78 op mono-LP. En dan kunnen ze verder kopiëren naar al een nieuw formaat. Ja.
0: En dan is het...
1: Maar 78 staat het beste klinken.
0: Oké, goed.
1: Dus Dumitru Furkash, die speelt dus ook hobo. En ik denk van, nu moeten we dan ook eens gehoord hebben. Hè. Dus gaan we luisteren naar... Vino mindere situatie.
0: Dus dan gaan we weer naar de niet-gypsy, om het platjes te zeggen, de man met de schapenvacht.
1: Ja.
0: Maar, ja.
1: Het pelsje.

0: Dumitru. Puur cash.
1: Op de Nobo.
0: Op de Nobo, ja.
1: Ja. Onze Pelse man. Ja, ondertussen. Dit was, ja, om het platjes te zeggen, en we gaan maar eventjes het woord zigeuner gebruiken. Dit was meer zigeunerachtig dan we van onze Dumitru gewoon zijn, omdat hij meer dan dat als boer de volksmuziek van Roemenië, ja, speelt. Maar dit, hier zaten ze wel degelijk zigeuner. Maar wat zeggen, hoe noemen we hen eigenlijk? Gypsy, zigan, hoe noemen we hen en waarom?
2: Ja, het is een beetje het geheugen. Dus het zou kunnen dat ik bepaalde dingen niet verkeerd uitspreek, maar als ik mij niet vergis, Chigan zou van, ik dacht, Dabit of zoiets komen. Of Dibat. Dibat, mm-hmm, denk ik.
1: En dat is dat Indische dat erachter.
2: Ja, en dat is een Indisch volk dat buiten de kasten viel. Wat je eigenlijk daarmee bij voorstellen, het volk dat de riolen kast en dergelijke jobjes deed. Die werden dus niet als volwaardig, mm-hmm, beschouwd binnen dat Indische systeem. Dat is een heel, ja, heel strak systeem, een kastensysteem. Je zit erin geboren of niet?
1: Ja. Heel tof, heel tof. Ja. Maar zij zijn dan waarschijnlijk meer en meer naar het westen gaan trekken.
2: Ja, ze zijn inderdaad beginnen rondtrekken. Ik dacht, er is de, was het de 14e of 15e eeuw dat ze Europa sterk...
1: Nog ietsje vroeger zelfs.
2: Iets vroeger?
1: Ja, ja, ja.
2: 15e eeuw is 1400,
1: want je kan ze op schilderijen terugvinden, op Vlaamse schilderijen dan ook, met name door Breugel en Bos, kan men aan de kledij zigeuners herkennen. Zij werden toen ook... Zigan is dan een van hun namen. Gypsy ook. En dat is meer in de Anglo-Saxische landen nog steeds. En dat zou dan weer komen van de van Egypte. Gypsy, Egypti enzovoort. En dat komt dan weer omdat, ja, in de beperkte brein van de middeleeuwen was er een Bijbel. En die Bijbel die vertelde van volkeren van Egypte. En dat was eigenlijk veel het makkelijkste nog om hen dan te klassificeren. Een soort aanvaarden. De zigeuners zelf zou dat ook zo gezegd hebben. Van, ja, weet je wat, wij komen van, allemaal van Egypte. En daarom is het woord Gypsy dan maar ingeburgerd geraakt. En ja, het houdt niet op. Maar ze waren eigenlijk een behoorlijk welvarend volk, ook nog wel tot voor 1400 daar. Ah, ja. In het, om heel simpel te zeggen, wat wij nu het Oostblok noemen. Maar ja, alweer de kerk is ertussen gekomen, want op een gegeven moment moesten die weer zich moeien en werden de gypsies heidenen genoemd. Ah, ja, ja. En vanaf dan is het eigenlijk helemaal, zou je kunnen zeggen, bergaf meteen.
2: Wat is nog een lokale naam voor... Zigeuners. Mm-hmm. De Bohemers.
1: De Bohemers,
2: ja, dat verwijst eigenlijk naar Tsjechië, maar ja, hier in deze streken nemen ze dat niet zo nauw. Hè. Wijdweg is wijdweg.
1: Ja. En Bohemia.
2: Hier noemen ze de Bohemers. De Bohemers. Ja. En vroeger, weet ik ook, kwamen er langs en die ook heel veel ambachtelijk werk, zoals dakgoten van afvoeren van koper en zo. Plaatsen bij huizen en zo, als die rondtrokken. Heb ik gehoord van iemand, een vloerder, ondertussen al een gepensioneerde vloerder, mm-hmm, die net ook nog van zijn vader, dat een steenkapper was.
1: En de scharen sliepen. Maar ja, het bohemien is helemaal in onze eigen taal ingeburgerd natuurlijk. Ja. Of internationaal.
2: Dat wordt ook geassocieerd met dat, het goede leven.
1: Ja, en het vrije leven. Want opera is la bohemien. En dat is heel romantisch in die tijd natuurlijk. En dat waren, daar keken de mannen met snorren en deftige...
2: Ik zei juist, dat houdt niet op. Dus heel recent is er een politieker in Roemenië, ja, Frits zijn naam, ik ben ook even het geheugen bezig, die vond dat Roma te hard trok op Roemeen. En ja, dat was niet hetzelfde. En die wou terug in de Roemeense wet of zoiets schrijven, dat is voortaan terug als zigeuner of zoiets benoemd. Ik weet niet welke exacte naam dat ze ervoor gebruikte.
1: Dat wordt dan heel verwarrend natuurlijk, hè, want we leren, je mag niet meer het woord zigeuner gebruiken.
2: Maar dat is natuurlijk, dat is geen Roma dat hij gezegd. Want ik dacht, jij zei dat juist, dat de Roma er is in de conferentie in 1971 zelf had gekozen voor die naam.
1: Ja, er was een conferentie om, we gaan nu eens een beetje dat proberen vast te leggen. Dus in 1971 in Londen was er een grote overkoepelende, ja, noem het dan Roma-conferentie, waarin bepaald is, oké, we gaan het nu eens even vastleggen. En ze hebben zelfs een volkslied, een wapen en een vlag geïntroduceerd en zichzelf benoemd als, nee, vanaf nu, we gaan een verzamelnaam Roma gebruiken. Ja,
2: ja. Ik kan het dubbelzinnig voorstellen, want hij komt gegarandeerd uit rechts en ook. Een soort van weeralverkettering van de Roma.
1: Ja, 71, dan waren we nog...
2: Nee, ik heb het over dat recent voorstel, hè. Zeker niet.
1: Ja, sorry.
2: Toen gekeerde. Langs de andere kant, ik heb het ook altijd verwarrend gevonden en ook altijd... het heeft een tijd geduurd voordat ik duidelijk de onderscheid kon maken tussen Roemeense muziek en Roma-muziek. Mm-hmm. Vooral omdat zowel de gewone Roemeense muziek is fantastisch en de Roma-muziek in Roemenië is dat ook. Daarbuiten ook, maar dat ook wel heel specifiek. En dan heb ik gezegd, eigenlijk is dat wel gemakkelijk. Het is ook, door ze Roma te noemen, heb ik ook altijd gedacht dat die iets met Roemenië te maken hadden. Wat het dan ook wel is, omdat er daar veel zijn. Maar mm-hmm. uiteindelijk is dat een volk dat overal thuis hoort. Dus kunnen we eigenlijk afvragen van, in hoeverre dat die verwarring wegwerken misschien is juist zou helpen om duidelijk te danken aan de mensen van, je kunt een Roma nooit als vreemdeling beschouwen.
1: Absoluut, ja. Ik heb, ergens zou ik nog twee platen moeten hebben liggen van mijn vader, die bijvoorbeeld de Franse, de Zuid-Franse Roma en zij zijn, dat is Gypsy, herinner je staat op die plaat. En zij zijn dan veel meer flamenco-achtig. Dus ja, ook die kant is absoluut zo vanzelfsprekendheid dat je zigeunermuziek met flamenco-muziek gaat associëren. Terwijl wat we nu aan het luisteren zijn, is dan helemaal die Oost-Europese klank die erin zit.
2: Ja, flamenco is trouwens ook... Ja, zigeuner muziek uiteindelijk. Ja. En dan een heel sterk voorbeeld van een bekende zigeuner. Noord-Frankrijk, Belgische afkomst, Django Reinhardt.
1: Juist.
2: Ja. Stefan Grappelli ook.
1: Grappelli, ja. Overigens, die plaat in Frans wordt de Gitan genoemd.
2: Gitan, ja, dat is waar.
1: Sigarettenmerk en café. Gitan. Dus ja, maar het is te begrijpen, de verwarring. Je kan ze niet onder één noemer vangen. Dus,
2: nee.
1: Maar ja, je moet het beestje een naam noemen.
2: Goed naam, ik zit allemaal niet zo te strikt over namen.
1: Nee, dat ook niet. Maar daarom eventjes onze lange uitweiding over hoe we het allemaal moeten zien. Misschien moeten we een eigen naam voor hen verzinnen. Compleet nieuwe naam.
2: Maar deze aflevering is daar begonnen met Spinning Room van Caudalie. En wat ons ook opvalt, dat, zeker bij die Roma-muziek, die muziek wordt inderdaad echt geweven. Hè.
1: Juist.
2: Nu is pas mijn Frank gevallen van Caudalie met zijn Spinning Room.
1: Just.
2: Dat hij misschien ook niet alleen verwijst naar de borduursels, letterlijk, maar ook naar de manier dat die muziek in elkaar geweven zit. Die tonen, dat is echt...
1: Het weven van, en dan ook patronen die erin zitten, patroontjes dat je zei, dat er groepjes noten achter elkaar die onophoudelijk ofwel herhalen, ofwel vernieuwen, ofwel terugkomen, ofwel, fenomenaal. Ja. Beste luisteraar, beste Jan, we zijn nog 10 seconden van het einde van ons programma verwijderd, maar... zoals steeds twee wekelijks is het nu eigenlijk de beurt aan Kazang. Maar dat is er soms niet altijd en niet op tijd. Wat wil zeggen dat wij dan de vrijheid soms nemen, soms niet, om door te doen of niet. En wat doen we deze keer?
2: Ik denk, ik heb hier nog iets van Maria Lutoretsu klaarstaan en Doine Altoniaske. Wereld Altenia, gewoon een domine uit Altenia.
1: Dus nog steeds Scherzo en Fagroot. Fagroot. Maar dan... er zijn heel veel namen...
2: Altijd die valse noten.
1: Er zijn veel namen voor dit programma, zoals de Zigeuners. Dus het soort nieuwe, als het moest het in de nachtmachine terechtkomen, dan is het een nieuwe versie van, maar dan in afwachting van Kazang. Luistert u naar Scherzo.
2: Maria, letteritzu, doine Oltonieske.

0: Ja, soms. Je hoort zeker mijn stem als de microfoon opengaat, maar dat is de blazer. Omdat het hier zo ijskoud is, hebben we warmteblazer opgezet in deze studio. Dus dat geeft aan dat we ook maar mensen zijn. Ja, dat is weer die fantastische melancholie die erin zit. Ja,
1: Maria heeft een fluwele stem.
0: Mm-hmm. Uniek. Uniek.
1: Ik denk dat ik juist ben. Ik ben een geheugen aan het putten, maar volgens mij is hij ook al zingend neergegaan.
0: In het harnas, mooi.
1: Ja, ik dacht ergens een feestje thuis bij iemand, dus niet op een groot podium of zo, maar wel ineens, ups, ja. Hartaanval.
0: Ja, er wordt wel gezegd dat dat de mooiste dood is.
1: Ja, inderdaad, iedereen moet gaan. En, ik vind het alleen maar hopen dat men hier weer op je trekt. Hè.
0: Ja. Ja, dat zijn op twee manieren. Oftewel, doe je het zelf. Dus een doe-het-zelf zaakje.
1: Ja, dat is zonde, want het komt toch.
0: Ja, ofwel...
1: De leider kan ook mooi zijn.
0: Bij hetgeen wat je graag doet. Hè. Ja. Dus
1: we gaan van deze fluwele stem naar degene die de zijdestem wordt genoemd.
0: Oké.
1: Gabi Loenken. Mm-hmm. Getrouwd met Jonero. Accordeonist. Speelde soms ook samen.
0: Wat we normaal doen is we de jaartallen meegeven. Heb je daar een idee van?
1: Omdat zo geïmproviseerd is, is het even moeilijk, maar...
0: Eventueel luisteren...
1: Jaren 70, jaren 80, vermoed ik. Het is een compilatiestad, dus de nacht.
0: Ja,
1: er staat heel veel tekst op, maar zo geen overzichtje van... Ik kan het allemaal uitvogelen, dus soms doen we dat ook allemaal.
0: Ja. Nee, dat is niet belangrijk. Ja. Maar we zijn in ieder geval, het is niet heel super recent. Hè. Het zijn eigenlijk blijven min of meer historische opnames. Hè, dat we...
1: Die allervroegste waren vaak, dat we echt historische opnames noemen. Ook die op 78 toegeplaten en zo. Maar veel waren ook echt studio-opnames. Romein heeft ook altijd heel hard ingezet op zijn muziek. Dus er werd echt heel intensief opgenomen. Dus Electric Court heeft een enorme catalogus. Die overigens zijn ze nu ook bezig met alles digitaal aan te bieden.
0: Ja.
1: Die platen, je vindt er wel, maar je vindt lang niet alles.
0: Maar wel op digitaal.
1: Op dingen begint nu. Ja, en dat zijn allemaal deftige transfers. Die gewoon een kopieke.
0: Ja, fantastisch hè, dat er tenminste wat dat betreft de mooie kant van een nationalisme of zoiets, van trots op wat je zelf produceert.
1: Cultuur moet altijd koesteren. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je andere cultuur moet weghouden. Of bang moet zijn voor invloeden.
0: Mooi gezegd wel.
1: Dus we gaan luisteren naar, even kijken, Roue Doamne Bonne Vidoire. Dus Gabi Loenken met haar man Jon op de accordeon.
0: Oké, okay. Armand dan.

0: Dit is bijna surrealistische muziek. Fantastisch.
1: Ja, dit is Georges Saint-Pierre.
0: Oké, okay, juist. Die in Frankrijk.
1: Zijn vroegere uitgaves. Die zijn dat in Frankrijk, die nog wat toeren gemaakt, samen met Marcel Celliet in ontdekt. Mm-hmm. En die heeft daar wel een goed leven gehad. Alleen is een bepaalde platen, latere platen. Ja. Sorry. Zo. Ja. Ja, ik weet het, die is een beetje...
0: Schmalz wordt dat genoemd.
1: Ja, ja, zoiets, ja. Ja, ja. Ook met Marcel Celliet hem zo'n reeks panfluit en orgel. Ja. Het is wel een curioze om in een collectie te hebben, maar het is niet geen dat je elke dag gaat opzetten. Ja. Maar voor de rest, hij was een fantastische muzikant, hè, zeker.
0: Ja, ja, deze dus, ja, eerste opnames, ja.
1: Op de panfluit gewoon, echt.
0: Ja. Klein beetje tussendoor, nu we het dan toch over Schmalz hebben. Het is geen gypsy, denk ik. Het is een puur sang Roemeen. Pieter Maffei. En waar kennen we die van? Van het, maar dan ook het Schmalz. En vreselijkste slagerlied dat je kunt kennen. Doe. Bist alles in das Leben. Was ik, ja, je kent die ongelooflijke kitsch, tranentrekkers. Dat is het Roemeen, een pure Roemeen die dan in Duitsland groot geworden is. Goed, dat was even een kleine Schmalz, een smalle Schmalz uitweiding over de breedte van de Roemeense muziek.
1: Ik heb nog een nummer van Gabi Lunke klaarstaan.
0: Mm-hmm. De Gabi.
1: Azi Enor. Moine I Senin. Ja, lieder worden vaak mee het begin van een tekst gewoon genoemd, hè.
0: Ja.
1: Het is wel gemakkelijk, je kunt ze er ook altijd tussen uithalen als het door elkaar is. En dan is het altijd zo, hè, de naam van een Briel, een Nora, een Tjerbe. En ineens zo iets dat je totaal niet kunt verstaan, en dan weet je, dat zal waarschijnlijk wel een lied zijn.
0: Luisteren naar het lied. Jammer dat we die teksten toch niet kunnen horen, niet begrijpen, hè. Maar goed, de muziek is al meer, spreekt voor zichzelf.

0: Ja. Ja. Fantastisch, echt. Wat een ontdekking. Dank u, Jan. Dank u, dank u.
1: Kazang is ondertussen aangekomen, dus als zij ons teken geven dat ze klaar zijn, dan gaan we even uitveden. En dan gaan we ondertussen nog een beetje van het Roemeense landschap genieten met de Ballada, Louis Costea, beetje Rallul, zolang dat duurt, door Josh Zamfir op de panfluit.
0: Oké. Ja, bij deze dus afscheid. En dan graag tot de volgende week met een nieuwe Fijn Groot.

Oké, welkom in dit programma. Ik ben niet de presentator, maar ik dacht ik ga jullie alvast even welkom heten in het programma Kazang op Radio Centraal 106.7 FM. Ik ga even een paar dingen zeggen over slangeneieren. Er bestaan nog een ander soort eieren die in Gallië grote reputatie genieten, maar door de Grieken niet worden genoemd. Slangen die zich in grote getallen onderling verstrengelen, vormen op kunstige wijze van het speeksel dat uit hun bek en het schuim van hun lijf komt een soort ronde bal. Dit heet een slangenei. De druïden zeggen dat door het sissen van de slangen de bal omhoog geslingerd wordt en men deze met een krijgsmantel moet opvangen voordat deze de grond raakt. Wie het vangt, moet er te paard van doorgaan, want de slangen zullen hen blijven achtervolgen totdat een rivier hun de weg verspert. Een bewijs voor de echtheid van zo'n ei is dat het tegen de stroom indrijft, zelfs als het in goud gevat is. Slim en doortrapt als de magiërs nu eenmaal zijn in het verhullen van hun leugenachtigheden, beweren ze dat het ei bij een bepaalde stand van de maan bemachtigd moet worden. Alsof het van de wil van de mens zou afhangen of die activiteit van de slangen en de maanstand samenvallen. Ik heb inderdaad zo'n ei gezien. Het had de omvang van een middelgrote ronde appel en erg onopvallend was de schaal met een groot aantal kraakbeenachtige zuignapjes, zoals op de armen van een inktvis. De druïden geven hoog op van zijn vermogen om processen te laten winnen en makkelijk toegang tot koningen te verkrijgen. Maar dit is zo totaal gelogen dat de goddelijke Claudius, een Romeinse ridder uit het gebied van de Volcontiërs, heeft laten terechtstellen omdat hij tijdens het proces zo'n ei op zijn borst droeg. Om geen andere reden, voor zover ik weet. Deze verstrengeling van slangen en hun vruchtdragende eenwording schijnt niet minder reden dat buitenlandse volkeren als teken van hun vreedzame bedoeling afbeeldingen van slangen op de heroudstaf hebben aangebracht. En het is gebruikelijk dat slangen aan de staf geen kam dragen. Zo, even een klein stukje uit Naturalis Historia van Plinius. Dus eigenlijk een van de eerste soort van geneeskunde / natuurhistorische werken. Helemaal niet. Ik ben een beetje aan het liegen. Het is niet een van de eerste, maar wel een groot, compleet boek. Bon, dacht dat is even al een leuke noot om mee van start te gaan.

0: Heb jij nog een tekst?
1: Leven vet. Dit is de juiste, ja. Leeuwvet met roze olie verwaart het gezicht tegen vlekken en houdt de huid daar blank. Het geneest het bevriezing van de huid en gezwollen gewrichten. De leugenachtige magiërs pretenderen dat men zich makkelijker geliefd kan maken bij volkeren of koningen als men zich met leeuwvet insmeert, vooral het vet dat tussen de wenkbrauwen zit, waar het onmogelijk kan zitten. Vergelijkbare garanties geven ze voor een leeuwentand, speciaal van de rechterkant, en voor het bosje haar dat onderaan zijn muil groeit. Een oogzalf van leeuwengal met water bevordert het gezichtsvermogen. Wanneer men daar nog vet van hetzelfde dier aan toevoegt, hoeft het een epilepticus er maar van te proeven om zijn kwaal te genezen. Tenminste als hij na het innemen onmiddellijk gaat rennen om het te verteren. Eten van leeuwenhart geneest vierdendaagse koorts. Leeuwenvet met roze olie helpt tegen alledaagse koorts. Wilde beesten slaan op de vlucht voor wie er zich mee insmeert en het schijnt zelf bescherming te bieden tegen moordaanslagen. We hebben hier ook nog de olifant. Het bloed van de olifant en vooral dat van het mannetjesdier remt alle vormen van vochtafscheiding die men reumatisme noemt. Met flinters ivoor en attische honing verwijdert men naar verluid vlekken van het gelaat. Met ivoorstof bestrijdt men nagelbedontsteking. Door aanraking met een olifantenslurf wordt hoofdpijn verlicht. Vooral als het beest tegelijkertijd niest. Excuseer. Wanneer men het rechterdeel van een olifantenslurf met rode aarde van Lemnos als een amulet ombindt, wordt de geslachtsdrift geprikkeld. Wie wegteert, sterkt weer aan door olifantenbloed. De lever helpt bij epilepsie. Het staat natuurlijk in het... We hebben ook nog... Er zijn heel veel zaken. We hebben de chameleon, melk als geneesmiddel, kaas, boter, wrongel en vetsoorten, talg, gal, dierenbloed. We hebben hier ook een hoofdstukje. Gebitsverzorging. Is er iets dat u specifiek interesseert?
2: Ja.
0: Ik denk de verzorging van mijn oren. Ah nee, je hebt dat niet gezegd.
1: Ik ga eens kijken of dat er...
0: Is dat eigenlijk zoals een herboristenboek?
1: Een klein beetje.
0: Maar dan niet vegan.
1: Ik denk niet dat het bepaald vegan genoemd kan worden.
0: Nee.
1: Niezen. De beet van een mens. De beet van een mens wordt als een van de gevaarlijkste beschouwd. Men behandelt hem met oorsmeer. Dit middel, laat niemand zich erover verbazen, helpt men ook het onmiddellijk op de steek van een schorpioen of een slangenbeet aanbrengt. En nog beter als het uit de oren van de gewonde zelf komt. Ook dwangnagels genezen op die manier, zegt men. Slangenbeten behandelt men met een poeder van vermalen mensentand.
0: Heb jij ooit een slangenbeet gehad?
1: Ik heb nooit een slangenbeet gehad.
0: Heb jij ooit een spinnenbeet gehad?
1: Ik heb denk ik ooit wel een spinnenbeet gehad, maar niet van een dodelijk giftige spin of zo. Heb jij ooit een slangenbeet gehad?
0: Nee.
1: Heb je ooit een mensenbeet gehad?
0: Nee, niet gevaarlijk. Mm-hmm. Meer om te lachen. Ik heb wel ooit zelf hard gebeten in iemand. Mijn broertje. Dat was eigenlijk niet grappig. Maar die was kei jong en ik was boos op die. En ik had zijn been gepakt, zijn bil van boven. En dan had ik daar keihard in gebeten. Maar echt hard. Ik zo. En dan stopte ik en dus keihard aan het huilen. Het is zo erg. En dan zag ik, dat is een week een blauwe plek geweest. Met mijn tanden daarin. Ik call het tattoo. Ja, maar dat was mijn mama echt boos eigenlijk. Ja. Heb je ooit andere soorten beten gehad dan? Echt, telt schurft als een spinnenbeet?
1: Ik denk dat schurft als een spinnenbeet kan worden gerekend.
0: Maar dan zijn dat meerdere spinnenbeten.
1: Ja.
0: Dan zijn dat er echt enorm veel. Heb je iets gevonden over spinnen?
1: Ik heb iets gevonden over spinnen.
0: Oké.
1: Maar het gaat niet per se over de. Enkel over de beten van spinnen. Eerder spinnen in het algemeen. Het is niet ongepast hieraan vast te knopen de eigenschappen van spinnen, die onze speciale bewondering verdienen. Er zijn meerdere soorten die zo bekend zijn dat het niet nodig is ze hier te bespreken. Palangium is de naam van een spin met een nare beet en een klein, bont, spits toelopend lichaam.

0: op. En zijn eigen achterlijf levert voldoende materiaal voordat het geweldige werk, ofwel omdat zijn buik op een bepaald moment zo verzwakt is, zoals Democritus veronderstelt, ofwel omdat er inwendig een soort wolproductie op gang kan komen. Ik snap die zin niet, ik heb die waarschijnlijk verkeerd gelezen. Maar bon, hoe beheerst spint hij met zijn poot zo'n fijne, gelijkmatige draad waarbij hij zichzelf als gewicht kan gebruiken? Hij begint vanuit het midden te weven, verbindt de inslagen tot ze een cirkel vormen, knoopt met onontwarbare knopen de mazen steeds op gelijke afstanden, terwijl het web geleidelijk uiteindt doordat het vanuit een klein middelpunt wordt opgebouwd. Hoe kunstzinnig verbergt hij de valstrikken waarmee het ruitvormige net is bezaaid? Hoe weinig lijken de dichtheid van het hechtgesponnen weefsel en de vakbekwaam gladgemaakte, op zich stevige draad daarbij te horen? Wat geeft het net mee met de wind? Ook omdat wat erin terechtkomt er niet uit te werpen. Men zou denken dat de spin uit vermoeidheid het heeft nagelaten om dwarsdraden aan de buitenrand van het web te spannen. Maar deze draden zijn moeilijk zichtbaar en slingeren, net als bij visnetten, voor al wat er tegenaan stoot naar het midden. Wat een bouwkunst spreekt uit de overwelving van zijn spelonk. En hoe beter is het met nog meer haar tegen de kou beschut. Hoe ver ligt deze spelonk van het midden, alsof hij ergens anders voordient, maar zo gecamoufleerd dat niet te zien is of de spin er binnenin zit of niet. En dan de stevigheid waarmee het web rukwinden weerstaat en de last van een hele hoop stof. Wanneer de spin haar kunst beoefent en leert weven, overspant het web in de breedte dichtwijls de afstand tussen twee bomen. De draad is even lang als van de boomkruin tot de grond en weer terug, zodat de spin er snel over kan terugkeren en op hetzelfde moment dat hij omhoog klimt, spint hij draden. Hoe waakzaam en slagvaardig komt hij aangerend als er een prooi in zijn web heeft gevangen. Al hangt de prooi aan de buitenste rand van het net, hij rent altijd naar het midden omdat hij hem zo vooral door het hele net kan heen schudden en dan inspinnen. Als het web gescheurd is, repareert hij het meteen en herstelt het tot het weer glad is. Spinnen jagen zelfs op jonge hagedissen. Eerst verstrikken ze hun bek in het web en bijten ze zich daarna vast in de beide lippen. Een schouwspel, een amfitheater waardig, als men het te zien krijgt. Ze geven ook voortekens, want ze hangen hun webben hoger als het waterpeil van de rivieren dreigt te stijgen. Bij mooi weer weven ze niet, bij bewolkt weer dan wel, en daarom geldt er een grote hoeveelheid webben als een voorbode van regen. Men denkt dat de vrouwtjes weven en de mannetjes jagen. Zo maken beide echte lieden zich even verdienstelijk. Spinnenparen achterlangs en brengen op eitjes lijkende wormpjes ter wereld. Er kan namelijk niet langer gewacht worden met het bespreken van hun voortplanting, want er is bijna niets meer te vertellen over insecten. Alle spinnen leggen eitjes in hun webben, maar verspreid omdat ze ze al springend laten vallen. Alleen Palangia leggen in hun hol een groot aantal eitjes. Zodra deze zijn uitgekomen, eten de jongen de moeder op en vaak ook de vader. Deze helpt namelijk bij het uitbroeden. Ze leggen tot 300 eitjes, andere soorten minder, en broeden 3 dagen. Na 4 keer 7 dagen zijn spinnen volgroeid.
1: Leggen alle spinnen eitjes dan?

0: Nee, dat is niet. Eigenlijk, maar ze zeggen dat altijd en zoveel mensen denken dat. Want er was eentje toen waar ik gisteren zei mijn hand bevallen en dan kwamen al die spinnen daaruit direct.
1: Ah, wel, maar dat zijn wolspinnen en die maken eigenlijk niet echt een web. Die dragen eigenlijk een soort van web op hun rug. Dus je ziet soms spinnen die achteraan een soort van wit bolletje hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dat is eigenlijk een soort zak met eieren.
0: Dat was daar dan.
1: En wat ook vaak is, als die uitkomen, blijft die nog massaal op de achterlijf van die moeder zitten. Dan heb je een spin bedekt met kleine spinnetjes.
0: Misschien dat hij zo bang was. Dat die dan...
1: Ja, of dat hij zak gescheurd was.
0: Omdat
1: of dat jij die gewoon had gepakt op het moment dat die eruit waren aan het komen.
0: Ah ja.
1: Dat kan ook. Maar in principe liggen alle eieren...
0: Alle eieren.
1: Spinnen.
0: Dat is exact. Zelfs de eieren van de winkel. Maar toen wij in de rij waren... Toen wij in de rij waren, ik dacht altijd... Dat is dan ook een fabel misschien. Maar dat die spinnen... dat daar ook kei gekke spinnen waren. Zo tropische spinnen en dieren. Maar dan toen we daar waren, zei die vrouw dat dat niet waar was.
1: Ik heb wel zo een holenspin gezien. Want ik had er een foto van getrokken en dan opgezocht wat voor een spin het was. En dat zijn bijvoorbeeld spinnen die echt gespecialiseerd zijn meer om in grotten en zo te leven.
2: Maar zijn die van hier? Van deze?
1: Ja,
2: of ja van
1: maar sowieso, in een stad zitten ook wel heel veel andere spinnen ook. Ook met de haven en zo. Ik denk dat er ook een tijd in de haven Australische zwarte weduwen heeft gezeten.
2: Mm.
1: Maar dat is dan bijvoorbeeld met auto's die ze importeren. Dat er eigenlijk nog eitjes en zo in de autovrak.
2: Specifiek auto's.
1: Ja, je hebt dat soms bijvoorbeeld zo autovrakken die worden opgekocht om terug metaal van te maken of zo. En daar kunnen wel soms spinnen en zo. Of met bananen of weet ik veel.
2: Ah, met bananen. Ah, ja.
1: Met bananen komen er ook vaak spinnen mee.
2: In de, is dat die fabel van in dat die zo in dat topje zitten?
1: Hmm?
2: Dus ze zeggen toch altijd van als je een banaan pelt en dan het bovenste topje, dan eten mensen dat nooit op, omdat die schrik hebben dat daar spinneneitjes in zitten.
1: Ah, dat
2: is bij Chiquita banaan. Allee, zo bananen die niet van... Ik weet eigenlijk niet waar de bananen van de bio-winkel zijn. Oeps.
1: Ik denk dat alle bananen exotisch... Ah ja, van rond of onder de Evenaar komen. Maar ik denk dat de meeste in Zuid-Amerika worden geteeld.
2: Mm-hmm.
1: Maar ook tropisch Afrika en Azië worden ook heel veel bananen. Er zijn eigenlijk ook super veel soorten bananen, maar wij eten er maar één van.
2: Hoe zien de andere soorten eruit?
1: Je hebt zo'n verdeeld zo heel kleine oranje banaantjes.
2: Oh.
1: En bijvoorbeeld, ik dacht soms in Afrikaanse winkels, van die bakbananen.
2: Ah, ja,
1: dat is ook een andere soort. Ook best lekker eigenlijk.
2: Mm-hmm.
1: Maar ik denk wel dat er op de wereld zo 50 verschillende of meer... Ik weet het niet. Ik gooi er maar een getal tegenaan.
2: Oh, ja.
1: Maar er bestaan enorm veel soorten bananen.
2: Maar dus de dingen is dan dat mensen nooit dat topje eten van die banaan, waar je zo'n zwart puntje ziet. Maar dat is eigenlijk gewoon een zaad, denk ik. Die dan, dat ze denken dat daar spinnen eitjes in zitten.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, ik weet het niet.
1: Ja, geen idee?
2: Maar een vriend van mij, die heeft al een tijd in... waar was dat nu weer? Ik denk... In Colombia heeft hij een tijd, 2 jaar gewoond. En dan is hij super vaak met de auto voorbij zo allemaal bananenplantages gereden. En dus die zei van, die groeien eigenlijk allemaal in plastieke zakken. Dus dan hangen ze allemaal zo, soorten plastieke zakken rond die beginnende trossen. Maar zo een beetje kleinere zakken. En dan groeien die mee in die plastic En dat die plastic daar helemaal rond meegroeit, zo voor ja, geen... maar ik kan even niet op het woord komen.
1: Maar geen insecten of ziektes
2: ja,
1: of
2: geen
1: zo
2: insecten of... Ja. Dat is een ding, dat wist ik niet. Dat heel...
1: Ja, en wat ook nog wel maf is, dat... Elke wilde bananen hebben zaden. Eigenlijk tussen het vruchtvlees zitten.
2: Ja.
1: Maar wij, wat wij eten is eigenlijk een soort van mutatie die geen zaden maakt.
2: Ah ja, dat denk ik. Dat is zo.
1: Want eigenlijk in het deel dat wij opeten, bij een wilde banaan, zitten daar eigenlijk allemaal een soort van zwarte, grote zaden ook nog tussen.
2: Echt waar? Want nu zie je soms wel zo iets van een... Alsof er wel iets in moest zitten of zo.
1: Ja.
2: Dus die boomsoorten kunnen ook niet zichzelf verspreiden of...
1: Maar ik denk een banaan, want dat is eigenlijk een hele grote plant, maar die maakt geen hout of zo. Die groeit elk jaar eigenlijk terug vanuit de wortel. En ik denk ook dat die heel makkelijk via de wortel kan verder groeien. En dat je bananen ook best makkelijk kunt stikken. Dus dat ze eigenlijk gewoon met een schub een stukje banaan afsteken en daar dan een nieuwe bananenboom van maken. Ik denk niet dat er hier iets over bananen in staat, want ik vermoed dat die toen nog niet in de Griekse, Romeinse wereld al bekend waren.
2: Ja, wat voor een boekje is dat? Of wil je dat liever niet zeggen?
1: Oh jawel. Dat is van Plinius. Dat is een... Ik ga gewoon naar de achterkant kijken. Hè. Dus die beschreef tussen het jaar 23 en 79 de wereld. Dus 23 tot 79 het jaar. Dus in de eerste eeuw dan zeker. Ja, en dat was een Romein. Maar ik vind het heel leuk omdat je zo een mengeling van effectieve kennis hebt met compleet waanzinnigheden. Dus je kunt langs de ene kant staan er effectief ook wel recepten in en zo. Bijvoorbeeld wat je kunt doen met bepaalde planten. Maar je merkt ook wel dat geneeskunde of zo echt wel een heel ander concept heeft. Of dat geloof, bijgeloof, wetenschap, dat allemaal door elkaar vloeit.
2: Ja, dat is denk ik een beetje hoe ik denk ook. Ik verwissel ook wel vaak fabels met wat echt is.
1: Ik vind dat gewoon heel interessant omdat je heel leuke verhalen hebt die, die dat je ook op je omgeving of zo kunt projecteren.
2: Dat doet me denken aan een ander boekje dat ik van mijn leerkracht ooit heb gekocht. Nu vind ik dat bijna absurd of zo dat ik dat dacht. Maar ik dacht dat echt was. Dat dat echt een onderzoekboek was. Naar oude, oude lichaamstransformaties of ziektes of zo die mensen ooit hadden. En dat gewoon die tekeningen heel karikaturaal waren getekend. Die tekeningen zijn best mooi. Want dat is echt goed gemaakt eigenlijk. Er staat zo... er staat nergens zijn naam bij. Hij wil hier... het is When the Body Flourishes, Emmanuel de Porter en zijn wedere helft, Maud van de Verre, heeft eigenlijk de tekst geschreven en hij de tekeningen. En die heet... in het boek... er staat zo When the Body Flourishes en daaronder staat een edited selection from the Body Hysteria book. En vanachter... Er staan dus allemaal soorten lichamen in en hoe dat gekomen is. Die vervormingen van die lichamen. Maar er staat wel echt zo supergoed hoe dat het zo vormelijk moet. De bronvermeldingen. Het zijn allemaal bronvermeldingen. Vanachter ook een lijst met bronnen. Maar toen ik Ik heb die lijstjes, ik heb die bronnen eens allemaal opgezocht en dat bestaat helemaal niet. Ze kwam de hele tijd op super rare papers en zo, dat dat daar niet echt over ging, maar dan zo over iets anders met gewoon dezelfde titel of zo. Ik vond dat wel een goeie soort van om mensen op een ander spoor of gewoon voor zichzelf te laten nadenken of zo. Maar dat deed me gewoon denken ook de hele tijd. Ik dacht, oh ja, dat kan zo in de middeleeuwen of zo geweest zijn, waar dat er allemaal rare hygiëne maatregelen en zo waren. Het is wel in het Engels. Ik ga even kijken. Je hebt dus allemaal soorten, types mensen of vormen van mensen. Bijvoorbeeld de juggler's trick. En dat is dan van this case of body hysteria is marked by the extraordinarily large... Ik ben niet zo goed in Engels. Ik heb het opeens ook keiwarm. Ik ga even dat niet zeggen. Oké, the flower pot hysteria. This type of body hysteria is a perfect example of body denial and mind idealization. The patient reduces his body to a brain that fits in a flower pot. The outer layer of terracotta filled with bio-waste is formed at a young age. The soil is so rich that in no time it generates an overgrowth of thoughts. Once fully grown, the brain generates thoughts at such an exhaustive pace that it's in the end no soil is left. The hysteric identifies himself so strongly with his huge ticket of thoughts that he replaces all cravings by one desire, becoming repotted to get more space. But circumstances decide otherwise. It's time for him to become compost. En dan zo van die super rare tekening.
1: Mooi boekje.
2: Ja, het is echt een mooi boekje. Boekjes lezen op maandag.
3: Vielleicht fragt dich eines Tages jemand, der noch unbestechlich ist. Wie viele Menschen waren glücklich, dass du gelebt hast? Und du gleitest durch Spiralen der Erinnerung, durch Verzweiflung und durch Freude. Und die Trauer macht dich stumm, weil du es nicht weißt.

Varkens rollen graag in de modder. Deze diersoort heeft een krulstaart en hierbij heeft men het volgende waargenomen. Bij een offerdier geeft het een krul naar rechts. Bij een offerdier geeft een krul naar rechts eerder gunstige voortekens dan een krul naar links. Binnen 60 dagen worden ze vet. Maar het vetmesten gaat het best als men ze eerst 3 dagen laat vasten. Dit is het allerbotste dier. En niet zonder humor meende men dat het een ziel bij wijze van zout heeft gekregen. Het is bekend dat gestolen varkens de stem van hun hoeder ontdekken. Van hun hoeder herkenden. Deze dieren zaten op een schip en lieten dit kapseizen door naar één kant te lopen. En zo kwamen ze terug bij hun hoeder. De leidende varkens leren zelfs om in een stad, het marktplein en hun huizen terug te vinden. Terwijl wilde zwijnen weten hoe ze hun sporen in moerassig terrein kunnen uitwissen en dat ze makkelijker kunnen vluchten als ze door het water lopen. Ook zeugen worden net als kamelen gesteriliseerd door ze naar 2 dagen vasten aan hun voorpoten op te hangen en hun baarmoeder weg te snijden. Zo worden ze sneller vet. Voor de lever van de zeugen wordt net zo'n kunstgreep toegepast als bij ganzen. Een uitvinding van Marcus Apicus. Ze worden vet gemest met drogende vijgen. En als ze vet genoeg zijn, krijgen ze honingwijn te drinken en worden onmiddellijk geslacht. Geen enkel ander dier levert meer ingrediënten voor smulpartijen. Om en nabij de 50 lekkernijen. Zo. Dan gaat het eigenlijk nog heel veel over het eten van dieren. Hier ook nog iets over. Er is ook nog iets over bevers tegengekomen. In dreigend gevaar bijten Pontische bevers hun eigen geslachtsdelen af, omdat ze weten dat ze bejaagd worden om een stof daaruit. Door artsen bevergeil genoemd. Het dier kan overigens verschrikkelijk hard bijten en velt zo als met ijzeren gereedschap bomen langs rivieren. Als hij een mens bij de arm of been heeft beetgepakt, blijft hij doorbijten tot op de botten krakend. Tot de botten krakend breken. Bevers hebben de staart van een vis. Voor de rest lijken ze op otters, beide waterdieren en beide hebben haar dat zachter is als dons.

In Italië gelooft men ook dat het zien van wolven schadelijk is en dat ze mensen een tijdje van hun stem beroven als ze hen aankijken voordat ze zelf worden gezien. In Afrika en Egypte komen ongevaarlijke kleine wolven voor, maar in koudere streken zijn ze wild en woest. Dat mensen in wolven kunnen veranderen en hun oude gedaante weer aannemen, mogen gerust naar het Rijk der Fabelen verwijzen. Anders moeten we alle sprookjes geloven die we al zoveel eeuwen te horen krijgen. Nu zal echter beschreven worden waar het fabeltje vandaan komt. Bij het volk, dat bij het volk zo diep geworteld is dat de benaming weerwolf als geldwoord wordt gebruikt. Een Griekse auteur, op wie niet wordt neergezien, schrijft dat de Arcadiërs vertellen dat een man uit het geslacht van een zekere Antus na loting door zijn familie wordt uitverkozen om naar een meer in de omgeving te worden gebracht. Nadat hij zijn kleren aan een eik heeft gehangen, zwemt hij naar de overkant en verdwijnt in de wildernis. Dan verandert hij in een wolf en leeft 9 jaar in gezelschap van zijn soortgenoten. Als hij zich in die tijd niet aan mensen heeft vergrepen, keert hij terug naar hetzelfde meer, zwemt naar de overkant en neemt zijn vroegere gedaante weer aan. Al is deze wel 9 jaar ouder geworden en trekt nog fantastischer weer dezelfde kleren aan. Het is verbazingwekkend hoe ver Griekse goedgelovigheid gaat. Geen leugen, zo schaamteloos, of er is wel iemand die hem bevestigt. Zo vertelt Scopas, de auteur van De Olympische Kampioenen, dat Demenatus van Pharesia tijdens een offer, een mensenoffer, dat de Arcadiërs toen nog altijd aan Jupiter Lyceus brachten, geproefd had van de ingewanden van de jongen die was geofferd en in een wolf veranderde. Dezelfde man was 10 jaar later terug veranderd in een atleet, trainde voor het vuistgevecht en keerde als overwinnaar terug naar Olympia. Het volk gelooft dat een plukje haar van de staart van een wolf kan gebruikt worden als liefdesdrank. Dat hij dat laat vallen als hij wordt gevangen en dat het middel alleen werkt als men het leven van de wolf wordt ontnomen. Er zijn niet meer dan 12 dagen per jaar waarop wolven paren. Als het dier honger heeft, zou het aarde eten. Van alle voortekens is er geen beter dan wanneer een wolf vanaf de rechterkant van een reiziger de weg oversteekt met een volle bek. Tot de familie behoren ook de zogenaamde hertenwolven. Een exemplaar uit Gallië was, zoals gezegd, te zien tijdens de spelen van Pompeius Magnus. Als hij, hoe hongerig hij ook is, omkijkt onder het vreten, vergeet hij naar verluid onmiddellijk zijn eten en gaat hij iets anders zoeken.

Ondertussen luisteren we naar Sheldon Siegel, de dubbel LP 5 Total. We hebben hier ook werk gehoord van Dylan Belgrado en ook een LP van George Smith uitgebracht op Hilfreis. Dan hebben we nog iets gehoord, maar daar kunt je

0: Eigenlijk hebben we weinig toe te voegen voor de rest van dit programma. Ja, iedereen bedankt om te luisteren. Het doet mij eigenlijk wel deugd om eens een keer op Centraal mede gast van een programma te zijn. Het voelt eigenlijk een beetje als de Vogel des Velds vroeger.
1: Ja, want jij wilt, want Sheldon Siegel dat nu opstaat is met Gino Koolmans,
0: Erik Heestermans en Gerard Herman.
1: En jij had met Gerard Herman een programma hier.
0: Ja, op dinsdag na het kralenspel.
1: Ah ja.
0: En voor Gregor Terror. Ja. Dus dat waren onze directe programmaburen.
1: Boeiende dag.
0: Ja, eigenlijk wel. Dat is een leuke dag.
1: Voor audio. En jullie willen misschien, of mag dat nog niet gezegd worden?
0: We zijn er wel over aan het nadenken, maar we hebben wat ideeën. Dat is... er zijn ideeën.
1: Oké, dat is... misschien moeten we een keer, als je nog eens iets wil doen, misschien moeten we dan een keer naar de polders gaan. Ik vind dit...
0: Ja, misschien opnames maken.
1: Ja, of live. Blijkbaar kan dat.
0: Ja, blijkbaar.
1: Ik vind dit ook wel een goede soundscape voor de polders.
0: Mm-hmm.
1: Heb ook wel doordat de mensen die we kennen, ik kan je toch geen namen zeggen, in Ruppelmonde nu wonen daar.
0: Mm-hmm.
1: En dat, want daarvoor kwam ik daar eigenlijk nooit. Ik daar nu toch echt zo'n heel... Nee, exotisch is een fout beeld, een woord. Maar heb ik daar toch wel zo een soort van fantasierijk beeld over of zo. Ook met die geschiedenis. Want je hebt bijvoorbeeld in dat... Je hebt zo dat... Van Kruijbeek naar Ruppelmonde, dus zou je gisteren zeggen, dat karpershuisje.
0: Mm-hmm. Ja, karpersvissershuisje. Ja.
1: En dat is blijkbaar van een... iemand die met bakstenen werkte. En die heeft dat huisje daar gebouwd. En is ook gerenoveerd en zo. Ah ja. Maar ik kan gewoon zeggen dat daar keiveel mooie folklore rond is.

0: Ik zou misschien beter met een micro openzetten, zodat je mee kunt horen. We hebben hier zo'n nest volk binnengesmeten. Wie moet ik beginnen? Misschien rap iets zeggen over Ercola. Iets over Ercola. Hoe zit het met Ercola? Die moeten toch voor 4 juni 1 miljoen frank binnenrijven?
1: Ja, 4 juni wordt een legendarische datum voor de geschiedenis van Antwerpen. Omdat op die dag wij samen met alle coöperanten, dus u kan nog deze week een coöperant worden. Vanaf 50 euro kan u een aandeel kopen van het project dus Ercoland, het pand in de Wolstraat. En op 4 juni gaan we dus met alle coöperanten op de grote markt het bod doen. Naast misschien ook andere kopers die het gebouw willen kopen. Wellicht voor minder sociale doeleinden dan die van ons. Ercoland wil van Ercola of van de panden in de Wolstraat op nummer 31 en drie andere huizen ernaast. We willen eigenlijk het sociale weefsel behouden en uitbreiden. En een soort schiereiland vormen binnen in het hart van de stad. Door 30 of 35 ateliers van makers, ambachten van heel veel verschillende materies, kunstenaars, dus daar te behouden, die ambachten. Naast die 35-tal makers, die dan de ruimte huren aan, aan de coöperatie, hebben wij een sociaal restaurant voor ogen. En daarnaast zijn er ook nog 7 sociale appartementen en expo-ruimtes. Hè. Dus dat is een project waarbinnen ook wij de binnentuin ook willen openstellen op bepaalde dagen. Dus wie coöperant wordt en ook de mensen van de stad, die kunnen eigenlijk ook veel terugkrijgen van het levende weefsel die zal ontstaan en die er al is. Die er ook al sinds heel lang is.
0: En is er ook een pingpongtafel?
1: Er is ook een pingpongtafel. Voor Leo zeker.
0: Op welk bedrag zitten ze nu? 600.000, dat is het laatste wat ik gehoord heb.
2: 639.000.
0: Het is ochtend. Oké. Okay. Ja. En.
1: Dus we hebben al heel veel steun gekregen van mensen waarvoor we natuurlijk... Ja, die we heel dankbaar zijn daarvoor.
0: En heb je Bert de Wever al aangeschreven?
1: Ik denk dat hij daar helemaal niet mee bezig is eigenlijk. Ik denk dat hij geen nachtmerries heeft.
0: Ja, oké. Okay. Nee. En waarom denk je dat?
1: Oh, ik denk dat dat die mensen koud laat. Ja.
0: Is dat wel op die eerste...
1: Die hebben genoeg andere...
0: Kopzorgen.
1: Ja.
0: Is dat wel op de eerste rij, toen bij de opening van het folkloremuseum, het grootste folkloremuseum van de wereld in Egypte, zat hem toch op de eerste rij. Maar dat was omdat de Vlaamse immobiliën hadden meegebouwd of zoiets, kan dat?
1: Daar ben ik niet van op de hoogte.
0: Moet ik hem bellen?
1: Ja.
0: Maar ja. Je hebt ook tijd gevonden om een nieuwe boek te schrijven?
1: Ja.
0: En hoe noemt dat spul?
1: Dat boek, dat is dus, eventjes zien, dat is dus 111 pagina's. Dat heet, dat is een tamelijk onuitspreekbare naam, blijkt. Maar het heet Kofarnaum.
0: Oké, okay, eindelijk.
1: Ja, dus niet meteen een titel voor een bestseller. Iets te moeilijk misschien, maar Kofarnaum is eigenlijk ontstaan uit... Kafarnaum, dat is een plaats ook, Capernaum, aan het meer van Galilea, waar heel veel wonderen werden verricht. En ze ziet een Kafarnaum in het Frans, betekent ook dat is een zootje, dat is hier een opeenstapeling van verschillende tableaus. Dus dit is ook een soort zootje, een rommelkamer van Coffret. Dus daarom Kafarnaüm.
0: En die wonderen, is dat iets van vroeger of gebeurt dat nu nog?
1: Oh, dat is iets van alle tijden, hè.
0: Okay.
1: De wonderen, ja, de wonderkameren, het wonder, zonder wonder. De wonder is, het wonderlijke is ook het vertrekpunt, denk ik, van veel kunstenaars of van veel openingen.
0: En hoe heette uw eerste boek? Toebak? Nee.
1: Tabak, Toebak.
0: Tabak, Toebak. Dus ik heb een half geheugen.
1: Toebak.
0: En dit is...
1: Nee, Tabak, Taboek.
0: Je zet het zelf vergeten.
1: Tabak, Taboek.
0: Als je het zelf vergeten zet, ja. De titel van je eigen boek, dan mag ik dat ook natuurlijk.
1: Ik ben verward door mijn eigen titels.
0: Ja. En wie verwacht je dat op de titel van je tweede boek gaat springen? Als je niet direct een lijn kan leggen naar zijn eigen leven of zo.
1: Ja, er is een bestelling in onderweg. Die zitten misschien nog vast in de straat van Hormuz.
0: Okay.
1: Op een boot.
0: Beïnvloedt dat de wereldhandel of niet echt?
1: Ja, absoluut. Iedereen kan het boek aanschaffen. Het is geschreven voor mensen, voor ook overledenen.
0: Oké.
1: Die, dat is ook een groep wezens die er is en die eigenlijk geniet van en bevrijd wordt doordat die opgenomen zijn of via verwijzingen of gewoon... Ik denk dat dat ook een groep mensen, een groep ja, wezens is die geniet van alle kunstelijke creaties die worden gemaakt. Die vaak worden vergeten of niet meegedacht. Maar er kunnen ook gewoon mensen kopen.
0: En hoe moet ik je schrijfproces voorstellen? Gaat dat vlot of gaat dat met mondjesmaat of is dat...
1: Ik ga in de wind staan en... Soms komt er ook geen inspiratie. Ik zit ook niet te wachten tot de Heilige Geest duif aan mijn venster komt. Maar het is wel zo dat in de Bolstraat, waar ik een atelier heb, waar we dus net over bezig waren, over die plaats, dat het wel een heel ja, soort bron is, het bastion van al die mensen daar, van al die levende zielen, dat het daar wel uit de muren soms stroomt, maar het blijft nog altijd... Keihard werk om er iets van te maken waar je zelf van tevreden bent.
0: Oké.
1: Gewoon keihard werken, ja.
0: En hoeveel boeken heb je al kwijtgeraakt?
1: Van Kafarnaüm, ja. Ik heb er een stuk of een kleine 100. En de boekvoorstelling was in april en ik heb nu nog een... boekvoorstelling. De eerstvolgende, gisteren was er ook in Aalst. Het is uitgegeven bij de Scriptomanen, de uitgeverij. En die hadden een festival gisteren in Aalst. En er is nog één in, nog twee in Gent, op de Gentse feesten. In een historisch pand, via de Lage Landen. En dan nog in Geheel de Uwe, een heel leuk cafeetje, als jullie zouden in Gent... toeven aan het station, Sint-Pieterstation. Zeker eens binnengaan, een tweedehands boekencafé, Geheel de Uwe. Waar ook heel veel voorstellingen en dingen zijn die plaatsvinden voor het publiek. En dan heb ik er nog één in Moorsele, in mijn geboortedorp, 20 juni. En dan ook nog in Haarlembeke en in Menen in oktober. Dus hoeveel boeken... Als u 100 exemplaren koopt, krijgt u er...
0: Een pb.
1: Krijgt u er een extra's bovenop.
0: En dat kost een boek eigenlijk?
1: Het boek kost in de handel... In de handel 23 euro.
0: In de natuur?
1: Hoe zegt u?
0: In de natuur, je zegt in de handel...
1: Ja, je kan het ook bij mij kopen, dan is het iets goedkoper.
0: En hoe denk je met die tweede boek de wereld te gaan veranderen?
1: Oh, ik denk niet dat we de wereld kunnen veranderen als mens, maar wel de blik op de wereld. En het boek, de poëmen die erin staan, kunnen zeker de blik van de mensen die het lezen... openen, bijsturen, veranderen, ja.
0: En uw buurman Aristoteles, welke functie heeft hij in Ercola?
2: Ik heb eigenlijk geen functie in Ercola. Ik heb een tentoonstelling gecureerd in Ercola, twee, drie weken geleden ongeveer. Dat is misschien wel interessant als je de vraag stelt van of haar boek de wereld zou kunnen veranderen. Ik denk dat kunst aan zich nooit de wereld zou kunnen veranderen. Ik denk dat we allemaal ervan op de hoogte zijn dat we op zijn minst een vorm van inschikkelijkheid kunnen losfrikken bij mensen. En dat mensen zich in de plaats kunnen stellen van een bepaald beeld. Zij een sculptuur, een schilderij of in dit geval een boek. Of een hele tentoonstelling, hoe dat er meer aanwezig is dan enkel een singulier object. Dus gelijk performances, muziek.
0: Hoe heb je je tentoonstelling opgesteld toen? In Ercola, een groepstentoonstelling, als ik het goed begreep.
2: Wat bedoelt je, waar ieder werking? Of, Nee, die tentoonstelling heb ik eigenlijk, ik denk rond januari was ik erover aan het denken om iets te doen in Ercola, omdat ik wist wat de situatie daar was en dat het redelijk benard is. Er zijn heel veel mensen trouwens die daar dingen hebben georganiseerd. Ik denk dat er afgelopen vrijdag ook een tentoonstelling was. En ik ben beginnen te babbelen met Ewout Lehoek van Ercola, Casper Engels ook, over een mogelijk idee van een tentoonstelling. Dat is allemaal eigenlijk redelijk goed verlopen. Voor mij was het persoonlijk ook een experiment om te zien wat dat ik kan doen met mijn eigen visie op schilderkunst. Om ook een boodschap mee te geven naar Ercola toe vooral. De titel was Keep Smiling. We hebben daar niet extreem veel over nagedacht. Om geen extreem geconceptualiseerde tentoonstelling te krijgen. Maar het idee was wel, ja, keep smiling. Al die werken hadden een bepaald banaal onderwerp of waren ridicuul. Als je binnenkwam eigenlijk in de tentoonstelling, dan zag je een werk van Patrick van den Einde. Eigenlijk een soort van reeks had gemaakt, ik denk een tientallen jaar geleden, van mensen die sigaren rookten. The Longest Ash Finalist noemde die reeks. En ik herinnerde me dat ik dat ooit in zijn atelier heb gezien. En dat beeld hing daar en onmiddellijk iedereen die ook in de tentoonstelling kwam, had onmiddellijk door van ja, keep smiling, dus ludiek. En tegelijkertijd vormt het een bepaalde kritiek. Maar het was vooral naar Ercola toe, van waar dat zij nu doorgaan, van een soort van boodschap te geven van kill him with kindness. Dus ja.
0: Dat is juist. Ik zat bij u in de café Barleon.
2: Barleon, ja.
0: En toen was je bezig, je kreeg les van Patrick van den Einde.
2: Ja, Patrick van den Einde. Die heeft ook een zeven of acht al jaar geleden samen met Matthias en Thijs, ik ken hun achternaam niet, maar hebben die de TikTok gestart door Mechelse Steenweg. Dus dat is wel iemand die wel bezig is.
0: Dat was met een andere buur, die heeft jaren met een andere buur geweest. De Patrick.
2: Ja, en zei dat hij er ook ooit is geweest. En toen heeft hij dus over die sigaren gebabbeld, toevallig is. Ja.
0: Hoe oud is dat werk? Ik denk dat ik dat ooit eens meer naar Frankrijk genomen heb.
2: Dat werk dateert van, ik denk, 2014. En nogmaals, als je zegt van ja, zou kunst de wereld kunnen redden? Ik denk het echt niet. Ik denk dat de kunst de wereld wel kleurt. Of dat nu... Ja, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En bijvoorbeeld Lieve Segers, die is langs geweest op de tentoonstelling. En die was onmiddellijk overweldigd door dat werk. Moest er natuurlijk om lachen, want ja, het is een ludiek werk. Hè. Het is niet een extreem serieus werk. Of zo, in de zin van dat het over een bepaald sentiment gaat. En dus, ik weet niet of dat dingen zijn die ik nu mag zeggen, maar er is een plan voor de tentoonstelling van heel die reeks, ik denk in 2027. Dus dat zoiets al losfrikt, zij het opnieuw in dezelfde vorm van een tentoonstelling elders, is op zijn minst denk ik toch wel interessant. En voor mij als 24-jarige schilder, die eigenlijk nog heel weinig heeft gedaan, vind ik dat wel iets heel schoons. Gelinkt ook aan Ercola zie je dat die dingen wel heel vaak gebeuren ook. Dat zowel jong als oud wordt betrokken, heel veel verschillende disciplines. Dus dat is wel iets belangrijks, denk ik.
0: Lieve Segers, heeft hij in de AI-machine in Bergen?
2: Ja, een AI-machine, ja.
0: Ah, die geeft ook les in Hasselt, Lieve Segers.
2: Ja, ja.
0: Wat geeft hij daar?
2: Wat niet?
0: Ik vraag het.
2: Heel veel. De master, hij volgt de masters op. Nu, Als coördinator van de afdeling Vrije Kunst, dus als schilderkunst, vrije grafiek, en beeldhouwkunst. Hij doet de stagebegeleiding, geeft zelfs nog een vak in het eerste of tweede jaar. Hij doet heel veel, dus wel, ja.
0: En als je zelf schildert, wat schilder je?
2: Wat ik zelf schilder, zijn altijd... mijn bronnen komen heel vaak van digitale beelden. Ik heb heel vaak een soort van grens die ik wil opzoeken, gebaseerd op, zou ik kunnen zeggen, bepaalde theorieën van Jean Baudrillard of Umberto Eco, waar dat eigenlijk realiteit volledig als een surrogaat wordt geplaatst in de samenleving. Hè. We merken dat denk ik de dag van vandaag dagelijks. Sociale media, films, allemaal dingen die de realiteit niet noodzakelijk beter maken, maar wel een soort van... iets voorhouden.
0: En wie is Baudrillard? Die ken ik niet. En Umberto Eco ken ik natuurlijk.
2: Umberto Eco is een hele gekende schrijver. Specifiek nu voor mijn master heb ik me ook gericht op een boek van hem. Dat noemt Travels in Hyperreality. En dat is eigenlijk een soort van gebundeld boek over essays dat hij heeft geschreven van de jaren 60 tot begin 70. En die analyseert eigenlijk doorheen de geschiedenis de werking van musea, de manier waarop dat er bijvoorbeeld grote crisismomenten op deze aardbodem, dat er mensen gaan groeperen met de meest waanzinnige ideeën. En ik denk daarom dat ik dat heb gebruikt, dat een heel... dat was een heel sterke referentie voor de dingen die je nu ziet gebeuren in de wereld. Hè. Je ziet een extreme verrechtsing in Europa. Je ziet... je moet maar één krant of één magazine openslaan om te zien hoeveel bezorgdheid dat er bestaat over toekomstige generaties bijvoorbeeld. Dus dat zijn allemaal linken dat erin zitten. Ik vind niet noodzakelijk dat mensen dat moeten weten wanneer dat ze mijn werk zien, maar dat zit wel in het onderzoek en in het maakproces.
0: En uw Instagram, hoe vind ik de Aristoteles?
2: Ik gebruik tot nu toe geen Instagram.
0: En waarom niet?
2: Omdat ik dat debiel vind.
0: En waarom vind je dat debiel?
2: Omdat, kunst moet je in het echt zien. En ik denk dat heel veel mensen die hier nu luisteren, misschien ook de mensen aan deze tafel, het daar misschien niet eens mee zullen zijn. Iedereen weet dat het gratis reclame is en tot een bepaalde hoogte... Moet je dat wel beamen, maar ja, ik heb er tot nu toe gewoon heel weinig mee gewerkt, omdat het me gewoon niet interesseert. Ik ben veel vlugger aangetrokken tot de dingen die ik in de realiteit zie, tot materie. Dat is trouwens ook waar de schilderkunst over gaat. En ja, eigenlijk iedere vorm van kunst, denk dat je een bepaalde fysieke realiteit hebt die je denk ik niet kunt compenseren. Als ik bijvoorbeeld kijk naar het boek van Pierrette, ja... Ik denk dat digitaal lezen ook een heel groot probleem is. Ik heb er allemaal geen probleem mee als mensen het doen, maar het is anders dan een fysiek boek of dan een fysiek kunstwerk.
1: En ik ben het daarmee eens.
2: Dank u.
0: Ik had er niks gevraagd. En hoe verspreid je pakt nu dat je eigenlijk niet in een kunstschool zit, dat je eigenlijk geen contacten hebt met mensen die zelf ook de kunstenaar uithangen. Hoe verspreid je dan publiciteit om iemand te laten weten dat je iets doet?
2: Via affiches, flyers, ja.
0: Hoe zeg je?
3: Toch altijd door middel van flyers, affiches.
0: Ja, maar ik denk dat alles een beetje werkt, hè.
2: Ja, maar jij bent opgegroeid ook in een andere periode dan de meeste van ons hier aan de tafel. Jij weet toch ook hoe dat vroeger ging? Affiches, mond tot mond.
0: Vroeger was het ook met brieven, hè, bussen, postkaarten, uitnodigingen. Vroeger hadden die galeries allemaal een adressenbak en nu is dat... E-mail of weet ik veel, of Instagram. Je hebt altijd ergens een mogelijkheid nodig om te laten weten wat je doet. En, het is geen enkele vorm heilig. Of ik denk dat alles een beetje werkt. Hè?
2: Ja, dat klopt. Maar ik wil er niet per se.
3: Mond vind ik toch dat, via ontmoeting, dat is mensen elkaar over iets vertellen. Dat is interessant om te kijken. Allee, dat vind ik veel interessanter. Om op die manier met dingen in te ontdekken.
2: Ja, ik vind ook.
1: Het is een verdunning, hè. De pixelvorm, de ingepixelde beelden zijn een heel erge verdunning. En alsmaar sterkere verdunning van het fysieke. Of het, mij, of het levende woord, hè, bij vertellingen.
3: En voor mij werd het zelfs ook een beetje afremmend of afstompend. Zoveel dingen die ik via Instagram doorkrijg, hoe meer dat ik dat eigenlijk afblok.
0: Uw micro werkt niet zo goed. Je moet harder spreken, denk ik.
3: Hoe minder dat ik
0: naar de
3: tentoonstellingen ga kijken. Omdat ik zo overcensed word door alles wat ik ook via Instagram binnenkrijg. Maar bon, dat is heel persoonlijk, dat is het effect dat dat mij heeft.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Rewe, ik denk dat iedereen met zijn eigen ding druk bezig is. En als jij dan verwacht dat iedereen even sensitief is voor uw manier van communiceren, dan heb je dan al een groot netwerk. Anders gaat het misschien wel tegenvallen, denk ik.
2: Maar opnieuw, ik denk het hetzelfde is met het feit dat de kunst de wereld niet kan redden. Wij kunnen ook niet gaan zeggen van laten we allemaal terug, gelijk als een goede oude dag, met brieven beginnen en enkel mond op mond. Dus ook even, voor mij is het heel persoonlijk tot nu toe. Ik denk dat ik er waarschijnlijk onvermijdelijk wel ooit gebruik van ga maken. Trouwens, voor de tentoonstelling heb ik ook verhalen geplaatst op Instagram. Maar dat is natuurlijk wel iets waar je over nadenkt, zeker als schilder. Je bent continu bezig met... ik zeg het fysieke is een heel groot gedeelte van de artistieke praktijk. Ik denk dat iets als Instagram, ik wil het eigenlijk niet uitspreken, maar verklaart ergens op een bepaalde manier de dood van de schilderkunst of zo. Ik bedoel, als je alles online zou moeten zetten, picture time. Als je alles online zou moeten zetten, dan bestaat de kunst ook niet meer. Waar is de kunst dan nog, denk ik dan?
0: Ik denk dat jij beter mee de rode dingen gebruikt, want die is heel gevoelig. De blauwe, dat is amper de helft van de...
3: Oké.
2: Okay. Ja, maar mij hoort je toch, of niet?
0: Ja, het is daarom dat ik... Right.
1: En hoort je mij nu?
0: Absoluut,
1: beter?
0: Absoluut.
2: En horen de mensen ons thuis?
0: Ja. Dat weet ik niet, dat moet je hen vragen. Hè? Ja.
2: Zullen ze biedt wel berichten krijgen?
0: Absoluut. Telex.
2: Artelex, ja.
0: En dan was ik nog iemand die om 5 uur moest vertrekken. Kunt je uw ei snel kwijt voor 5 uur?
4: Ik was aan het denken over Instagram. Dat ik het gevoel heb dat soms Instagram een soort van verwachting over de werkelijkheid creëert. En dan bijvoorbeeld als wij over tentoonstellingen praten of over kunst, dat bijvoorbeeld je ziet op Instagram een tentoonstelling dat je graag wilt in het echt zien. En dan als je in het echt die schilderijen of sculpturen gaat effectief zien, dat je een beetje... hoe kan ik dat zeggen? Teleurgesteld bent. En dan... Ja, dat je zegt zo gewoon, ik heb dat al gezien, of gewoon, dat een bepaalde deel van jouw interesse kwijt geraakt of zo, over de werkelijkheid, vind ik. Maar ja, ik denk dat er ook... er zijn negatieve en ook positieve effecten over de social media. Voor mij persoonlijk. Want er zijn bepaalde dingen die ik op de social media zie of kan geraken. Misschien dat er iets in stad gebeurt of in een andere stad over kunst spreken gebeurt en dan door de social media kan ik dat weten en ik kan daar dan naartoe gaan of zo of Maar ja, ik denk dat ook dat op Instagram bijvoorbeeld alles zo snel gebeurt dat, dat de waarde van de dingen gewoon een beetje zo gewoon weggaat.
0: En wat doe je zelf eigenlijk? Wat soort werk maak jij zelf?
4: Ik ben nu bezig met schilderkunst. En dat is voor, schilderkunst, dat is vooral abstracte beelden. In de laatste periode is het wordt bijna monochroom. Ik ben...
0: Ik heb nog anderhalf uur.
4: dat had een beetje moeilijk over mijn praktijk te spreken. Maar voor mij dat is altijd een soort van dialoog dat ik met mijzelf creëer. Een dialoog dat ik met de beelden of met de materie probeer te creëren. En we zijn eigenlijk over social media aan het spreken. Voor mij misschien schilderen is een manier om een soort van appropriatie, een soort van zo terug de werkelijkheid gaan raken eigenlijk. Of in contact met de materie te komen en dan een soort van dialoog daarmee te creëren.
2: Het is een interessant medium, hè? Ik bedoel, waar hoort je me via deze hier?
0: Ik zal het wat harder zetten. Dit nog eens?
2: Het is interessant, hè? Ik bedoel... Het
0: is ook een slechte, precies. Ja. Pak die rode man.
2: Enfin, dus ik wil zeggen, het is interessant. Ik ben er niet noodzakelijk tegen of zo. Ik wil niet zeggen dat iedereen hier dezelfde mening moet delen als van, fuck Instagram. Maar het is wel merkwaardig wat het er allemaal mee gebeurt. Maar, om schilderkunst... gelijk gezegd, als je dat op Instagram zet of om op die manier mensen te informeren, ik denk dat er wel een bepaalde intrige of dat het intrigeert op zijn minst en dat je op die manier wel mensen kunt bereiken. Maar goed, ik denk dat dat niet het enigste is wat dat ons moet bezighouden of zo. Maar zoiets als bijvoorbeeld jullie tentoonstelling van volgende week in Preskop, dat is wel iets dat je via daar kunt meedelen en via de radio. Dus dat zijn wel mogelijkheden dat jullie hebben, dus we hebben. En dat is dan nog eens iets, opnieuw, hè, als je zegt, de wereld kan niet gered worden door de kunst, of als ik dat zei, kan wel gered worden door initiatieven die dat genomen worden. En door mensen die in de fysieke realiteit, niet op een virtueel, digitaal, geconfigureerd scherm bezig zijn.
0: En wat soort initiatieven dan wel?
2: Zoals we hier aan het zeggen zijn, hè. Zoals zij zelf op eigen houtje een tentoonstelling in elkaar steken. Of zoals bij Ercola, dus wekelijks. De boekvoorstelling van Pierrette bijvoorbeeld viel op dezelfde dag als de tentoonstelling die wij hadden in Ercola. Dus zo zie je maar. Hè.
0: En die tentoonstelling in Ortelix... Hoe zat dat eigenlijk in? Is dat gedaan of loopt dat nog?
5: In Artelix, dat is nu gedaan. Daar heb ik deelgenomen op uitnodiging van Ivan Buitaert. Dat is een kunstverzamelaar. En dat was al in de winter, had hij mij gevraagd of dat ik bij Artelix wilde tentoonstellen. Voilà. En dat was samen met Juliette, heeft ook daaraan deelgenomen.
0: Ik hoor hier ook niet goed wat ze openzetten. Normaal gezien, die rode werkt heel hard.
2: Dat moest hier allemaal op voorhand geregeld zijn.
0: Jij gaat het eerst vertellen, precies.
2: Ja?
5: En dit?
0: Ik denk dat dat uw positie is. Dit nog eens?
6: Hallo.
0: Dat is ook niet vet, ja.
2: Hallo.
0: Die rode die springt er dik bovenuit. Normaal gezien zijn die rechtstaande beste.
6: We hebben een groepstentoonstelling gehad in de Artelix. Dat was een heel leuke ervaring, omdat ja, Ivan is eigenlijk... Die doet om de 6 maanden zeg maar, een groepsentoonstelling. En dan gaat hij allemaal kunstenaars samenbrengen die volgens hem een soort van dezelfde atmosfeer rond hun werk hebben. En ik vind ook het heel mooie aan die groepsentoonstelling dat Ivan... Allee, dat is, die regelt heel veel voor ons. En ik vind dat heel mooi... Allee, die werkt helemaal buiten de kunsten, dus zijn vaste job is totaal ook niet kunstgerelateerd. En ik vind dat super mooi dat hij zich zo hard wil engageren om mensen samen te brengen.
0: En hij werkt in de haven?
6: Ja,
0: of
6: in de haven.
0: Dat doe je zegt.
6: Maar ik vind dat, allee, voor mij was dat echt heel verhelderend om te zien dat je ook zo van die samenwerkingen kunt hebben die gewoon heel zuiver zijn. En ook gewoon mensen, allee, we kennen elkaar ervoor niet. Dus. Zoals je zei, allee, en dat was ook niet via Instagram of zo, dat is echt door inderdaad een groepsexpo, door iemand anders georganiseerd, dat je mensen leert kennen. Ja, dat was een heel leuke ervaring. Ja, dat is nu wel afgelopen, dat was hoeveel dagen? 16 dagen?
3: Ja.
6: 16 dagen. Ja, maar Artelix is ook wel echt gewoon een fantastische ruimte. Ik weet niet of dat elk werk daar tot zijn recht kan komen, maar ik vond het wel gewoon een heel leuke ervaring.
0: En wat heb je daarvan geleerd?
6: Wat heb ik daarvan geleerd? Dat je ook niet... Ja, nu ga ik misschien direct negatief zijn, maar dat je ook niet heel hard moet rekenen op andere mensen. Allee, ja, het is, een groepsexpo blijft altijd natuurlijk... Ja, een groepsexpo. En, allee, je wilt samenwerken en een steentje bijdragen, maar het is niet als jij elke dag komt kijken dat de rest dat ook gaat doen. Maar ja, dat betekent niet dat jij dat dan niet meer moet doen. En ja, gewoon... Dat ruimte echt wel belangrijk is voor je werk. En om rond de ruimte ook wel te werken, een beetje in situ. En, ja. Ja, ik vind dat je gewoon zoveel leert van groepsexpo's in het algemeen. Ik had 1 keer alleen een expo gehad en ja, ik weet niet, dat lag mij gewoon minder of zo. Ik vind dat je gewoon vanuit die conversaties tijdens het ophangen of tijdens de opening van een expo zoveel kunt leren. En ik heb heel vaak dat na die conversaties mijn werk pas een duiding krijgt voor mij. En ja, als we dan ook terugkomen op dat van Instagram. Ik gebruik Instagram wel veel voor foto's van mijn werk te plaatsen, zeg maar. Maar ik moet ook wel zeggen, mijn werk is super gelaagd. Mijn reispapier en verschillende lagen. En ik merk, allee, Instagram haalt zoveel lagen inderdaad weg in. Allee, het is een tool om het makkelijker te verspreiden, maar ja, ik vind, ja, het haalt echt wel een bepaalde laag weg. Maar ik vind het wel een tool, ik vind het wel echt een nuttige tool, want ik heb wel al bepaalde contacten kunnen leggen door Instagram. Of interessante mensen die mij zijn gaan volgen, of waardoor ik gesprekken heb kunnen hebben. Maar ja, ik vind dat een moeilijke. Daarom, ik probeer bewust in mijn werk heel hard met die gelaagdheid te spelen, zodat ja, dat een beetje in vraag te stellen.
1: Ja, ik denk er gewoon aan, dat heeft misschien ook een prijs, dat wij zo hè, massaal goedkoop kunnen verspreiden. Dat zijn natuurlijk ook datagegevens en motoren en al die dingen die erachter zitten. Dat zijn voor mij ook wezens die dat dragen. Dus de vraag is ook tegen welke prijs is onze cultuur bezig. Dat is ook onzichtbaar en daar denkt niemand aan, maar eigenlijk goedkoop verspreiden, dat kan ook niet gewoon zonder dat daar een dubbelganger in zit. Of dat daar een... Daar zijn materie die dat draagt en wat is dat en wie is dat?
2: Ja.
1: Dus een...
2: Ik heb misschien een heel klein interessant ding dat ik eraan kan koppelen, is dat... Dus ik ben Grieks. Ik ben wel hier geboren, maar mijn ouders zijn Grieks. En in het Grieks is het woord tekenen zo grafizo. Nu, ontleed is zo betekent ik leef en grafizo of grafo betekent ik schrijf. Dus eigenlijk betekent dat woord het verbeelden van het levende. En dat is echt wel iets dat mij dat mijn denken echt wel beïnvloedt en het schilderen ook. En ik denk dat dat hier ook mee te maken heeft, is dat je echt in die realiteit met iets bezig bent. En nogmaals, we moeten hier niet op Instagram zitten. Het volledig tegen Instagram moeten keren nu dit gesprek. Maar het is wel iets dat een andere werking heeft en wat dat je anders doet denken, zeg maar. En net als Juliette zegt, is die omgang met mensen op een tentoonstelling, ja, dat is zoveel rijker dan zitten doomscrollen of iets dergelijks. En je hebt daar veel meer aan voor je eigen persoonlijke evolutie. Ook als mens, niet alleen maar als kunstenaar. Hè. Je begint er anders over te denken. En ik denk dat dat heel positief is ook. Music, maybe? A little bit of music.
0: Wil je dit zeggen?
6: Ja, ik vind het gewoon... Allee, ik ga heel eerlijk zijn. Ik ben zelf ook echt een slachtoffer van het scrollen. En ik vind dat gewoon... Ik vond dat wel een interessant punt dat er werd aangehaald. Dat als je dan kunst digitaal ziet, dat het dan net minder... Allee, dat je dan minder de neiging hebt van... Oh, ik ga dat eens bezoeken in het echt of zo. Dat je scrollen, je krijgt zoveel binnen. En je brein is maar niet alleen bij kunst, maar gewoon je krijgt zoveel binnen. Je denkt aan kunstwerk en dan scrollt je verder en dan krijg je het anders. En... Ik heb niet het heel diepgaand of zo te zeggen, maar ik vind dat gewoon wel eng of zo. Allee, ik weet niet. Je wordt er constant gevoed en je wordt er wat lui of zo. Maar het is toch vanuit je zetel allemaal van dat kleine scherm. En, ja. Maar ja, ik zeg het, het heeft ook ergens zijn voor... Allee, het is wel makkelijk. Het komt ook wel bij mensen terecht die normaal misschien niet geïnteresseerd zijn in kunst. Op hun feed dan. Maar ja, ik vind dat
2: de wereld in je broekzak.
6: Ja.
5: Op ontdekkingstocht gaan en dingen ontdekken via andere mensen in omgang. Allee, dat is wat mij persoonlijk rijker maakt. En die ontdekkingstocht, ik vind dat die door social media, door het digitale, dat ons wat wordt ontnomen.
6: Mm-hmm.
5: En eigenlijk is dat ook de reden waarom ik schilder. Ik schilder om zelf dingen te kunnen ontdekken. En zo een aha-erlebnis te hebben van, ah ja... Ik heb iets nieuws gevonden. En om dat dan te kunnen delen, dat beeld, en anderen laten deel uitmaken van die ontdekking, dat is net de reden waarom ik schilder.
6: Ja.
2: Ja.

0: Dit is eigenlijk het geruis van een vijftal jonge kunstenaars die niet in gesprek zijn, maar aan het roezemoezen. En er is net een ridder binnengekomen, binnengestegen. En hoe noemt jij je ridder? De Gouden Ridder?
1: Ja, omdat we het over Impoland hebben. Een helm.
2: En een zwaard bij. Omdat het toch een strijd is tegen Imosaurussen.
0: Waar is uw zwaard? Oeh, een echt. Daar kun je gewoon iemand zijn hart mee uitknippen.
2: Juist. En het zwaard is ook een tweesnijdend zwaard. Het woord is ook een zwaard. En mijn wapen is het woord.
3: Het zwaard van de kunst.
0: Ja. Wat zegt je zwaard?
3: Het zwaard van de kunst.
0: Kunt je misschien een stuk van uw tekst lezen of voorbrengen? Of?
2: Ja, zeker. Wat willen jullie horen? Code uit Ercola of het Lam Gods?
0: Het Lam Gods.
2: Ja, de Agnus Cyclus. We gaan een klein stuk, het begin. Dat is dus niet heel lang voor mensen die nu al zouden veranderen van zender. Dat ze weten, er komt weer een gedicht van Pierrette Coffray. Agnus Cyclus. Ik zie terug op een gat. Geen zwart gat, maar een blanco, zo wit en zo zacht als woolit. Ja, dat is een wasproduct.

0: Ik ben op banen, ik ben op schok. Van het Morinendorp Moorsjille naar het grote, illustere Gent. En in de Kinderkoppenstraat tussen mensen die chokken met een vintage kaba nog te vullen. Hoor jij ook geblaat? Hé, blijten? Ik kom alweer te laat. Een schaapjong is aangereden. Zijn wollen bebloed en janken, dat doet. Maar zie ik het goed? Jij ook? Jullie ook? Ziet je het? Je moet het voor u zien, hè? Het rode vocht en vreemde glans gutst in stralen uit zijn borst en blinkt op de betonnen borduren. Ah, maar het is het lam gods. Ik ben van mijn melk en van mijn miswijn. Het Agnus Dei verschwonden uit zijn baafs. Het ramde tegen de flanken van een suffe elektroautobus. Want een muisstilmachine hoort je ook niet meer rien. Ik stel me voor hoe het schaap na 500 jaar een toegewijde dienst weidehonger kreeg en mekkerde. Ik wil weer nat gras ruiken. Mijn poten voelen in de dauw. Sorry voor de imitatie van het schaap. Niet altijd lukt.
1: Goed gedaan.
0: Het is bijna klaar. En de benen nam. Hè, dus het schaap de benen nam. De verduurde olieverf afschudde. Zijn marmeren sokkel elegant afsprong. Ik ga achteruit omdat het niet zo overstuurd zijn. Het tralieframework verliet zijn ogen niet triest, maar nee, vol van hoop. Vier zijn gang dwars door de meute visitors. Storm ramde uit zijn feitkapelkerker. Toedoem, toedoem zijn hoornige hoefjes op de stenen tegels. Toedoem, toedoem echoden door de gotische hal. Toedoem, toedoem, toedoem, toedoem. Bye bye, Sint Baafs. Hop, hop. Liever ben ik een bohemian beast dan te poseren met een creepy kop.
1: Amai.
0: En het schaap vecht zich dus vrij. Het komt dan in de charlatan en begint daar te zingen. En dan vraagt het adoptie, of is het een vluchtelingenschaap die asiel aanvraagt bij een Gents gezin. En in het vierde luik wordt het een fokschaap. Goed om alle fuck en fake der wereld weg te vreten. Want het neemt de zonde weg van de wereld. En dan neemt het dus alle hedendaagse zonde weg van de wereld. De cookies, spam, phishing, smishing der wereld. Alle controlesystemen, alle flitscamera's der wereld. Alle depressies bij jongeren door een online onzeker zelfbeeld. Enfin, het fokschaap wordt het dat alle fuck en fake wegfret. En het eindigt met de laatste zin van het vierluik. Post van het lam op Instagram. No comment. Dol in Gaza.
2: Gaat Instagram.
0: Einde. Dus jullie hadden het begin en het einde van het gedicht.
1: Oh my, zonder
0: te weten. In een vliegensvlugge notendop. Pagina 32 tot 43.
2: Je hebt het allemaal doorgejaagd.
0: Ja. Ik hoop dat er nog lezers zijn. Hoorders. Luisteraars.
2: Het staat er dan 7, dus.
0: Maar er zijn dus ook nog andere gedichten over de rioolgodin in Antwerpen. Over de Gratiën bij Rubens. Over reuzen, de reus van benen en van wetteren. Over de muskspin die strijdt. Dat is ook weer al met het zwaard en de helm. De muskspin die strijdt met de oude kobbe die ons lot vroeger weefde. Dat is een arachnomagie, een spinnenstrijd. Dus, ja.
2: Willen we nog iets horen of niet?
0: Maar er is... misschien kunnen we ook luisteren naar iemand die hier ook nog in de studio zit. Die misschien ook iets wil zeggen, die nog niet aan de beurt is gekomen. Ja?
3: So you were also in Artelix, no?
0: You can.
4: Yes. Do we hear me okay? And do you mind if I speak English?
2: No.
4: Is there a question, perhaps?
2: Maybe.
4: Or something I can respond to or react to.
2: But you're a painter? Abstract painter?
4: I suppose. I've been making abstract paintings for years, but I think lately they're moving more towards landscapes, although they're freely invented, and I don't paint from reality, but I suppose I pursue landscapes, both let's say outer and inner psychological landscapes, in general spaces to that the mind can delve into.
1: See, that's the problem with radio, you don't see the work.
3: Yeah, you can talk about it.
2: And when is it an inner landscape and when is it an outer landscape?
4: I think the mind quickly attaches to familiar forms. So if there's a horizon and the foreground and the middle ground, you have ways of reading it because you recognize it from perception, what you experience in the day. And perhaps a inner landscape is something more ephemeral, a little less with form, but something that is recognized as attaches to a particular state of mind or a particular conscious state. So this, I guess, this degree of recognition, because I suppose as a lot of abstract paintings really try to escape from this by working with pure form and attempting to avoid this recognition of something familiar. I suppose an inner landscape is felt somewhat differently.
1: Yeah, maybe we should have more abstract painting. Yeah, right. because I think like for 500 years we've painted figuratively, something that's recognizable. And I think it's really daring when you paint abstract. I don't think that it's necessarily like a deliberate choice, because you somehow feel like it and you delve into it, and through the material you probably experience something that draws you to paint abstract. You know, you really also have to be able to do it. I mean, it's not like...
4: No, it's. I guess it's very, very difficult because you don't have this the explicitness of what goes through your eyes in the world to use as vessels to communicate something. And I suppose I found that to capture the feeling of looking at the landscape, I wasn't able to do it by painting that landscape. I could take a picture of it and try to recreate it with paint, but somehow it was more of an abstraction than if I tried to approach it through different means and to create a sensation. The painting and the artwork had to be sort of this vessel of invoking something within, and what I wanted to achieve with that, I couldn't do it by painting it literally. I had to approach it from a different angle.
1: Yeah.
2: And who are the artists that you use like a example, or not example, like that triggered you?
4: Miró was very influential. There was a moment when I was in the academy and I went to an exhibition in Paris, and there were three very large monochrome paintings. It's called Triptych in Blue. It's just these very big blue color fields with a few elements in each painting. It's a red element and a couple of black elements. And I found that very curious because it didn't tell you what it was through the imagery, but it demanded some kind of exploration with questions of scale. What are you looking at, something very big or something small? And then also the relationship between these paintings and how it developed from one painting to another. So to me, that was quite influential to raise these sort of questions through the painting of what are you actually showing? It requires engagement from the viewer. And to turn it back to this Instagram conversation that was mentioned earlier, that there's that we're very saturated with images in today's culture. Everything is accompanied by images and communicated through images, news and everything. We're very much bombarded by images, and the image then becomes very consumable. And I thought it was very, I suppose, more powerful to create or to work with imagery that doesn't give itself away so easily. That makes the viewer wonder about what it is that they're looking at, and the mind starts working more then, and I think you have more profound experiences with the artwork as a vessel for communication between the maker and the person viewing it.
2: Mm-hmm. But he is also making a monochrome work now. Didn't you tell them? Didn't you?
5: Yeah, I was thinking about sometimes when I look at abstract paintings, I'm sometimes I feel like maybe it's also a way to take yourself apart from reality.
4: I think you have to use this one.
5: Huh?
4: I think you have to use this one. Oh, yeah, okay. Yeah, I was saying sometimes when I'm painting, I maybe as you said, follow a certain kind of feeling, or like kind of trying to install a dialogue between me and the painting. But at the same time, there is also this kind of detachment from reality, this kind of idea of metaphysica, of like that a painting is kind of going like away from the reality because it's abstract, or and at the same time, I think sometimes you feel like in a abstract painting, you can see wherever you want actually, or like there is this kind of annihilation of the reality, but at the same time, it seems like it contains everything. So it's a bit. What do you think about it? Like. I find that quite poignant, and also a democratic way of approaching painting, that you create an environment for people to read in and to connect with the work on multiple levels because it contains these multitudes. So perhaps less of a singular vision or something, because I suppose as you work with the painting, you work from a certain feeling or something you want to approximate with your work, and that it's okay that remains between you and the painting, and then you share it with the world, and other people can have different experiences with the work. But this degree of openness, I think, invites more interpretations, which I find is a healthy way of thinking, because it's representative of life and reality as well, that we don't have singular experiences of the world or ways of relating to the world. And maybe the attraction to very explicit and clear painting is that it is someone's vision. You see someone's hand in their work and you connect with that, and the artwork is this vessel between two people. But I guess there's a certain humility in retaining openness. Well.
2: What to do now?
0: Alles is tot krolvlees verworst.
2: Oké. Voilà. Als ik u, if I hear you, you're always busy in all how you see it in already existing systems and museums and galleries and do you think that's the future of art to stay in the same system?
4: Well, I can try. I think the museum and the gallery will always have a place, but I think now we outsource our sense making and opinion making to these institutions, that art that exists in the gallery and the museum is good because it exists in the gallery and the museum. It's been approved in some sense, so there's a consensus of what makes good art, and if it exists in the more freer underground domain, it exists on a different level. But hopefully we can come to a point where I don't know, perhaps there's a bit more openness to what could be good art.
2: Which are the places in Antwerp that you visit because you think you can see something or you can learn or it can be interesting?
4: Well, there I'm a bit torn because I visit the galleries and the museums in part as an obligation to stay informed of what the cultural landscape in Antwerp looks like and to support the friends that participate there. But let's say it's not always culturally nourishing. Maybe the art world as a whole is a bit victim of flavor and fashion and what's deemed interesting in art, quote unquote. And because it's a tough landscape to survive in, I also feel it myself that you somehow gravitate towards maybe a pleasing mentality in your work and the conformity in your work that comes as a product of that. So I guess the short answer is I try to see as much as possible and I hope to be surprised.
2: And which places are you visiting?
4: Well, of course I visit Ercole. Yeah, would you like that?
0: Misschien ook wel, Ercole is ook wel een de plaats waar zowel museum aanwezig is, in de vorm van, er zijn toch expo-ruimtes en heel veel performances en projecten die ook in musea zouden kunnen plaatsvinden. Dus het is een soort van museum, maar het is ook een levende ontmoetingsplaats en een maakplaats. Dus je hebt eigenlijk de beide aanwezig daar. Hè. Ik herinner mij ook dat Joseph Beuys 1000 bomen plantte in Berlijn, geloof ik.
1: Kassel, denk ik.
0: Of een Duitse stad, ik ben nu vergeten waar het was. En om eigenlijk ook op jouw vorige vraag, Leo, te antwoorden, van het moet niet altijd in een museum blijven, het wordt daar ook ergens gemummificeerd. Het zit daar als het ware in een soort bevriezing. En dus deed hij het project om vooral terug in het leven zelf, in de stad zelf, acties te doen. En bij Ercole heb je eigenlijk beide. Dus dat is eigenlijk ook een beetje een tussenstap tussen een atelier en de presentatie in een museum. En er zijn eigenlijk geen museums die ik ken die ook een atelier zijn. In Vlaanderen.
1: Er zijn er een aantal.
0: Of er zijn er misschien wel, maar het is elk geval een uniciteit in Antwerpen.
1: Maar een museum heeft een bepaald kader waar je niet omheen kunt. Ik denk dat iets als Ercole daarin verschilt. En dat is weer al het gegeven van welke plekken bezoek je. Dat kun je niet op voorhand, denk ik, beslissen of zo. Je weet dat je de musea hebt waar je naartoe gaat. Je hebt je galerijen waar je kunst gaat zien dat je interesseert of zo. Maar dat is opnieuw het ding. We zijn er nu weer al. Hè, maar als het gaat over die sociale media, dat is het ding wat dat, denk ik, kunst niet doet. Het breekt eigenlijk met het verwachtingspatroon. En ik denk dat het gegeven is wat dat Philippe ook net bedoelde. Van,
6: ja, de inschikkelijkheid voor jezelf, het moment dat je ergens naartoe gaat dat je niet kent of zo, ik denk dat dat wel belangrijk is. En ik heb dat aan de lijve kunnen ondervinden bij Ercola. Van, zij het mensen die ik niet kende of werken die ik heb gecombineerd, die ik ook niet kende. En zo zie je dat er een heel andere omgang is met het bezig zijn en de kunst aan zich. Hè. Dus ja. Zou er nog een vogel moeten hebben die hier zo ergens fluit telkens als er een stilte valt? Of een kikker of zo?
3: Ja, ik was second room eigenlijk, de soort van galerij, maar... Ja. Daar hebben wij elkaar eigenlijk leren kennen, Luca en ikzelf. Ik vind dat is nog wel een plek, dat is en een galerij en ook een verlengstuk van uw atelier. Daar kan je als kunstenaar, als je daar tentoonstelt, ook even experimenteren.
7: Ja, ik ken niet zoveel Ercola, om eerlijk te zijn, want... ja, ik ben er eigenlijk een paar keer gegaan. Dat is eigenlijk door... want ik kende Leendert Akolijen. En dus door hem ben ik een paar keer naar Ercola geweest. En zo... Wat ik eigenlijk vond leuk van Ercola was eigenlijk... de feit dat daar kunstenaars, zo mensen, zo'n andere manier van leven aan het zoeken waren. Of zo, dat ze probeerden eigenlijk hun ateliers, hun zo creatie en hun zo hedendaagse leven een beetje samen te zetten. En ik vond dat eigenlijk een beetje misschien de bedoeling ook van Ercola zelf. Ja, ik denk dat er eigenlijk verschillende plekken hier in Antwerpen zijn waar zo een beetje zo van de underground scene van Antwerpen, denk ik. En ook, je was over Second Room aan het praten. Wil je iets zeggen?
0: Ja. Misschien is het idee om een verrassing in de studio, dat we gewoon eens bellen naar Ercola en vragen wat ze nu op dit moment aan het doen zijn. Wat daar gebeurt, hè. Dus als dat goed is,
2: doet me.
0: We bellen even naar Ercola.
8: Hallo?
0: Hallo, bellen we bij Ercola?
8: Ja.
0: Ja, we zijn hier in de studio van Leo Reinders, de Wolkenbreiers, met een aantal gasten. En we vroegen ons eigenlijk af wat er zich op dit moment nu in Ercola plaatsvindt, of wat gebeurt er?
8: Ah.
0: Of wie ben jij eigenlijk?
8: Hallo. Ik ben Casper. Ik zit hier in Ercola nu momenteel. Het is toevallig dat je dat vraagt, want er zijn momenteel eigenlijk heel veel dingen aan het gebeuren. Dat mij een beetje verrast. Er zijn wel repetities.
0: Ja, we storen nu momenteel. Misschien Casper Engels in uw atelier. Sorry daarvoor, maar de luisteraars zijn heel benieuwd wat er eigenlijk gewoon bijvoorbeeld nu aan het gebeuren is.
8: Ik kan even rondwandelen en gewoon wat dingen laten horen eventueel ofzo, want er zijn momenteel muzikale en verschillende performatieve dingen bezig. Ik ben zelf even aan het opruimen van afgelopen weekend. De kelder helemaal leeg aan het halen, allemaal stoelen. Maar echt, hè.
0: De kelder, wat staat daar nu in de kelder? Hoe is die kelder? Want die is groot, hè. Ik doe nu alsof ik zelf niet weet hoe die kelder eruit ziet. Maar er zijn heel veel kelders.
8: De kelder is nu momenteel leeg aan het worden, omdat ik alles eruit aan het halen ben. Er stonden heel veel stoelen, er stond ook een soort salon in de kelder en een videovertoning.
0: Dus
8: een project dat we gedaan in de tuin, een soort theaterstuk dat we georganiseerd met iedereen van Ercola. Waarbij dat danseres bijvoorbeeld Gika Illigent, muzikanten zoals Piotr, Clara, Ewoud. En even op de trap aan het wandelen wachten. Ik ga gewoon zoeken naar iemand die daar aan het repeteren is ofzo. Dus dan kan ik gewoon een stukje laten horen. Misschien is dat wel tof.
0: Live? Ja, dat is goed. Live Ercola. Dat is oké, als dat oké is voor Leo Reinders. Die vindt dat allemaal goed.
6: Dus je gaat wel nee, dus... Oh ja, oké.
0: Dus de luisteraars hebben nu een live...
8: Ik de radio.
0: Live verbinding.
8: Ik wil repeteren waar jullie mee bezig waren, kort. Ja. Radio Centraal, denk ik. Toch?
0: Ja, ja. Radio Centraal, live. Die wachten even.
8: Ik ben hier nu bij een repetitie van Les Ampes Perdues. En die gaan heel kort iets voorbrengen.
0: Ja, repetitie van Les Ampes Perdues.
2: De verloren zielen.

Dus u ziet, u hoort Ercole Alive. Er bruist leven. Les âmes perdues.

0: Hallo Casper.
1: Ja, hoor je me?
0: Ja, hallo Casper. Ja, het is heel mooi. Wij horen live repetitie van Les Ames Perdues.
1: Dank jullie wel.
0: Dank u wel voor de.
1: Ik kan ook naar een andere gaan waar ze momenteel bezig zijn met een, ook een stuk voor te bereiden. Een dialoog hoorde ik juist. Ik hoorde continu momenteel eigenlijk langs alle kanten van het gebouw muziek en mensen die daar stukken aan het voorbereiden zijn. Ik was er ook niet op de hoogte, dus het is een seizoen ook hier waar er continu groepen mensen binnenstromen. Er was net ook waar heel veel verschillende artiesten hun werk kwamen ophalen, want het Antwerp-seizoen is zo voorbij nu.
0: Antwerp-art-seizoen.
1: Antwerp-art-weekend. Voorbij, dus komen er nu allemaal ook allemaal artiesten hun werk ophalen. Dus je ook het leuke interacties met mensen die helemaal benieuwd zijn wat er nu nog gaat bezig is. Het is precies een soort van doorlopende trein die af en toe zijn halte neemt en terug verder doorrijdt.
0: Ja, want de tram stopt daar ook, hè? Nu de tram 11?
1: Ja, de tram 11 stopt er. Dus er komt continu precies ook volk vanuit die tram uit. Ik stroomde nou gewoon van daaruit ook meteen binnen. Dat was wel interessant. Er zijn heel veel mensen over de vloer geweest de laatste tijd hier. Dus opruimen is ook belangrijk.
0: Ja.
1: Wat ik aan het doen was. Ik ga eens even hier binnen gaan in deze ruimte. Ik ben aan de andere kant van het gebouw. Hallo. Ik ben momenteel op Radio Centraal. En ik hoorde jullie juist door de ramen van alles spreken. Hebben jullie misschien zin om al een stukje repetitie of zo?
0: Dit is een repetitie, hè?
2: Niet op bij haar komen. Ook al bij de jeugdpsychiater. Dat hij een ongeleid projectiel is. Zij gelooft in haarzelf. En zij laat dat niet op bij haar komen. Mensen noemen haar zo vaak al een marginale slip. Of een onbetrouwbare slip. Maar zij gelooft in haarzelf. Zij laat dat niet op bij haar komen.
0: Ja, we luisteren dus nu naar een repetitie in Ercola. Over een vrouw, een stuk over een vrouw. Dus die zijn daar live van alles aan het doen, aan het repeteren, muziek aan het maken, mensen stromen binnen. Casper?
1: Ja, hallo.
0: Ja, ja, ongelooflijk, daar is een theaterstuk bezig nu. Dat is ongelooflijk, hè? Dat is eigenlijk bijna een cultureel centrum, maar dan heel levend.
1: Ja, het is inderdaad een bruisend cultureel centrum waar van alles aan de rond stromen is en in elk hoekje zit er wel iemand iets poëtisch te doen, te herhalen, op zoek naar de juiste toon, de juiste manier, de juiste kleur om iets te zeggen of iets te doorvoelen. Dus die klanken komen soms samen en dan krijg je onwaarschijnlijk mooie kleine portretjes van bezieling in feite, als je het zo kunt noemen.
3: En Ercola, hoe is dat eigenlijk vroeger eigenlijk ontstaan? Kun je dat vertellen?
1: Dankjewel.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel, Casper en compagnie.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Hallo, horen jullie mij?
0: Ja.
1: Ja, oké. Ik was even bij Rino langs gegaan ook nog.
0: Ja, maar ik denk dat wij verder gaan in de studio.
1: Ah, oké.
0: Of er was een vraag van Leo Reinders, hoe Ercola eigenlijk ooit is ontstaan.
1: Hoe dat ooit is ontstaan, dat is door, dat is langer dan 60 jaar geleden nu uiteindelijk, denk ik. Mm-hmm. Maar hoe ontstaan culturele plekken, dat is door gepassioneerde mensen en andere mensen die elkaar verder trekken. Hè. Ik bedoel, in principe moet er iemand zijn die dingen opstart en meestal begint ergens bij mensen die daar samen iets willen maken en samen willen creëren. En als je dan een plek zoals deze vindt, dan komt die inspiratie in een zekere zin ook vanzelf. En dat is ook het belangrijkste, denk ik, aan deze plek, waarom dat die moet verbonden zijn aan een cultureel doeleinde. Omdat die inspiratie daaruit vloeit en dat mensen die hier komen, die zien deze plek alleen al. En dat is eigenlijk ook het cadeau dat je daarin krijgt. En daarop kunt verder stromen.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Als dat ooit ontstaan is, dan moet je maar zelf onderzoeken door hier naartoe te komen misschien. En de geschiedenis of zo te voelen.
0: Ja, dat is mooi om eindigen met een uitnodiging naar Ercola. We zullen hier verder gaan in de studio. Heel erg dank, Casper, voor live te kunnen bellen met Ercola.
1: Ziekjes, ciao, ciao.
0: Dag. Voilà.
3: En vroeger die mensen van Ercola, die originele bezetting, die zaten eigenlijk veel dagelijks in Café de Kat. En is die werking nog in functie?
0: Ja, ik weet niet of jullie Café de Kat kennen hier in de studio. Ja, iedereen knikt ja.
4: Ja.
0: Want dat is een legendarisch café eigenlijk recht daar tegenover op de hoek. Waar je vanaf 3 uur 's namiddags binnen kan tot laat in de nacht soms.
3: Die hebben nu een project met bierkaartjes.
0: Ja, ik geloof dat... Heb jij al een bierkaartje daar van jouw schilderij?
3: Ik vrees van wel, eigenlijk.
0: Ik heb dus eigenlijk artiesten die daar vaak zijn of die daar werken in de buurt. Die kunnen een ontwerpje doorsturen en dan wordt daar een bierkaart van gemaakt. Dat is Paul die dat doet en die dat initiatief heeft genomen.
3: Ik denk niet dat het onbeperkt is. Toen ik daarover tegen hem bezig was, zei hij dat hem bijna rond was. Hij heeft er nu echt een 30. En ik weet nog niet hoeveel het hem juist wilde, maar dat was geen oneindig project. Dat had hem ook wel rijver, zover ik het begreep. Hè. Misschien als je rap bent, dat je wel kunt nog net meedoen.
5: Ja, ik vroeg me even, hoe lang bestaat dat café eigenlijk al? Ook al lang toch?
0: Heel lang.
3: De Gies Schulpen, die zijn vriendin, dat was een Limburgse, die is dat ooit opgestart. Ik denk dat rond de jaren 80, eind jaren 70 ongeveer, moet gebeurd zijn, als ik het goed weet.
0: Ja, Leo, jij was er, dus jij moet het weten eigenlijk. Hè?
3: Nee, toen zat ik nog in Limburg. Hè?
4: Je bent van Limburg?
3: Ik ben wel Limburg.
4: Oké, okay, nice.
3: Welkom. Want de Kat, dus dat ding is dat er veel, hè? Nicole van...
0: Maar de straat is ook heel oud, hè. Het is een van de oudste straten van Antwerpen. Het waren wolmagazines van de Engelse handelaren die wol kwamen verkopen. En dat is een van de oudste straten van de stad.
3: Nicole van Goedem, die zat ook in Ercola, hè?
0: Ja.
3: Nicole van Goedem zat in Ercola, die zat veel in de Kat. Ik heb er ooit eens een keer een avond bij gezeten en dan was ze eigenlijk aan het klagen dat de mensen, dat er werk eigenlijk te ingewikkeld was, dat de mensen dat niet begrepen.
6: Nu ziet daar toch nog, ik ken zijn voornaam niet, maar meneer Buitaert, die ziet daar, dat is een van de
5: oprichters.
6: Want toen ik tentoonstelde op vraag van Aristoteles, begin van de maand, dan heb ik meneer Buitaert en zijn vrouw leren kennen, Geneviève. En ik heb echt al sinds dat ene weekend, ik ben nog niet terug geweest, sorry, bij jullie, maar ik heb echt de drang, ik heb de nood, ik moet Geneviève terugzien. Dat is zo een warm onthaal bij jullie. Enkel en alleen al door Geneviève.
0: Ja, zij verzorgt ook de tuin. Ze geeft water aan alle vogels en planten. Ze kent ook alle vogels. Ze spreekt ook met alle vogels. En inderdaad, Jean Buitaert was de oprichter, medeoprichter van Ercola in de jaren 72 nu, denk ik. En dit zwaardje die ik heb hier bij mij is ook een briefopener. En dat is van Jean Bloch. En Jean Bloch, Weilen Jean Bloch, was dus samen met Jean Buitaert. Zij hebben eigenlijk in een pand die ook toen leeg stond en niemand wist goed wat daarmee moest gebeuren, hebben zij het idee opgevat om daar een atelier te huren. En dan zijn er allemaal andere gepassioneerde mensen bijgekomen, is er eigenlijk een ja, een ruimte ontstaan waar heel veel strips zijn gemaakt. De stripcultuur, dat was echt een cult. Een cultplaats voor de stripcultuur, internationaal. En ook decorontwerp. Hè. Dat was een ongelofelijke plek waar heel veel decors zijn gemaakt voor heel veel voorstellingen in Vlaanderen. Ook op de televisie of in de theaters of in de Bourla. Ja, dus die waren echt toen gekend, in de jaren 80, voor decor en strip. En heden zijn dat... ja, allerlei. Zitten we daar met heel veel verschillende ambachten. Hè. Om er enkele te noemen, juwelen. We hebben Ursula die juwelen doet, breiwerk, Nelly. We hebben lederwaren, Marie. Schilderen. Muziek. Film. Beeldhouwwerk. Dus alles eigenlijk.
3: Over tijd was er ook een tentoonstelling over Ann Salens.
0: Ja, de modeontwerpster.
3: Dat was van de Waldstraat, hè?
0: Ja, die had een winkeltje en één of twee huizen verder, daarnaast. Dus die is ook heel veel binnengewandeld. En die was ook een icoon van de mode toen in Antwerpen. Van een heel creatieve, alternatieve, vindingrijke mode... ontwerpster. En daar hebben ze toen een tweeweekse expo van gemaakt.
3: Was die toen niet samen met Ludo Mich in die tijd? Ludo Michielsen. En die Mich ook ontwerpen kleren voor iemand aan Christie die dan in de Eurovisie Songfestival ging meezingen, als ik me niet vergis. Ze ontwerpt er kleren voor.
0: Van Nicole en Hugo heeft ze ook een kleed ontworpen. Dat is natuurlijk al een tijd die wat achter ons ligt. Maar dus heden worden daar ook kleren gemaakt door Nelly. En ja, zijn er dus ook designers in huis.
3: Zeg maar, je wilt iets zeggen?
4: Nee, ik wil zeggen, het bruist dus echt wel. Hè.
3: Ja.
4: Je voelt dat ook als je op die plek zit. Je voelt echt wel. Ik denk dat wel zeker belangrijk is.
3: En kennen jullie Ludo Mich? Nee. Ludo Mich, dat is de... Ludo Michielsen, vader van de Rufus. Die is eigenlijk vroeger afgestudeerd als... filmregisseur en die heeft dan zo in Antwerpen in de jaren rond de jaren 70 van die underground films gemaakt die dan zogezegd op een artistieke amateuristische manier zo science fiction sfeer moesten weergeven met een rij meerdere kunstenaars die dan achteraf beroemd zijn geworden.
6: Was dat die... Er was toch ook een link tussen hem en daar in de jaren 80 Montevideo. Een initiatief van Annie Gentils.
3: Montevideo van Annie Gentils.
6: Op het Noord. En ik dacht ook dat hij, Ludo Mich, dat hij daar ook heel erg actief was geweest. Kan dat?
3: Dat weet ik niet. Ik weet wel dat Ludo Mich eigenlijk zo de directeur ging worden van het... Hoe noemen ze dat nu? Hologrammuseum.
6: Ja, dus, ik denk dat hij een hologram daar toen bij Montevideo, als ik het goed voor heb, dat daar ook getoond heeft.
3: Ik heb Ludo Mich leren kennen in, ik denk, 86 of zoiets. En toen woonde hij in de, heet dat niet? Niet de Lozellestraat, maar die straat naast het oud Justitiepaleis. En hij had dan op zijn gelijkvloers een galerieke met hologrammen. Is dat nooit... Hij was zogezegd voorbestemd om de directeur te worden van het aankomende Holographs Museum in Antwerpen, maar dat is er nooit gekomen. En dan heeft hij nog een tentoonstelling gegeven in, ik denk echt in 87, in de Avangrade in de Volkstraat. Oh. Maar ja, de Ludo Mich het ook Zo van die performance, heb je nooit gezien?
6: Nee.
4: Nee.
3: Die zijn zo wel op de meest terug opgevist door de Antwerpse underground. En dan gaat hij zo af en toe door, ik weet niet, Litouwen en een of ander festival performance doen.
0: Je had ook bijvoorbeeld Marcel van Malen, die daar ook is geweest. Ook een schrijver en beeldend kunstenaar.
3: Zo van Malen. Dat was een beeldhouwer, dichter, die vooral met de Zwarte Panter exposeerde. Mm-hmm. Die is dan zijn laatste jaren blind geworden. Mm-hmm. En is ondertussen gestorven.
0: Ik denk dat alle kunstenaars in Antwerpen daar toen, vroeger en nu, zeker vroeger, gewoon binnengewandeld zijn. Ook al hadden ze daar geen atelier. Vroeg of laat kom je ergens via een samenwerking daar terecht. Het is dus een soort broedplaats waar heel veel andere mensen ook even in en uit stromen. Dus ik denk dat er heel weinig mensen niet geweest zijn.
3: Je hebt een paar jaar geleden had je tegenover het bouwcentrum Jan van Rijswijklaan. Had je die speciale building en had je daar op 7e of 8e verdiep. Had je dan een galerie, die heeft dat een jaar bestaan of 2 jaar. En daar werden eigenlijk heel veel Antwerpse kunstenaars van die periode in tentoongesteld. En zo alles wat toen. Weten. Ik denk dat Ercola, maar in de buurt waren er ook andere zaken. Hè. Like Jan Puttenaars, die heeft zo een archief over kunst en die had daar ook in de buurt huizen die hem verhuurden. En waar veel activiteiten, kunstactiviteiten gebeurden. De oprichter van de Muze, Toon Pauwels, die woonde ook in de buurt. En die had dan te weten dat je had de Muze en je had het Pannenhuis en je had allemaal van die van dat soort, hoe moet je dat zeggen?
0: Ja, vrijplaatsen een beetje ja. Ook, vrijhavens.
3: Dus wat ik al aan het denken was, die tentoonstelling tegenover het bouwcentrum, die zijn eigenlijk na 2 jaar gestopt, maar eigenlijk werden daar grotendeels de kunstenaars van die tijd daar geëxposeerd, maar zoals dat, als Ercola zou kunnen blijven doorgaan, zouden ze dat misschien beter in Ercola zelf doen natuurlijk. En een combinatie maken met de mensen die er ooit op gestart hebben en dan een nieuwe lichting. Zeg maar dat ik het gezegd heb.
0: Mm-hmm. Ja, het is ook gewoon, het is zoveel meer dan een kunstenaarshuis. Het is ook bijvoorbeeld erfgoed. Historisch gezien is het ook gewoon een mooie plaats om te bezoeken. Voor mensen die in de stad zijn, niet per se toeristen, maar inwoners. Het zijn 17e eeuwse godshuizen. Dus vroeger waren de binnentuinen, liepen daar ook mensen die een vorm van gebedsdienst deden. Het Woolstraat 31 zijn 5 traveeën met zo van boven ook voluten, zo echt prachtige golvende krullen. De ramen in de binnenkant zijn kruiskozijnen. Dus zo'n een stenen kruis in die ramen die van lode glasramen zijn. Dus als je daar lampen plaatst, heeft dat een heel feeriek, magische werking eigenlijk. Er zijn ook sculpturen die buiten staan in die tuin. Die tuin is een soort performing tuin. Af en toe staat daar een experimenteel kunstwerk van iemand. Er zijn daar ook vaak concerten of buiten of binnen. De erfgoed straalt die plek ook. En we willen dat erfgoed ook mooi bewaren. Als we dan renoveren. Of toch gedeeltelijk. Er zijn ook vele kelders als catacomben. De ene kelder ga je dan verder komen in een andere kelder terecht. Het is helemaal onderkelderd. wat vaak was in Antwerpen, dat waren huizen waar wijn of wol werd opgeslagen. En dat is allemaal leuk in, in onze visie, of toch, dus de visie van Ercoland, dat dat allemaal door mensen ook zal kunnen worden bezocht. Dus bezocht worden, wat als het dan gewoon verdwijnt en studio's worden of iets anders, dan wordt het voorgoed afgesloten voor de mensen van Antwerpen. Dus eigenlijk het beheer van patrimonium zou dus de inwoners moeten beschermen. De mensen van de stad zelf, opkomen voor de stad zelf. Dat staat ook eigenlijk in hun werking. Terwijl, ja, als zij meegaan met de hoogste bieder, staan zij natuurlijk dan aan de andere kant. Als beheerder, als huisvader. Ik kan daar natuurlijk heel veel vragen bij stellen. Hè.

0: ja, voor de mensen het vergeten, we zitten nog altijd in de Wolkenbreers op Radio Centraal. Maandag 25 mei 2026. We hebben iemand aanwezig die klaar staat om, laat maar komen.
1: Amai, zo officieel. nee, ik weet niet waarom ik dit moet breien, meneer de Wolken. Maar ik heb wel een mooi stukje dat ik...

0: idle long enough to do much thinking, but I felt somehow that my instincts were right. I shared a vagrant optimism that some of us were making real progress, that we had taken an honest road, and that the best of us would inevitably make it over the top. At the same time, I shared a dark suspicion that the life we were leading was a lost cause, that we were all actors, kidding ourselves along on a senseless odyssey. It was the tension between these two poles, a restless idealism on one hand, and a sense of impending doom on the other, that kept me going. Dat is een stuk dat, ik denk het boek dateert van 1967. Dat voor mij, toen dat ik voor de eerste keer las, specifiek deze gedachte, dan dit kort tekstje wordt gevat. Voor mij vat hij ergens op deze manier de kern wat het betekent om te maken, om je ergens tegen te verzetten en tegelijkertijd niet te vervallen in bepaalde clichés of zo. En ik denk dat vanuit de gesprekken van toen juist, voor mij persoonlijk, ik heb hier heel veel aan gehad. Ik vind dat is niet mijn meest geprefereerde schrijver, maar dat is wel iets dat, u duidelijk maakt van hoe je als kunstenaar niet noodzakelijk altijd verstaan hoeft te worden of zo. Ik bedoel, het moet niet altijd pasklaar, binnen een bepaalde definitie benoemd worden.
1: En heeft dit betrekking op je eindwerk dat je nu bezig bent?
0: Oh, nee, dat is nee, niet noodzakelijk. Dat is iets wat je met je meeneemt en je denkt er soms over na. En dat is misschien een bepaald soort van credo dat daar voor mij persoonlijk in wordt gevat. Een restless odyssey. Ik denk dat dat wel ergens iets is dat je als kunstenaar in je picturaal avontuur wel je denkt er gewoon vaak aan. Dat heeft niet noodzakelijk met het thema dat je dan op dit moment mee bezig bent te maken ofzo, maar het is iets dat je meeneemt. Nou, het is...
1: We hebben nog 11 minuten. Wilt je nog iets zeggen over... over hetgeen waar je bezig bent in Hasselt, over je eindwerk, of niet echt, of...
0: Allemaal komen kijken, 19 juni in Hasselt, de Koloniale Ware. Kunnen jullie eraan toevoegen? Ter plekke zal er heel veel gezegd worden. Het zal een heel boeiende tentoonstelling zijn, want het is een grote variëteit aan mensen dat eraan deelnemen, die dus nu afstuderen. Hè. Je hebt mensen ook van dat is wel iets dat me opviel in Hasselt, er zijn mensen van overal dat er komen. En aanvankelijk dacht ik van ja, het is niet de Academie, of het is niet Brussel, het is niet Kaske in Gent. Maar er zijn wel heel veel belangrijke elementen dat daar samenkomen. En bijvoorbeeld ook iets, ja, alle leerkrachten die daar doseren, zijn ook van buitenaf. Dus dat maakt dat er wel een speciale plek is voor... Maar dat je op een bepaalde manier als kunstenaar ook binnen een soort van camouflage kunt opereren. Je moet niet noodzakelijk continu verantwoorden binnen de... het idee hier van Antwerpen, de grootste, dat ik denk dat mensen hier veel meer geconfronteerd worden, dat ook positief is. Maar in Hasselt kun je eigenlijk gewoon werken, zeg maar. En dat is ook wel goed.
1: Zit je van Limburg afkomstig?
0: Toevallig wel, ja.
1: En van waar dan?
0: Specifiek van Genk.
1: Ja.
0: Ja. Maar natuurlijk is dat wel iets dat hier in Antwerpen, is ook al gezegd geweest, denk ik, dat hier ook wel echt aanwezig is. Veel meer is het netwerk, denk ik. Ik denk dat het netwerk hier, en niet dat ik daar noodzakelijk mee te maken heb, maar de internationale springplank die hier wel aanvoelt, op alle terreinen, ik denk dat dat wel iets is dat... Enfin, dat was voor mij de reden waarom ik naar hier ben gekomen ook.
1: Omdat je wist dat je op Rijden Centraal mocht komen. Op de wolkenbreers moet je. Nee. Welke pak nu jullie als aankomende, aanstormende jonge kunstenaars? Wie ziet je dan van de kunstenaars als iemand naar opkijken is niet het juiste woord, waardoor je geïnspireerd wordt?
0: Voor mij persoonlijk Edouard Manet. Maar dat is iets dat ik als schilder

0: heel belangrijk vind. Maar dat is ook iets opnieuw. Dus ik denk dat we op dat vlak wel een heel spannende en interessante periode zitten momenteel. Ondanks alle internationale problemen en social media problemen, of noem het allemaal op. Ik denk dat we op dat vlak wel een interessant punt zit, omdat die definitie ook verandert van wat maakt dan een goed kunstwerk of wat maakt dat je noodzakelijk naar iemand als Manet zou moeten kijken. Picturaal, schilderkunstig, is dat onwaarschijnlijk, maar dat is ook een persoonlijke mening. Ik denk dat andere mensen misschien eerder geneigd zouden zijn om te zeggen Frank Stijlen van de jaren 50, 60. Dat is een totaal ander gegeven, maar ja.
1: Wat zou je tegen Edouard Manet zeggen? Moest je hem tegenkomen?
0: Fuck you. Ja, omdat het gewoon onwaarschijnlijk goed is. Ik zou daar gewoon onmiddellijk... Ik zou daar heel ongemakkelijk van worden, denk ik. Omdat je met zo iemand zit die blijkt ook als persoon heel toegankelijk was. Maar als hij babbelde over zijn kunst, was dat iemand die extreem koppig was. Die zou nooit... ik denk dat iets is dat in onze tijd verandert. Die zou nooit zijn mening hebben veranderd voor iemand anders of zo.
1: Maar Manet, die was met de expressionisten, Monet.
0: Impressionisten.
1: Ja. Hij steunde die wel, maar hij heeft er nooit zelf aan meegedaan. Hij heeft altijd op zijn eigen zitten verder boeren eigenlijk. Hè?
0: Ja, maar dat was ook de eerste eigenlijk. Hè? De allereerste die specifiek in die stijl, dat je ook kunt terugtrekken naar iemand als Frans Hals, die ook heel gestueel en met vette verf schilderde. Dat is eigenlijk iets typisch van de Franse kunstenaars. Dus impressionisten komen ergens wel voort uit Manet, zou je kunnen zeggen. Dus dat hij daar niet aan deelnam, ja.
1: Manet was goed bevriend met Charles Baudelaire.
0: Ja, onder andere. Emile Zola ook.
1: En zijn vader was eigenlijk een belangrijke rechter in Frankrijk?
0: Dat kan, ja. Ik denk het wel.
1: En die is dan getrouwd met een Nederlandse muzikante die eerst les gaf aan hem en zijn broer. En die heeft dan een zoon gekregen waarvan ze beweren dat hij van zijn vader zou zijn, maar hij heeft die dan er even voor gezorgd. En, ja.
0: Ja, dat kan. Ik denk dat het ongeveer wel zo gelopen zal zijn, ja. Maar dat vind ik allemaal minder belangrijk. Ik vind het belangrijk echt wat er allemaal verteld wordt in het werk.
1: Ze zeggen soms ook dat Edouard Manet zoiets de grondlegger van de moderne kunst zou zijn.
0: Ja, dat zeggen ze wel, ja. Ja.
2: Il faut être ivre. Du vin, de la poésie ou de l'amour, il faut être ivre pour oublier le fardeau du temps qui pèse sur vos épaules. Baudelaire. We moeten dronken zijn van poëzie of van liefde of van, maar we mogen niet scrollend inslapen. Wij zijn eigenlijk verlamd. Ik ervaar onze tijd als mensen zijn echt verlamd in hun, in wat er mogelijk is. Dus wake up, Antwerpen. We zitten op 671.000 euro die we hebben verzameld met de coöperatie Ercoland. U kan nog steeds deze week een aandeel kopen.
1: Als dat niet doorgaat, dan krijg je uw geld terug, dacht ik, hè?
2: Zeker. Min 25 euro voor de opstartkosten. Dus wat het risico dat je neemt, is dat je dus wel degelijk 25 euro kunt verpatst hebben.
1: Ja. En hoe ziet jij de bruisende toekomst van Ercola na 11 juni?
2: Baanbrekend, een kanteling. Ik denk dat het een kanteling dan wordt, ook gewoon in de cultuursector, dat het ook op een andere manier kan, dat via een coöperatie wel degelijk ruimtes kunnen gered, echt gered worden. En hoe zie ik Ercoland? Ja, ik ben natuurlijk een onderdeel van iemand die dat meemaakt. Het zal een sociale oefening vergen om allemaal samen, vanuit die mensen die ons gesteund hebben en steunen, om samen ook Ercoland vorm te geven en Ercola verder vorm te geven. Dus Ja, ik zie dat als een heel menselijke toekomst. Een hoop in de duisternis van al maar meer oprukkende duistere krachten die, waar de mens, waar de mens mee beproefd wordt. Zo zie ik dat.
1: En hoeveel mensen zitten in bestuur nu van Ercola? 10, 8, 7, 6?
2: 4.
1: 4? Nee, je zit er niet bij. Je zit niet mee in bestuur.
2: Nee.
1: Het is de Ewoud, de Leendert.
2: Ewoud Loekja, Leendert van Akolijn en Saar.
1: Saar van Leest.
2: Van Leest en Myrthe.
1: Myrthe, ah ja, oké, die Myrthe. Ja.
2: Ja, maar ja, omringd door heel veel mensen. En de coöperatie, misschien ook nog belangrijk om te vernoemen, is door urbanist Jan de Noo en Pepijn Kennis opgestart of dus meegedragen en vormgegeven.
1: Je bedoelt het bestuur?
2: Het financiële plan en het juridische en financiële kader en model voor Ercoland.
1: Hier is ooit wel iemand geweest die Ercola verdedigde. Advocaat of zo. Ik zei zijn naam. Zijn naam schiet me niet te binnen. Jawel, jawel. Anyway, we hebben nog 3 minuten. Zeg iets zinnigs. Of ik sluit het af.
2: Priscilla zal dat doen.
3: Ik wou nog afsluiten. Dat aansluit ook bij Aristoteles. En allee, bij alles wat we eigenlijk hebben gezegd, denk ik. Ik gebruik dat als mantra. Zoals Aristoteles zijn tekst gebruikt. En dat is een citaat van Joos van de Kastelen. En die vat de manifest van J.G. Ballard samen. What I believe. En dat luidt. Ik geloof in de schoonheid van obsessie. In de ontroering van verwoesting. In de aanwezigheid van leegte. Ik geloof dat mijn woede terecht is. En mijn angst niet overdreven is. Ik geloof in steeds opnieuw beginnen. In de pijn van het niets weten. En in de trots van het antwoord vinden. Ik geloof dat leeftijd geen excuus is, dat enkel de dood ons parten kan spelen. Ik geloof in de kracht van de verbeelding om de wereld te herdenken, om de waarheid in onszelf te zoeken.
1: Nog. Nu 30 seconden.
2: Het geluid van de strijd.
1: Ah!
2: Zwaard.
1: En heb je er al meer mee uitgestoken dan brieven afgeslacht met je wapen? Nog 19 seconden. Dit waren de Wolkenbreiers. In ieder geval allemaal bedankt. Ik zei slechte namen. Aristoteles, Pierret, Priscilla, Juliette en Philip. Nee, klopt dat? Oké. Nog 3 seconden. En dan zijn we uit de ether en uit het universum van de Wolkenbreiers.
4: Terug vrij. Dus dat wil zeggen, je kunt het ook pragmatisch gaan bekijken, als je niet altijd eten gaat bekijken. Van, dat kan uw buurman worden, dat gaat naast u staan. Te helpen daaruit te komen op een manier die in staat stelt om op een andere manier deel te nemen aan de samenleving.
5: En het gaat ook wel over een groot aantal personen. Hè. Vandaag de dag zitten er 13.500 à 14.000 personen in een gevangenis. Op jaarbasis is dat ook min of meer het aantal mensen die de gevangenis verlaten en effectief die terugkeer maakt naar de samenleving. Dus de kans is vrij groot dat je ooit wel eens naast iemand staat in een bakker die daar in de gevangenis heeft gezeten of die een familielid heeft dat in de gevangenis heeft gezeten. Dus, of aan de schoolpoort, effectief. Hè.
6: Boeiend, lijkt mij. En ik denk dat jullie rol en jullie bijdrage dan is dat jullie educatieve doelen hebben. Ik zal het nu eens eventjes zo uitdrukken. Bij die mensen in de gevangenissen. Vat ik het zo goed samen? Ja, jullie knikken van ja, maar de luisteraar ziet dat uiteraard niet. Lijkt me heel boeiend. Ik wil er zo dadelijk met jullie dieper op ingaan. Maar eerst Music Maestro. Oeh.

0: Taproot was dit van Caroline Shaw, terug te vinden op de soundtrack van de film Julie Keeps Quiet. Dat gaan wij deze avond vooral niet doen met mijn gasten Doreen Broosens van de VUB en Joost Vollebrecht van de AP Hogeschool. Doreen, in het begin zei je dat je werkzaam bent in een onderzoeksgroep aan de VUB, participatie en leren in detentie. Sorry.
1: Detentie, ja.
0: Wat onderzoeken jullie daar zoal?
1: Dat is eigenlijk een onderzoeksgroep waarin wij verschillende concepten met elkaar in verband brengen. En dat zijn eigenlijk drie concepten. Enerzijds participatie, anderzijds leren en in een detentiecontext. En misschien wil ik ook even vermelden aan de luisteraars dat ik bewust spreek over personen in detentie of personen die verblijven in een gevangenis, omdat het zou eigenlijk ook gemakkelijk zijn om te spreken over gedetineerden of over de criminelen. Maar dat probeer ik bewust niet te doen, omdat ik graag blijf kijken naar de mens achter de feiten die iemand al dan niet heeft gepleegd. En vandaar is het ook binnen onze onderzoeksgroep dat wij oproepen om over personen in detentie te spreken. En binnen onze onderzoeksgroep, ja, wat doen wij daar? Wij doen onderzoek naar zowel formele, informele als non-formele leeractiviteiten. Dus dat gaat bijvoorbeeld over deelname, als het gaat over formeel onderwijs, deelname aan onderwijszaken die kunnen leiden tot een certificaat of een diploma. Om een idee te geven, buiten hier, wij allemaal in de samenleving, kunnen bijvoorbeeld cursussen volgen bij een Centrum voor Volwassenenonderwijs vanuit CVO of cursussen volgen bij LIGO, de Centra voor Basiseducatie. En dergelijke actoren zijn ook aanwezig in de gevangenis. Dus zij organiseren daar bijvoorbeeld taalopleidingen, cursussen Nederlands, cursussen Engels en Frans ook soms, cursussen ICT, soms ook beroepsopleidingen zoals schilderen, metselaar, opleiding tot hulpkok. En daar doen we soms onderzoek naar van oké, waarom nemen mensen daar nu aan deel of welke barrières ervaren ze om aan dergelijke activiteiten deel te nemen. Maar daarnaast gebeurt er nog veel meer op het gebied van leren in gevangenissen. Niet alleen de formele educatie die leidt tot certificaten, maar daarnaast ook nog meer het informeel aanbod. Denk daarbij maar aan sportactiviteiten. Wat trouwens ook de populairste activiteit is binnen de gevangenis. 46% van de mensen in detentie sport. En dat gaat over voetbal, maar evengoed over pingpong, over fitness, over yoga. Dus ja, een beetje afhankelijk van gevangenis tot gevangenis. En daarnaast is er ook nog een aanbod aan culturele activiteiten. De bibliotheek valt daaronder, waar dat ook een van de meest populaire activiteiten is in de gevangenis, waar dat, mensen in de gevangenis naartoe kunnen gaan om boeken te lenen, dvd's te lenen, cd's te lenen. Dus het is wel ook een breder aanbod. Het gaat meer dan alleen de boeken. En dan daarnaast onder de aanbod van cultuur valt nog veel meer, maar bijvoorbeeld ook participatieve muziekprogramma's, waar dat gevangenissen vandaag de dag ook wel steeds meer en meer op inzetten, waar dat mensen zelf kunnen zingen, kunnen in een koor meezingen bijvoorbeeld, songteksten schrijven, rappen en dergelijke meer. En naar tal van die leeractiviteit doen wij onderzoek binnen onze onderzoeksgroep.
0: Boeiend. Ik zou vooral willen de focus leggen op het onderwijs, want daar gaat dit programma over. Wat ik mij daarbij dan afvraag, hoe moet ik mij dat voorstellen? Ik hoor nu dat een Centrum voor Volwassenenonderwijs, dat zij daar lesgeven, maar hoe gebeurt dat dan concreet?
1: Dus er is in elke gevangenis heb je een onderwijscoördinator. Dat is op dit moment wordt dat nog opgenomen door het VOCVO of het Vlaams Ondersteuningscentrum voor Volwassenenonderwijs. En zij gaan eigenlijk in contact treden met de lokale centra voor volwasseneneducatie, dus de lokale LIGO's, om te bekijken van welk aanbod zouden jullie kunnen organiseren in onze gevangenis, welke cursussen zouden jullie kunnen organiseren. En dan wordt dat lokaal op maat van elke gevangenis bekeken. Oké, hier kunnen we bijvoorbeeld een beroepsopleiding organiseren. In deze gevangenis is er een keuken waar we bijvoorbeeld een opleiding tot hulpkok kunnen aanbieden. Dat is niet in elke gevangenis. Andere gevangenissen hebben een grote populatie van anderstalige personen. Dus daar gaan ze dan weer meer in gaan zetten op het binnentrekken van CVO's of LIGO's die cursussen Nederlands kunnen aanbieden, bijvoorbeeld. Ja.
0: Dus dat zijn bestaande CVO's die een deel van hun activiteiten in die context organiseren?
1: Ja. Inderdaad. En dat is een zeer bewuste keuze om in België, of in Vlaanderen moet ik zeggen, eigenlijk op deze manier te werken. Want als mensen dan effectief een certificaat of een diploma krijgen, dan staat daar ook de naam van het CVO op, de naam van het Centrum voor Volwassenenonderwijs, en niet dat, dat die cursus gedaan en gevolgd is in een gevangenis. Om eigenlijk de kans op reïntegratie ook wel te verhogen.
0: En stigmatisering te voorkomen op die inderdaad. Manier. Ja. Joos, jij geeft zelf les ook in de gevangenis. Kan jij daar een concreet beeld van geven voor de luisteraar? Van wat je dan precies doet, hoe dat anders is dan de situatie die de meeste mensen van ons kennen?
2: Het ligt er een beetje aan welke van die initiatieven, van die cursussen die we bespreken. Maar misschien moet ik het zo praktisch mogelijk voorstellen. Hè, van dat is zeker anders. En dat wil ook zeggen dat ik gewoon bijvoorbeeld, je gaat naar de gevangenis, je komt aan een heel groot hek, er gaat een poort voor je open, dan kom je aan een hele grote, zware deur en dan kom je bij de portier terecht. En dan ga je alles moeten achterlaten, je gsm, je laptop, alles gaat in een kastje. En je moet door de metaaldetector, dus je laat alles achter. En je hebt wel een aantal zaken die je van tevoren dan afspreekt dat je die mee gaat binnennemen. Je wordt wel gebracht tot heel miniem dingen meenemen. En dan word je naar een lokaal geleid en dan zet je dat lokaal klaar met of zonder de functionaris die daar dan is. Voor mij is dat een hoefijzertje of een aantal stoelen rond een tafel. En dan komen de mensen binnen, dan geef ik die een handje of een vuistje en dan begint het.
0: Ja, ik zit te denken aan een laptop bijvoorbeeld, die mag je niet mee binnennemen, maar je werkt misschien ook niet met een laptop tijdens je lesmomenten.
2: Nee. Ik zou het ook iedereen eigenlijk aanraden als ik denk aan mijn studenten in de leraaropleiding of van vroeger, want het is eigenlijk wel eens heel zuiverend en uitdagend om op die manier les te geven. Ik geef ook wel geen les op de klassieke manier, hè. Daar voor alle duidelijkheid. We zullen daar waarschijnlijk verder nog wel op ingaan. Maar ik heb niet meer nodig dan mensen die rond een tafel zitten of zonder tafel in een hoefijzertje. En ik gebruik ook wel een bord of een flip-over. En ik heb ook wel twee kleuren stift nodig over het algemeen. Of twee kleuren krijtjes. Ja. Anders wordt het lastiger voor mij. Dat is het zo. Ik vind dat ook heel erg nuttig om op die manier terug een beetje te leren lesgeven, om te kijken van wat zijn eigenlijk de dingen die helpen om dynamieken in gang te zetten en niet te veel afgeleid te worden door andere zaken. Het brengt mij ook op nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld, ik was op een gegeven moment, omdat ik met kritisch denken bezig was, en dan was ik heel erg bezig met metacognitieve vaardigheden ronddenken in gang zetten. Dat was een beetje mijn dada op dat moment. En dan was ik bezig met argumentatieschema's als een middel, een evidence-informed middel om daaraan te werken. En dan heb ik ook een methode ontwikkeld dat je argumentatieschema's kon maken met post-itjes, roodkleurige post-itjes, want die kreeg ik door de metaaldetector.
0: Ja, dus je manier van lesgeven wordt wel mee beïnvloed door de beperkingen die er zijn, maar ik hoor jou vooral ook een aantal voordelen als gevolg daarvan opsommen. Het maakt het lesgeven opnieuw zuiverder. Misschien mag ik het zo uitdrukken?
2: Ja, ik denk dat je wel kan stellen, maar nogmaals, dus ik heb geen klassieke lesinhouden gegeven. Het is een heel aparte ding wat ik daar doe. Het is meer een methodiek, zullen we maar zeggen, die heel veel bij de deelnemers legt. Filosoferen is het eigenlijk. Hè. Ik moet zeggen, dat linkt zich ook gewoon heel erg toe, tot die ruimte. Dat is een van de redenen waarom ik dat ook doe en waarom ik dacht van dit is een supergoed idee. En dus als je een prikkelarme ruimte hebt, een grijze ruimte eigenlijk, maar dat over het algemeen niet, die niet aanzet tot mooie diepmenselijke activiteiten, zullen we maar zeggen, of dat niet direct gaat inspireren, die is eigenlijk net heel erg handig om aan een filosofisch onderzoek te doen, want het werkt concentratie in de hand. Hè. Iedereen die daar komt zitten, heeft alle middelen al in zich om aan zoiets mee te doen. Ik moet dat enkel faciliteren om ervoor te zorgen dat dieper gaat dan van nature zou gaan, bijvoorbeeld. Hè. Dus eigenlijk is het een ideale ruimte of een prima ruimte om dat te doen. Dus ik kan me nu wel niet uitspreken over andere soorten lessen dan die.
1: Ja. Misschien kan ik daar nog iets aan aanvullen over andere soorten lessen. Het klopt, hè, als het dan wel gaat over formele educatie meer, is dat echt een hele grote uitdaging voor lesgevers, dat ze geen laptop mee in de gevangenis mogen brengen, ook geen connectie hebben met internet. Dus dat maakt dat mensen vaak heel de lesgevers vaak heel creatief moeten zijn, van hoe kan ik dit nu aan de man brengen, letterlijk. En dat botst ook wel op uitdagingen, zoals nu meer, ja, sinds COVID ook meer en meer dat er nog meer ingezet wordt op de digitalisering. Dat heeft ook wel implicaties voor praktijken, zoals bijvoorbeeld voordien konden mensen in detentie examens afleggen bij de examencommissie. Maar sinds een aantal jaar geleden heeft de examencommissie beslist, wij organiseren alleen nog digitale examens. Wat dat voor de gevangenissen heel uitdagend maakt om die examens nog te kunnen organiseren. Want dat wil letterlijk zeggen, als iemand een examen moet afnemen, dan moet er een computer worden voorzien voor die persoon in detentie. Maar die mag dat niet alleen. Dus daar moet continu iemand bij zijn. Van bijvoorbeeld zo'n onderwijscoördinator van VOCFO. Die zit dan 2 uur ja, met die persoon samen in een lokaal. Terwijl die eigenlijk niks anders kan doen op dat moment. Dus het klopt wel dat dat zeker heel uitdagend is om in die context te moeten werken.

0: De Deense Agnes Obel was dit met Wallflower. Een tijd terug was ze nog te gast in het Koninklijk Circus. En begin juli volgend jaar, of nee, over een paar weken is dat ondertussen, staat zij geprogrammeerd op Rock Werchter. Mijn gasten vandaag zijn nog steeds Doreen Broosens en Joos. Doreen, jullie spreken in jullie werk over het creëren van een zogenaamde safe zone. Wat betekent dat precies in de context van gevangenissen?
1: Ja, voor mij duidt dat op de hele belangrijke rol die professionals zoals Joost, die de gevangenis binnenkomen om allerlei leeractiviteiten, lessen, sportactiviteiten, culturele activiteiten te organiseren, de ruimte die ze creëren. En dat gaat dan niet letterlijk over de fysieke ruimte, maar eerder over de mentale ruimte, waarbij dan mensen in detentie mens kunnen zijn. Je volgt het misschien ook een beetje op het nieuws, of gevangenissen zijn regelmatig in het nieuws. Vandaag de dag, ze worden geconfronteerd met een enorm grote overbevolking, vaak stakingen van het penitentiair personeel. En mensen worden in die context niet altijd als mens gezien. En we merken uit onderzoek dat binnen dergelijke leeractiviteiten, wanneer mensen naar de les komen, wanneer mensen gaan sporten, wanneer mensen muziek gaan maken, dat daar wel de ruimte is om als mens te worden gezien, waarbij dat de leerkrachten, de professionals die daarbij betrokken zijn, vaak ook vertrekken vanuit een sterktegerichte benadering van oké, wat zijn de talenten van de mensen, wat zijn de positieve eigenschappen van de mensen die hier voor mij zitten. Vaak willen zij ook niet weten wat dat die personen juist hebben gedaan van de criminele feiten. En door iemand als mens te zien en de mogelijkheden te geven ook om fouten te maken en in te zetten op die groeikansen, biedt dat eigenlijk voor het mentaal welzijn vaak wel een fijn moment in de week vaak, of om de twee weken, waar dat mensen ook wel enorm hard naar uitkijken om naartoe te gaan.
0: Betekent dat zij daar zich kwetsbaarder durven opstellen dan buiten die context van de safe space?
1: Ja, binnen sommige activiteiten denk ik zeker wel. Het zal een beetje afhangen van wat voor soort activiteiten het zijn. Maar en dat sluit misschien aan bij een ander concept. Professor Ben Crewe van de University of Cambridge die spreekt ook wel over emotion zones. Want gevangenissen die worden vaak gekenmerkt door een cultuur waar dat heel veel agressie is. Echt een masculine cultuur waar dat geen emoties getoond mogen worden. Of als er emoties getoond worden, dat een teken is van zwakte. Dus mensen zetten vaak een masker op. En dat masker, professor Ben Crewe die zegt, er zijn wel bepaalde plaatsen in gevangenis waar dat masker letterlijk afgezet kan worden. En dat is bijvoorbeeld als iemand alleen op cel zit, kan dat soms. Maar vandaag de dag zitten er ook echt niet meer veel mensen alleen op cel. En bij bepaalde activiteiten wordt er ook zo'n emotion zone gecreëerd. En was ik promotor van een doctoraat rond participatieve muziekprogramma's. En daarin werd dat wel duidelijk dat soms echt een emotion zone kan zijn, waarbij dan mensen teksten kunnen schrijven en ervaringen uit het verleden ook aan bod kunnen laten komen. Verlieservaringen, rouwervaringen, verslavingsproblematieken, dakloosheid in het leven voor detentie. En dat ze die teksten soms ook wel effectief durven zingen dan voor de groep van de andere deelnemers.
0: Ja, dat is sterk. Joost, is dat iets wat jij herkent ook vanuit jouw praktijk?
2: Dat is zeker iets dat ik probeer te creëren in die sessies. En dat is ook uit feedback wel gebleken. Dat mensen zeggen van, dit is een helemaal andere ervaring. Van hier komen we even ontspannen of het voelt beter. Ze gebruiken dan niet exacte termen die we hebben gehad. Maar je merkt wel dat het op die manier werkt. Ik moet daar misschien ook wel bij zeggen, aangezien dat mijn sessies hebben allemaal, of mijn initiatieven allemaal wel ook met kritisch denken te maken. Dus de safe space wordt ook altijd wel gecombineerd met een brave space, zullen we maar zeggen.
0: Wat doe je daarmee?
2: Ja, maar ik zat misschien op een andere manier in. Ik denk, het is om de luisteraar een indruk te geven van wat er eigenlijk zoal gebeurt. Dus bij mij draait het rond kritisch denken en hoe je dat in mijn initiatief in de gevangenis in gang zit, is dat door te filosoferen samen, door filosofische onderzoeksgesprekken in te richten. En een heel belangrijk ingrediënt van die praktijk is de facilitator, dus geen leraar, maar een facilitator, een begeleider van zo'n onderzoeksgesprek, en die neemt een positie van neutraliteit in. Geen absolute natuurlijk, dat bestaat niet, je hebt altijd invloed op dat proces. Maar Voor onderwijzers, als je het op een as zou plaatsen, op een continuum van onderwijs ingrepen, en aan de ene kant heb je de gekende IRE, de Initiation Response Evaluation, die nog het meeste onderwijs uitmaakt. Dus iemand, een leerkracht stelt een vraag en een leerling antwoordt en de leerkracht gaat dat antwoord evalueren. Dan zit dat faciliteren echt aan de andere kant op die as. Je gaat nooit inhoudelijk evalueren. Maar wat je dan wel doet als facilitator, is dat je eigenlijk op die vorm gaat spelen. Dus ik ga vragen stellen die tot verdieping brengen door te vragen naar argumenten. Door waarom vragen of vragen naar procedure, van hoe kom je daarbij uit bij die gedachten, door hoe vragen enzovoort. Hè. Ik ga contrasten of verschillen helpen blootleggen met mijn vragen, zodat de nuances van een probleem kunnen onderzocht worden. En ik ga ook vragen stellen die meer perspectieven in die discussieruimte brengen enzovoort. Dus misschien om het te verduidelijken, het is geen inhoudelijke evaluatie, maar door je vragen werk je aan de vorm eigenlijk. Hè. Dus aan de bouw van een opinie en van een oordeel. Hoe is dat onderbouwd en hoe heb je dat opgebouwd enzovoort.
0: Ik kan me voorstellen dat, als ik goed luister naar jou, dat het type van gesprekken dat jij dan voert met die mensen, dat tamelijk persoonlijk kan worden ook. Klopt dat? En waardoor in de interactie ook omdurend een band kan ontstaan. Is dat iets wat je herkent ook, of is dat iets waar je bewust van zegt van in die context wil ik dat wel vermijden?
2: Het ligt er een beetje aan welke band we dan inderdaad bedoelen. Hè. Er ontstaat daar wel een band, ja, maar dat is een band van respect en interesse. En niet dat daar een kameraderie of een vriendschap of zo uitgroeit, of zo, dat ben je nog wel duidelijk. Je bent nog wel van de groep onderscheiden. Dit is niet eerst wat ik in de gevangenis doe. Ik ben eigenlijk begonnen als moreel consulent en dan had je wel veel vertrouwelijke gesprekken, ook onder beroepsgeheim enzovoort. Maar omdat ik zag dat daar mensen heel erg verstart zaten, zomaar zeggen, in hun verhaal, en dat er een redelijk krampachtig verhaal was, dacht ik van, oh ja, met wat ik allemaal heb gelezen rond Community of Philosophical Practice en Philosophical Inquiry, en waar ook een aantal onderzoeken al in gevangenissen zijn hebben gedraaid, niet in België, maar daarbuiten, dacht ik van, oké, ik kan eigenlijk meer doen op deze manier. Dus ik dacht, ik kan meer impact hebben op deze manier. Ik denk, je staat samen, als je samen in die brave space zit en je merkt van, oh ja, ik heb een opinie en ik voel me daar eigenlijk wel heel erg gepassioneerd over, of ik hou daar aan vast met heel veel kracht, want dat is mijn guiding star, die opinie of zoiets, of die overtuiging. En daar wordt op ingehamerd door die groep. Ja, dat is dan die brave space, hè. Dat kan bijzonder ontregelend zijn, dat kan mensen ook tot heel emotioneel maken enzovoort. Maar door dat filosoferen leer je ook om die emotie of die ervaring die je daarmee maakt, om die te conceptualiseren. Dat is ook een gedachte. Je kan daar ook andere perspectieven toe innemen. Of iemand anders heeft daar iets over te zeggen enzovoort. En dat kan, elke situatie is anders natuurlijk, maar dat kan ook helpen als mensen overweldigd zijn door een emotie of heel verkrampt gevoelens rond een bepaald idee hebben. Dus daar een afstand van te nemen en dat beschouwen enzovoort, dat wordt ook wel een beetje in de hand gewerkt bij dat filosoferen. Kun je verder echt antwoord mee op een band of zoiets, maar dus de band is niet van jouw subjectieve ervaring van een bepaald iets waar ik jou helemaal in steun of wat dat voor iedereen belangrijk is hier. Het is net iets anders, maar dat schept ook een community. Ja.

0: Sylvain Chauveau was dit uit Frankrijk met Laurier Dubois, afkomstig van zijn album Nuage. De plaat is binnenkort 20 jaar oud, stel je voor. Joost, daarstraks kwam het al even ter sprake, maar jij focust je op filosofie, op kritisch denken in jouw interactie met de mensen in detentie. Waarom die focus?
1: Het is sowieso ook een interesse van mezelf natuurlijk, dus dan kan ik dat ook aanbieden. Maar ik ben al heel erg lang bezig met filosofische praktijk en dus filosofische onderzoeksgesprekken. Ook ik ben al jaren betrokken bij SOFIA. Ik ben nu ook de voorzitter van SOFIA, dus een Europese organisatie voor filosoferen met kinderen en jongeren. En daar zitten gewoon een aantal didactisch-pedagogische methodes in, zullen we zeggen, die daar altijd in terugkomen. En die passen gewoon heel goed bij bepaalde situaties. Dus ik denk dat waarom dat ik denk dan dat dat voor personen in detentie ook ideaal is. We hebben het al gezegd over die safe space. Ik denk dat het heel goed dat die safe space en die uitdaging, dus die brave space, tegelijkertijd in gang worden gezet. En anderzijds is het ook gewoon, filosofie is gewoon de intrinsiek motiverende, de meest intrinsiek motiverende die ik ken. Mensen denken vaak filosofie, dat is in een of andere stoffige academische discipline of zo. Maar daarom ben ik ook benadrukt, het is filosoferen. Het is eigenlijk gewoon kritisch, diep, verdiepend nadenken, een probleem onderzoeken. En de vragen die daarbij aan bod komen, dat zijn dezelfde vragen die ons altijd al hebben bezighouden. Wat is een goed leven? Wat is geluk? Wat betekent een ander?
0: Mm. Dus het is helemaal geen kanon van de filosofie dat daar de revue passeert?
1: Nee, echt absoluut niet. Want ik ben de eerste cursus die ik had gemaakt, Vrijdenkers, die ik noemde, daar werkten we ook echt wel met teksten van filosofen. En dus in het begin begon ik ook altijd met een uitspraak van een filosoof of een verhaal waarin een filosofisch probleem tot leven kwam, zullen we zeggen. En dan werd daarop ingegaan. En dan gingen we ook echt kijken naar wat zegt Nietzsche hierover, wat zegt de Beauvoir hierover enzovoort. Elke keer om het te contrasteren met wat zij al hadden gezegd. Dus wat hun intuïtie rond dat probleem was. En dan verdiepen de gesprekken daarover. En dan had ik ook altijd kunstwerken bij, stukjes poëzie of beeldende kunst, foto's en schilderijen. Om dan te kijken van als we nu deze hele zwik bij elkaar gedacht, hoe kan je... Wat kunnen we daarmee doen als we naar dit schilderij kijken? Dus dat was nogal een complexe cursus, om te zeggen, voor die zaken. Maar dan, dat speelt ook in op wat je eerder ook vroeg, van deelname aan zo'n activiteiten. Aangezien dat er wel wat wisselvallige deelname is aan activiteiten en die cursus opbouwend werkte, werd het ook wel duidelijk dat ik iets meer vroeg... En Koen, de functionaris van de Rodanthracite, waar ik toen voor werkte bij de gevangenis van Wortel. Van, we moeten eigenlijk dingen hebben waar als iemand afhaakt en of terug bijkomt, of er komt iemand anders en er wordt iemand uitgeschreven, dus dat het elke keer opnieuw werkt. Dus een veel iteratievere cursus. En dan ben ik met die gemeenschap voor filosofisch onderzoek enerzijds en de lezerij anderzijds begonnen. En de lezerij is een variant op een bekende methodiek die in het Verenigd Koninkrijk is ingericht door Jane Davis, van Shared Reading, waar je samen een verhaal leest en af en toe pauzeert om daar indrukken over uit te wisselen. Een heel laagdrempelige insteek om met literatuur in contact te komen. En de GFO, de gemeenschap van filosofisch onderzoek, is een variant van wat men COPI noemt, Community of Philosophical Inquiry. Dus je schept, ik zeg van, we zijn nu een vereniging, je zit samen met mij in deze vereniging, ik ben de voorzitter, ik ga niet zeggen wat er hier moet gezegd worden, maar ik zet het gesprek voor. En samen gaan wij een filosofische vraag onderzoeken. En dan kwam ik meestal met drie filosofische vragen, waar zij dan over stemden. Wel, en dan degene die het hoogst gestemd werd de vraag van de sessie. En die vragen, ja, zoals Thomas Nagel is een bekende filosoof en zo heeft ook een goed lekenboekje geschreven voor mensen die geïnteresseerd zijn in filosofie, maar dus niet het kamer van de filosofie willen doorworstelen. En What Does It All Mean, denk ik dat het boekje heet. En hij schrijft in het begin ook van, ja, filosofie bestaat uiteindelijk uit dat soort vragen die iedereen verbijsterend vindt en toch intrigerend.
0: Kan je daar eens een voorbeeld van geven van een dergelijke vraag?
1: Dan moet ik even kijken, want het is uit mijn hoofd. Dit is mijn voorbereiding. Even kijken, hoor. Bijvoorbeeld in de eerste sessie dat ik binnenkwam, waren de vragen... waar zijn je gedachten? Twee, moet je soms stoppen met helpen? En de derde was, denk ik, kun je tegen jezelf liegen? En dat zijn dus vragen die zich afspelen op verschillende domeinen van de filosofie. Hè? De kennisleer, ethiek, politieke filosofie, filosofische antropologie en zo. Maar het zijn heel laagdrempelige vragen. Hè? Iedereen gaat daar een opinie over hebben of gaat daar iets op kunnen zeggen.

0: Wim Mertens was het een graag geziene gast in dit programma. Hamlet Prudence, afkomstig van zijn album After Virtue, uitgegeven bij Play It Again, Sam of the Pias. Doreen, een van de projecten waar jij bij betrokken bent, heeft te maken met peer support in detentiecontext. Wat houdt dat precies in?
1: Peer support wil eigenlijk zeggen dat mensen met ervaring van detentie andere mensen die in de gevangenis zitten eigenlijk gaan ondersteunen. En dat kan op tal van vlakken. Dus het project waar we nu mee bezig zijn, focust eigenlijk op vier domeinen. Enerzijds op als mensen vrijkomen en de transitie moeten maken van de gevangenis naar de samenleving, het reïntegratieproces, om eigenlijk te gaan bekijken hoe kunnen we mensen die ervaring al hebben, die de reïntegratie al hebben ondergaan, hoe kunnen we hen eigenlijk inzetten om mensen die de gevangenis gaan verlaten te ondersteunen. Een andere vorm van peer support focust meer op de thema's als ernstige ziekte, rouw en verlies. Iedereen tout court in de samenleving krijgt op regelmatige basis wel te maken met verlieservaringen, rouwprocessen. En in de gevangenis is dat niet anders. En zelfs vaak nog des te meer. Enerzijds mensen die je kan verliezen in je omgeving, die buiten de gevangenis verblijven, ook verlieservaringen van andere personen in detentie, want er zijn ook wel veel meer suïcides in de gevangenis. Om daar eigenlijk ook mensen in detentie mee te gaan inschakelen qua ondersteuning. Een derde topic gaat over peer support op vlak van emotionele noden, op vlak van verslaving, op vlak van uitdagingen op mentaal gezondheidsgebied, om eigenlijk ook ter preventie van suïcide vaak te werken. En tot slot ook over meer hoe dat we eigenlijk mensen kunnen aanspreken en dat mensen in detentie zelf iets kunnen creëren, zelf bepaalde praktijken kunnen ontwikkelen voor andere mensen in detentie eigenlijk. En dat is dus eigenlijk het programma waar we nu mee bezig zijn. En wat dat we al weten uit eerder onderzoek, is als we peers willen inzetten, de mensen die dat die ondersteuning gaan bieden, we mogen dat niet zomaar verwachten dat die dat kunnen. En dat daar juist die training heel belangrijk is. Bijvoorbeeld als mensen ondersteuning gaan geven op vlak van reïntegratie, hoe doe je dat? Waar moet je rekening mee houden? Andere programma's focussen eerder op als het gaat over ernstige ziekte, rouw, verlies, zal daar ook een educatieve component in zitten van als je ouder wordt, wat gaat daar ook fysiek of mentaal, wat komt daar ook allemaal bij kijken? Dus zeker dat trainingsaspect is ook heel belangrijk om op in te zetten.
0: Dus dat is een bepaald aanbod dat jullie dan doen rond die thema's?
1: Ja, daarvoor gaan we samenwerken met verschillende organisaties. Dus wij gaan dat zelf niet doen als onderzoekers, maar organisaties gaan echt, wij noemen dat Living Labs, opzetten in vier gevangenissen, om eigenlijk voor het eerst in Vlaanderen daarmee te gaan experimenteren op vlak van die thema's. En wij gaan het dan evalueren om te zien wat loopt er goed of wat zijn de moeilijkheden die dat daar in aanbod komen.
0: En je weet nog niet hoe de uitkomsten zijn, dus de evaluatie die is nog lopend. Zeg maar.
1: Dus die projecten moeten we zelf nog ontwikkelen. Waar dat we nu zitten is eigenlijk dat we internationaal gaan kijken. Want Vlaanderen heeft nog niet veel peerpraktijken op dit moment in gevangenissen. Maar zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of in de Verenigde Staten van Amerika, in Canada, zijn er al veel meer peerpraktijken. En we gaan dus eigenlijk naar die praktijken ook gaan kijken. Wat is daarover al geweten? En daaruit weten we ook dat die training heel belangrijk is, bijvoorbeeld. En dan gaan we gaan kijken van ook interviews gaan doen. We gaan ook een aantal, want we werken met vier doctoraatsonderzoekers, we gaan die vier doctoraatsonderzoekers ook allemaal naar het buitenland sturen, naar zo'n praktijk, om daar effectief te gaan observeren. En dan eigenlijk de kennis terug mee naar Vlaanderen te nemen, om dan samen met die organisaties te gaan bekijken van, kijk, dit weten we uit onderzoek in het buitenland of praktijk in het buitenland en wat gaan we hier nu eigenlijk in Vlaanderen gaan realiseren? Dus dat wordt echt geco-creëerd met organisaties en gevangenissen. Ja.
0: Hoor jij wat ik hoor, Dorie?
1: Ja, het doet mij een beetje. Ik hoor de schoolbel en als ik het reflecteer op gevangenissen, doet het mij denken aan het appel terug naar de cel.
0: Dus ook in gevangenissen wordt een soort van bel gebruikt?
1: Ja, absoluut. Dan hoort er ook van alles, wordt er dan omgeroepen appel en dan worden de mensen in detentie geteld, letterlijk.
0: Hier is het geen appel, maar is het wel speeltijd? Het is speeltijd voor jou namelijk, want een van de dingen in dit programma die ik wekelijks voorzie, of tweewekelijks voorzie, is dat ik aan mijn gasten vraag om een nummer te kiezen. En dat mag jij spelen.
1: Oké. Okay.
0: De vraag vooral is, voor welk nummer heb je gekozen? En ook, waarom heb je voor dat nummer gekozen?
1: Ja, ik heb gekozen voor het nummer Hotel Leuven van de band Seller. En ja, misschien fijn voor de luisteraars is om te weten dat dit nummer opgenomen is en geschreven is in de gevangenis van Leuven Centraal. In de gevangenis van Leuven Centraal, dat is heel uniek, maar daar is een muziekkelder. En mensen die in de gevangenis van Leuven Centraal verblijven, kunnen bandjes vormen. En ja, op regelmatige basis mogen zij naar de kelder gaan om daar te gaan repeteren. En Seller, ja, dat was een band die, die eigenlijk vrij goed klonk. En dus ook met de rode anthraciet zijn ze daar ja, actief mee aan de slag gegaan om daar effectief een cd mee op te nemen. En Hotel Leuven is een van de nummers die op die cd staat en die effectief gaat over het leven in de gevangenis.
0: Laten we ons even naar luisteren.

0: Dorien en Joost, we zijn bijna aan het einde toegekomen van dit programma. Wat brengt de toekomst voor jullie op dit terrein?
1: Voor mij, ja, ik hoop zelf nog onderzoek te blijven doen in gevangenissen. En daarbij ook voornamelijk aandacht hebben voor onder andere peer-programma's, peer-support. Waarbij dat ik hoop dat er ook verandering komt in de praktijk, waarbij dat de stem van mensen in detentie ook veel meer gehoord wordt.
2: Ja, ik zelf zou eigenlijk gewoon heel erg graag meer van dit soort dingen doen, ook in andere gevangenissen. Ik ben er nu in twee geweest, maar ik zou ook met gevangenissen waar andere populatiesamenstellingen zijn, ook bijvoorbeeld met veel

0: hebben geschreven en die ook vrij toegankelijk zijn, is enerzijds een artikel op sociaal.net over de titel is Wie geen Nederlands spreekt, staat ook in de gevangenis aan de zijlijn, waarbij dat we echt ingaan op de grote groep van personen die geen Nederlands spreken in onze gevangenis of een matige kennis hebben van het Nederlands en tot welke activiteiten hebben zij zoal toegang of welke barrières ervaren zij. En dan daarnaast is er op Kennismakers, dat is een platform van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, staat er een artikel van een van mijn doctoraatsonderzoekers over detentie. Daar zit muziek in, waar ook de link wordt gemaakt met Paulo Freire.
1: Ik zal de linken toevoegen aan de show notes van dit programma. Joost, heb jij een suggestie voor de luisteraar?
2: Ja, jammer genoeg allemaal Engelstalig wel. Ik denk... Nu, als iemand geïnteresseerd is in onderzoek daar rond, ik denk dat het artikel dat ik vermeldde van Dr. Mary Bovill, Changing the Subject, dat een heel interessante is om als inleiding te lezen en om de resultaten ook te kunnen nalopen. Maar wie een boek wil lezen dat interessant is en dat ook heel erg goed onthaald is, bijvoorbeeld ook, kan ik ook een review van in The Guardian vinden, is een boek van een kennis van mij die iets gelijkaardig doet in het Verenigd Koninkrijk, Andy Weston, die heeft een boek geschreven over zijn ervaringen daarmee met zijn filosofie. Sessies in de gevangenis en hoe dat ook verweven is met zijn leven. En dat heet The Life Inside. En voor iemand die het niet graag leest, er is ook een BBC-serie van uitgekomen onlangs en die is ook heel erg goed onthaald. Zeker de moeite waard. Een korte serie. En die heet Waiting for the Out. En dan zie je ook, dan kan je dus zowel in dat boek als in die serie zie je ook, vind je scènes waarin er die filosofiegesprekken met die detineerde persoon in detentie, sorry, worden uitgebeeld. Hè, zo te zeggen. En dat is heel interessant om te zien en ook misschien heel erg oogopenend voor mensen of zo, want de meeste mensen die nog geen filosofisch onderzoeksgesprek hebben meegemaakt, kunnen zich daar eigenlijk heel erg weinig bij voorstellen. Je moet het echt hebben meegemaakt om het echt te begrijpen wat het is en om te voelen waarom het goed is. Maar dat helpt wel en dan krijg je wel echt een indruk op die manier.
1: Oké, dankjewel.
2: Dankjewel.
1: Oogopenend is misschien wel de beste samenvatting wat mij betreft van deze uitzending van vandaag, omdat het een wereld betreft waar ik zelf weinig idee van heb, weinig beelden rond heb ook. En jullie zijn in staat geweest om dat plaatje voor mij rijk in te vullen. En ik wil jullie daar beide voor bedanken.
0: Ja, dat is heel graag gedaan. Ik ben blij dat we, of hopelijk dan voor de luisteraars, de gesloten wereld een heel klein beetje hebben open kunnen maken. Dus dank je wel ook voor de uitnodiging.
2: Dank je wel.
1: En beste luisteraar, op die manier zijn we aan het einde gekomen van deze De Staat van ons Onderwijs. Zoals steeds kan je me per e-mail bereiken met reacties over wat je vandaag gehoord hebt of met suggesties voor dit programma. Dit kan op het mailadres destaatvanonsonderwijs@gmail.com. En je kan de uitzendingen ook herbluisteren op mijn Mixcloud-account en die is terug te vinden op mixcloud.com/peterkoppeltekenvp. Mij hoor je terug over 2 weken voor een volgende Staat van ons Onderwijs. Nog veel luisterplezier met de andere programma's van Radio Centraal.

Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Goedenavond Antwerpen. Goedemiddag Tokio. Goedemorgen Mexico. Welkom en bedankt om te luisteren naar het beste programma van de Lage Landen. En volgens sommige bronnen zelfs beter dan de verkeersinformatie van de enige 10. Groetjes aan onze luisteraars in Tokio. Ja, ja, internationaal. En ook in Seoul, Korea. Groetjes aan onze vriend Isaac. En natuurlijk een dikke saludo aan...

maandagavond. Iets over zeven. Pinkstermaandag. Afrobureau, tot 8:30.

Sotola van de groep Diama, de groep rond Hadi Diallo, Malinees muzikant denk ik, uit Frankrijk. Het is ook een Frans productie met een aantal muzikanten uit verschillende Afrikaanse landen die in Frankrijk verblijven, opgenomen in 1986. Diama nam eigenlijk maar, ik denk, één LP op. En dit is een maxi-single met ook een nummer van die LP, Mbama. En het nummer dat ik speelde was Sotola. Ik weet niet of dat op een LP staat. Maar dus Sotola van Diama. Jimmy Sissoko nu met zijn groep Diama Djigui. Zij zijn uit Mali en het nummer Djaka Jimmy uitgekomen op de CD Kabako. En dat zijn opnames uit de zomer van 2019. Even kijken waar het klaar staat. Oké. Dus Jimmy Sissoko en Diama Djigui.

De agbaja is een populair ritme in West-Afrika bij de Ewes en de Fons in het oosten van Ghana, in Togo en ook in Benin. Je hoorde nu de agbaja, modern synthèse numero 1 van Jonas Pedro. Er staat een hele uitleg bij op de hoes van de LP waarop dit nummer staat. De LP heet El Coche Vivo. Chivo, zo heet het. El Coche Chivo. Even voorlezen. Après ces variétés de grands mélomans, vous continuerez votre connaissance avec agbaja moderne. Et cette fois en première synthèse non-stop. Ce potpourri très riche et rythmé est le fruit de recherches artistiques, scientifiques et techniques de Jonas Pedro dans la musique traditionnelle, dont aujourd'hui Jonas Pedro est l'auteur et l'exemple numéro 1 de la République populaire du Bénin. Vous voyez Jonas Pedro parmi ses fans, sans distinction de frontières et de races, comme la loi universelle de la musique l'indique. Tout le souhait de Jonas Pedro est de voir et entendre ce rythme d'agbaja moderne occuper sa place parmi tant d'autres dans le monde entier et compte surtout sur des reprises des autres orchestres du Bénin et du monde entier. Jonas Pedro, ook bekend geworden buiten Bénin of ook wereldwijd eigenlijk als lid van de groep Africando. De Afrikaanse zangers die samen met Latin muzikanten de salsa versies of Latin versies maakten van Afrikaanse klassiekers. Ze hebben ik denk 5-6 platen uitgebracht en de hele wereld rondgetoerd. Jonas Pedro is helaas al een hele tijd ook overleden. Nu haalt Arcangelo de Monico zijn trekzak boven en samen met zijn vrouw Marie Arcangelo en hun groep Les Anges Musiciens namen zij een LP op Musique de la Forêt, volume 1 is het. Ik weet niet of dat er ooit een volume 2 van verschenen is. Heel wat muzikanten, gitaar, contrabas, xylofoon, batterie, clavier, cuivre, tumba, backing vocals, maracas, claves, cloche en dus Arcangelo de Monico op accordeon. In het nummer Nome Kupanga Long, Musique de la Forêt avec Marie Arcangelo et Arcangelo de Monico.

Janese Haila visit met Adjeku en his Kokro Hinko band. Adjeku was een van de beste stemmen in de Ghanese High Life. Ik moet weer al in de verleden tijd spreken, helaas. Dit is alleen op cassette uitgekomen, denk ik. Adjeku speelde voordien onder meer samen met Smane Kansa als zanger in de Soen Soen Band. En daarvoor ook nog begon als jong manneke zijn carrière als zanger bij de Yamwas band. Adjeku heeft trouwens ooit met Erik Adjemain samen nog opgetreden in Antwerpen. In de zaal Jacob was dat aan de Sudermanstraat. Ik denk dat, als ik het mij goed herinner, ergens eind jaren 80 was. Maar Adjeku is er helaas ook niet meer. Ik ga nog eens een nummer horen van, laten horen van Adjeku, want ik hou enorm van zijn stem. Uit het begin van zijn carrière dus, met de Yamwas band onder leiding van Pieke Yamwa. Dit komt uit een verzamelcd, Yamwas High Life Collection. Ik denk dat er een 5 of 6 volumes van zijn zelfs. Generation of Classic High Life. En daaruit Meko Odofie, Yamwas. En je hoort de stem van een jonge Adjeku.

Izinokoa van Sir Victor Uwifo uit 1984 uit het album dat dan ook gewoon heet Uwifo 84 met zijn groep His Titibitis. En hiervoor hoor je nog een modern highlife nummer van Dasebre Jamana uit zijn album A Friend in Need, het nummer Sete. Bij het Afrobureau mag het al eens kraken. En de kraker van de week is Paul Sonkalou en is Stars 25 International. Het album Nwanozu na Awu Ozu Aru. En dat kraakt geweldig goed. Ook dit nummer Emenonie. Paul Sonkalou, bijgenaamd Africana. Ook een van mijn favoriete Nigeriaanse huilhuifartiesten. En over hem kunnen we gelukkig nog in de tegenwoordige tijd spreken. Alhoewel hij al redelijk oud is ondertussen. Ik denk dat dit dateert van begin jaren 80 of zo.

Minna jotolo owo kwisi amaga ko so wa kwa de kinko

Paul Soncalo, fantastische highlife op krakend vinyl. Ik weet niet hoe dat komt, maar altijd de eerste dagen van het jaar dat het zo 30 graden wordt, voel ik een onweerstaanbare neiging om nog eens een merengueplaatje op te zetten. En vorige week vond ik toevallig een merengueplaat, een oudere merengueplaat uit Guatemala. Ik denk niet dat ik al een andere plaat uit Guatemala had. Dus ik dacht, voilà, dat is de gelegenheid. Banda FM Zacapa uit Guatemala met La Hermana de Este, merengue.

Tarabmuziek uit Zanzibar met Saif Salim Saleh en Abdullah Moussa Ahmed, waarbij Abdullah Moussa Ahmed de ganoun bespeelt, Saif Salim Saleh de viool en de oud, en dan ook nog Salif Moussa op de duf, welk instrument dat ook mogen zijn. Ulimwengu Unafisa, oftewel The Universe Has Its Own Problem. We gaan nog wat verder met Tarab muziek tot het einde van deze uitzending. Nu met de Culture Musical Club en Sida Billy, oftewel I Am Not Changed. I Won't Change My Mind, My Habits, My Love, Your Sincerity. In fact, I Won't Change My Mind for Someone Else. De zanger is Otman Said, ook uit Zanzibar, de Culture Musical Club.

na de Taraap te Zanzibar ook nog wat Taraap uit de oostkust van Kenia, Mombasa en omgeving. Uit een LP Songs, de Swahili Sing Classic from the Kenya Coast. Hoorde je Juma Ballo met Kem Kem en we gaan er helemaal uit met nog een dikke minuut muziek van Zuhura, Swale en Party. Dana Sikitu Kizuri. Dit was Afrobureau, tot volgende week, maandagavond, 7 uur. Zo dadelijk, tijd voor Freaksin.

Ted Lucas zal de volgende weken bij Freakscene meermaals te horen zijn. Vandaag een beetje rode draad. En we matchen met veel dingen die er niks mee te maken hebben. Rainy Days, solo-opnames van Ted Lucas, gemaakt tussen 1970 en 1974. You've got the power. Welkom bij Freakscene.

Freakscene opende met You've Got the Power en Rainy Days van Ted Lucas komt uit Images of Life 3LP boxset. Zo dadelijk meer van Ted Lucas. Daarna Ovirga Mediatrix featuring Bill Orcutt van Lerm. En dat is Nika Frank en Chad Doxas. Komt uit de release The Music of Hildegarde van Bingen Part 2. De rij van 3.

artiesten tenminste, en die met Ghosted. Je hoorde Shesh. Komt uit de derde Ghosted LP. Terug naar Ted Lucas, It's Love and Nobody Loves Me Like My Baby Does. Komt uit Rainy Days, solo recordings. Gemaakt tussen 1970 en 1974. Ted Lucas.

0: U hoorde. Achterinvolgens It's Love and Nobody Loves Me Like My Baby Does van Ted Lucas uit Rainy Days. Solo-opnames gemaakt tussen 1970 en 1974. Daarna Shane Parrish met Jules Quinn met de Autechre gitaar. En gevolgd door Autechre zelf uiteraard met dezelfde track. Terug naar Ted Lucas, Stay High and It's Not Easy.
1: Here we go.

van Ted Lucas met Stay High and It's Not Easy ging het naar John Hassell met Tenera e la Notte. Het is een track uit Sulla Strada, John Hassell. Ondertussen hoort u Cristobal Riley en Seymour Wright. Oki Efe, MPC. PW, B2W, beter, en references. Cristobal Riley en Seymour Wright.

Van Christabel Riley en Seymour Wright naar Jeff Parker. We hoorden een track uit Mondays at the Anfield Tennis Academy. Om Freakscene af te sluiten, terug naar Christabel Riley en Seymour Wright. P2W en references had u nog te goed. Tot volgende week.

Van start met Sargent. Sargent, de Belgische avant-popband van componist en cameraman Benjamin Kools, samen met zangeracteur Fer Marneff. Lange tijd traden ze uitsluitend op het podium op, maar in 2023 hadden ze hun gesampelde zelf verzameld in de afgrond van de popmuziek op een titeloos album. De nummers op dat album klinken als een soort mislukte date tussen postpunk, krautrock, indie rock, dadaïstische collages en abstracte punk. En dat debuutalbum werd uitgebracht door het in Oostende gevestigde experimentele muzieklabel Stroom, gerund door Ziggy de Vriend. Nu, met een tweede verzameling nummers onder de albumnaam Symbols, drijft de groep Sargent nu verder haar eigen koers uit. Wat begon als een samenwerking tussen twee stemmen, breidt nu uit met de aanwezigheid van een derde, die nieuwe lagen toevoegt die soms bijna vertrouwd aanvoelen. Het werk blijft een methode verkennen die minder aanvoelt als het verzamelen van externe elementen en meer als het herschikken van binnenuit. Fragmenten worden ontleed en opnieuw samengesteld, dus ritmes, echo's, restanten van herkenbare vormen. En deze keer is er een sterker gevoel van beweging, hoewel het nooit helemaal tot rust komt. De zang dwaalt er doorheen, alsof ze zonder haast op zoek is naar een bestemming. Op onverwachte momenten duiken andere geluiden op en verdwijnen dan weer. Het geheel lijkt troost te vinden in zijn eigen instabiliteit. De titels bestaan enigszins onafhankelijk, als kleine stukjes die zichzelf niet volledig verklaren. U hoorde al Shopping for an Avant-Garde Identity in the Bazaar of Life. U hoort zo dadelijk ook nog Are You Ready to Know That Seen From Up, Closed Things Have No Shape? En A Pile of Dumpstruck Faces, Watching the Universe Function Without Them. Ja, de taal zelf voelt onzeker aan. Bevraagd, hervormd, uitgewisseld. Oké, moeilijk te definiëren, meer direct in de ervaring dan in de beschrijving. Het roept onwaarschijnlijke combinaties en verschuivende texturen op, tegelijk speels, gedesoriënteerd en ingetogen. Ingetogen precies zelfs. De mensen erachter bewegen zich tussen verschillende disciplines en dragen sporen van die praktijken met zich mee in dit werk. En ook dit album is verschenen op het Belgische Stroom, label. U kan dat bekijken op het stroom.tv websiteje. En de mixage was net als bij de eerste in handen van Milan Warmoeskerken.

Sergeant Symbols heette release. Wat sluit daar beter bij aan dan Edward Kaaspel? Edward Kaaspel heeft ook een nieuwe, Hallucinating Happy Land. Nieuw werk dus. Hij zelf zei hier 2 weken geleden over. Het is 2026 en we hebben de dag van de arbeid gehaald. Maar het alarm blijft maar afgaan. Persoonlijk was het een uitdagend jaar voor mij met een hardnekkige oorontsteking die de eerste maanden flink heeft beïnvloed. Gelukkig was er, toen het eindelijk over was, genoeg muzikaal werk voor mij te verzetten. Het nieuwe soloalbum, Hallucinating Happyland, klinkt als een genius die een oververhitte lamp aan dielen slaat en zijn klanken over de horizon laat zweven. Ik ben er trots op. We hebben het album ook beluisterd en het is inderdaad geweldig goed. Het is heel muzikaal qua sfeer en klankkleur. En Edward is natuurlijk niet alleen opnieuw een textueel genie, ook weer een muzikale tovenaar op deze. Hallucinating Happyland.

Het Britse elektronische collectief Seafeel keerde na een pauze van maar liefst 13 jaar terug met twee mini-albums in 2024 en presenteert nu Soul Point Hurts, hun eerste volledig album sinds de titeloze LP uit 2011. De groep verwierf bekendheid als een van de eerste gitaarbands die tekende bij het legendarische Britse elektronische label Warp, met een tweede album, Succor, uit 1995. Rockliefhebbers maakten wellicht voor het eerst kennis met hen via het debuutalbum Quickway uit 1993, waarop de band Dreampop voorbij de conventies van gitaarrock bracht door structuren te ontmantelen die Sonic Youth en My Bloody Valentine juist zo goed als in stand hadden gehouden. In plaats daarvan bouwde Seafeel hun geluid op rond lange nummers met hypnotiserend terugkerende motieven, waarbij traditionele instrumenten zoals tokkelende gitaren en een volledig drumstel werden omgevormd tot iets dat meer op een proces dan op een performance leek. Nu, deze release, Soul Point Hurts, dompelt Seafeel's kenmerkende texturen weer onder in de diepten van sonisch minimalisme. De track Every Days, die u zo dadelijk hoort, opent met een doffe knal van gitaarfeedback en een doffe dreun van gevonden percussie, waarna al snel een andere glinsterende elektronische textuur opduikt. Het Seafeel-album uit 2011 opende met het krakende en piepende geluid van Dead Guitars, een soort sonische taxidermie, die al suggereerde dat de rol van het instrument in hun muziek tot een restant was gereduceerd. Nu op Soul Point Hurts wordt dat gevoel versterkt. Elke gitaar is slechts zwak aanwezig, meestal gereduceerd tot incidentele feedback of onduidelijke harmonische vermenging. Zoals wanneer subtiele boventonen in Every Days worden verwerkt, u zal het zo dadelijk horen. De percussie is ook ingetogen in de 9 relatief korte nummers, relatief, over het algemeen rond de 4 minuten, in tegenstelling tot de langere versies van vroeger. Wanneer er wel percussie te horen is, klinkt het vaak geïmproviseerd of vervormd, alsof er op gevonden voorwerpen wordt geslagen in plaats van op een samenhangend drumstel. Zelfs meer gestructureerde ritmische patronen zijn gefragmenteerd in onregelmatige maatsoorten, waar de organisatie zelf eerder destabiliserend dan aardend werkt. In die zin functioneert ritme minder als structuur dan als onderbreking. Op Soul Point Hurts is Seafeel minder geïnteresseerd in het construeren van nummers dan in het in stand houden van een verschuivend textuurveld waar vertrouwde oriëntatiepunten net zo snel verdwijnen als ze verschijnen. Uiteindelijk voelt Soul Point Hurts minder aan als een voortzetting van Seafeel's eerdere werk dan als een verdere vervaging van de toch al fragile grenzen waar rocktexturen ooit als sporen bleven hangen, lijken ze nu bijna volledig opgelost, waardoor er iets overblijft dat meer lijkt op een continu sonisch veld dan op afzonderlijke composities. Dus iets voor smegma. Seafeel, Soul Point Hurts, 4 tracks, Every Days, Humidity Switch, Falling First en Until Now.

Ook nieuw is een verrassende 12e editie van de maandelijkse mixtape van Lula York. Componiste, geluidskunstenares en improvisatrice die elektronica, video en participaties gebruikt om werk te creëren dat danst in de ruimtes waar het persoonlijke en het politieke elkaar plegen te ontmoeten. May mixtape was al bezet, dus is het nu EYM mixtape geworden. De M van May gewoon achteraan, de A en de Y. De volledige liner notes kan u vinden op haar website lulayork.com, portfolio. En het is een frisse psychedelische audioreis geworden met een mix van veldopnames, spraakmemo's en originele modulaire synthwerken en texturen. We dwalen een half uurtje, zo lang duurt het, door de curiosa en fragmenten van een landelijk synthleven. Diafone texturen, onheilspellende dreunen, sonische stoten en zaagtandgolven doorspekt met buisklokken en elektriciteitsmasten, kerkorgel en zeegezicht, spreeuwen bij zonsopgang en een paar hydrofoons die via LX-tap verbonden zijn met een tongtroffel in de regen. EYM mixtape van Lula York. AYM, moet ik zeggen.

Deaf Center is een veelgeprezen duo uit Noorwegen dat ambient, drone en hedendaagse klassieke muziek maakt. Het duo bestaat uit jeugdvrienden Eric Skodvin en Otto Totland. Sinds 2003 staan ze bekend om hun weelderige filmische soundscapes waarin organische instrumentatie, veldopnames en subtiele elektronische effecten samenkomen. Ze zijn nu actief in zowel Berlijn als in Noorwegen. Op hun nieuwste werk, ook al uitgebracht in mei, jongstleden, reist Deaf Center door stille paden en statige boulevards. Het is hun vierde studioalbum genaamd Through Time. Sinds hun laatste volledige album uit 2019, Low Distance, is het duo geleidelijk overgestapt naar een meer langgerekte elektroakoestische sound, wat wellicht hun meest meeslepende luisterervaring tot nu toe oplevert. Totlands pianospel volgt minder frequente ritmes dan voorheen, maar voelt des te meer als een verademing in de rustige momenten die contrasteren met Skodvin's diepe, atmosferische werelden. Er is een zoekende kwaliteit in het album die aanvoelt als langzame bewegingen op weg naar iets betekenisvols en die een gevoel van zowel vrede als ontzag vastleggen. Het laatste deel van het album neemt een andere wending. Fluctuerende elektronische ritmes over diepe strijkers creëren een extatische, maar tegelijkertijd beklijvende dualiteit. Het is de eerste keer dat een gastmuzikant meewerkt aan een album van Deaf Center, namelijk de Britse componist-muzikant Simon Goff. Hij voegt zich bij met viool en altviool in de finale, de track Further, een hypnotiserend stuk ondergedompeld in lagen van strijkers en drones. Het thema tijd is ambitieus, maar Deaf Center weet de eenvoud en de grootsheid op een warme manier in balans te brengen, waarbij seconden minuten worden, uren dagen en de tijd lijkt stil te staan als een moment in een stil leven. Tot middernacht hoort u diverse fragmenten uit deze Through Time. Alleszins krijgt u op het einde de volledige track Further, waarover we het net hadden. Onze release van vanavond als pièce de résistance is deze Deaf Center Through Time. Tot volgende week.

unseen sister protects. The unseen sister expected.

Auke Parmeroet, geboren 24 juli 1953, is een Zweedse componist, muzikant en multimediakunstenaar, bekend om zijn akoestische en elektronische werken die voornamelijk in Europa, Mexico en Canada zijn uitgevoerd. Hij staat ook bekend om gebruik van interactieve media en software. Afgelopen 10 jaar heeft Parmeroet zich namelijk toegelegd op akoestisch ontwerp en heeft hij faciliteiten ontworpen in Berlijn, Parijs, Mexico City en Reykjavik. Hij heeft ook concerten geconcipieerd en was artistiek directeur van grote audiovisuele evenementen, richtte Audiotexture op, een bedrijf dat gespecialiseerd is in akoestisch interieurontwerp, van woningen tot openbare ruimtes. Auke Parmeroet heeft erkenning gekregen voor zijn werk op diverse festivals in Europa en heeft 2 Zweedse Grammy-prijzen gewonnen. Hij is sinds 1998 lid van de Koninklijke Zweedse Muziekacademie. Al van verleden jaar uitgebracht, maar nu door ons opgepikt, is Parmeroets Exomusique-release op het Canadese Empreinte Digital label. Acousmatische muziek, soundcollage, donker, avant-garde, suspensevol, mysterieus, dicht, noisy, spaarzaam, dissonant en chaotisch. Auke Parmeroet, Exomusique en eruit Blow Up 2, Strata en Clouds.

Pépin Caudron, geboren in Mechelen op 5 mei 1975, is een Vlaams acteur en onder het pseudoniem Kring, componist, muzikant en DJ. Als acteur werkte hij onder andere bij Abattoir Fermé, KVS, NTG, het Toneelhuis, Theater Malpertuis en het Paleis. Naast televisiewerk in onder andere Kinderen van de Wind en de film Los van Jan Verheyen en tientallen andere rollen. In 2010 en 2011 maakte hij ook deel uit van de vaste cast van Monster. Een tv-serie die door het station 8 en Abattoir Fermé in elkaar gestoken werd en waarvoor hij de muziek schreef. Hij schreef ook de muziek voor de film Cooties uit 2014 van Jonathan Millet en Carrie Murnion met onder andere Elijah Wood in de hoofdrol. Caudron's muziekproject en alter ego Kring maakte aanvankelijk muziek die geheel gemaakt was met samples uit free jazz, oude elektronische muziek, modern klassiek en veldopnamen. Nu maakt Kring sounddesign en ambientachtige theater- en filmmuziek. Hij heeft daarbij voortdurend de grenzen van de muzikale expressie verlegd en weet hem te boeien met suggestieve composities en rijke sfeervolle klanklandschappen. Er is nu nieuw werk onder de naam Wormhole. Kring had naast de film en theatermuziek meer dan 10 jaar geen eigen album uitgebracht, maar is nu terug bij het Miasma-label. Zijn ervaring met het creëren van filmische spanning en sfeer is volledig terug te vinden in dit nieuwe werk. Het is een album rijk aan gevoel, textuur en verhalen. Dramatisch en gedurfd biedt deze Wormhole levendige, sonische beelden en een routekaart voor de luisteraar om een interstellair avontuur te beleven in het onbekende. Maar ook in de diepste krochten van de eigen psyche. Of men nu kiest voor een innerlijke of een uiterlijke verkenning, Wormhole bouwt een suggestieve sfeer op, waarin drones worden benadrukt met strijkers, blazers, keyboards en diverse filmische effecten om spanning, opluchting, angst, vreugde en alles daartussenin over te brengen. Van You Are Here tot Gymnopédie, het afsluitende nummer, zet Kring de toon, creëert conflicten en brengt het album met vaardigheid en artistieke flair tot een bevredigende ontknoping. Luister naar tracks uit deze Wormhole tot 12 uur en geniet van de schoonheid ervan. Je kan het beschouwen als onze pièce de résistance voor vanavond. Tot volgende week.

Hey, the Mando. Hey, Mando. Ooh. The Mando.

0: Hey,
1: hallo. Welkom bij de Mendel Elf.
0: Yes, welkom bij de Mendel Elf.
2: Wow. Amai.
0: Het is juist te laat, zeg. Welkom bij de Mendel Elf. Radio Centraal 106.7. Vandaag is het een prachtige dag, zoals jullie alvast al zelf door hadden. Een dag om van te genieten. En dat brengt me terug naar een hilarische mop die ik onlangs hoorde. Wat doen nietjes als het goed weer is? Genieten.

Soñemo de María, Tamba Trio. Ik heb trouwens ook goed nieuws gekregen vandaag. Ik heb recht op een uitkering. Het is mij gelukt. Het is mij gelukt. Ik ga slapend raak worden. Letterlijk. In de zetel zitten, hele dag door. En geld verdienen van de staat. Als dat niet goed is, dan werkt het ook niet meer.

Binnen een uurtje hebben we ook twee gasten die bij ons in de studio komen zitten. Namelijk Helen Moons en Pedro Santos. Zij komen hier hun eigen ongereleaste muziek spelen. Maar ook andere muziek. Dus we wachten nog een drie kwartier af. Vol spanning, de rand van onze stoel. Allee, ik toch. En Donald zal hier binnen 5 of 10 minuten ook binnenkomen strompelen. Met een gescheurde broek. Spannend, hè? Ik kan ook niet wachten.

Zalig, zalig. Cien años, aan Pedro Infante. En nu gaan we naar Guillermo Coutinho met Tema pro Alvarito. Scootsie Prego.

mensen zijn hier stilletjes aan binnenkomen. Binnen 20 minuutjes is het party time. Of nu al. Kan ook.

0: De Mendel-elf. Nog steeds. De eerste zomerdag. Volgens mij.
1: Ja, klopt. De eerste echte zomerdag.
0: Voelt je nog steeds oké, want je ziet er echt zo druipnat uit.
1: Ja, ik ben aan het zweten. Je zou het eens moeten weten.
0: Ik weet het.
1: Ik zou het eens moeten ruiken eigenlijk.
0: Ik ruik het.
1: Serieus?
0: Fuck.
1: Ja, ik kan er echt niet aan doen, dat is genetisch.
0: Ah ja, mijn vader heeft dat ook toch?
1: Ja, ja. Grootschalig probleem binnen onze familie.
0: Maar ja. En uw hond ook op een of andere manier.
1: Maar ja, dat is niet echt bloedfamilie.
0: Nee?
1: Nee. We hebben die gekocht.
0: Ah?
1: Ja. Mijn moeder heeft geen hond gebaard, hè. Dat zou een beetje raar zijn. Ah, ik weet niet wat uw familie allemaal doet, maar... Al sinds, ja. Welkom, Donald.
0: En, welkom, Leo.
1: Ja, ik was er al, hè. Ja. Ja, we gaan eigenlijk terug al direct de microfoon uit handen geven, hè. Want we hebben hier eigenlijk twee gasten in de studio die een set gaan draaien.
0: Ja. Jelle en Pedro.
1: Jelle
0: ze
1: en
0: zijn
1: Pedro.
0: Er al, maar je kunt ze nog niet zien. Ze hebben ze wel.
1: Inderdaad. Wij hebben hier een selectie klaar van, van muziek. We gaan eigenlijk onze job overnemen.
0: Ja.
1: Vind jij ervan? Eigenlijk.
0: Maar we kunnen in het zonnetje gaan zitten.
1: Ja, is waar. Ah ja, de Eldorado is open, hè, beneden.
0: Ja, ik zeg het.
1: We zullen anders gewoon de korte metten mee maken. Hasta la vista.
0: Hasta la vista.

shine bright and beautiful in clear weather.